0: naar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerste nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo... Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ogen ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd

0: gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. U kunt weer luisteren naar het programma Orgelmuziek. Geheel gewijd aan koralen over Heiliger Geist in verband met Pinksteren. We beginnen met Ulrich Böhme. Hij groeide op in Rotenkirchje, Voogdland, geboren in 1956. En vanaf zijn 13e werd hij organist bij de kerkdiensten aldaar. Van 1972 tot 1979 studeerde hij aan de kerkmuziekschool in Dresden bij Hans Otto en aan de Felix Mendelssohn Bartholdy Academie voor Muziek in Leipzig bij Wolfgang Schetelig. Na zijn studie werkte hij tot 1986 als kantororganist in de Kreuzkirche in Karl-Marx-Stad, nu Chemnitz. En in 1985 werd Böhme uit vele kandidaten gekozen tot organist van de Thomaskirche in Leipzig. Een functie die hij in 1986 aanvaarde. Hij bespeelde daar het romantische Saudo-orgel en ontwierp het concept voor een nieuw barok Bach-orgel dat in 2000 werd gebouwd door de orgelbouwer Weul. Hij speelde daar tot 2021 en toen ging hij met pensioen. We gaan luisteren naar Ulrich Böhme op het orgel van de Thomaskirche in een bewerking van Bach. Een fantasie super, kom Heilige Geist, Herrgott, Bachwerken 651.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren wordt gespeeld door organist Arjan Versluis. Geboren in Hardingsveld 13 maart 1978. En hij speelde op jonge leeftijd al zijn psalmen uit het hoofd. Hij kreeg zijn eerste orgelles op 8-jarige leeftijd bij Frans van Tilburg en daarna bij Wim Dodaert. Hij rondde bij hem zijn studie af aan de muziekschool in Alblasserwaard en Vijfheerenland. In 1996 meldde hij zich aan bij het Rotterdams Conservatorium, waar hij les kreeg van Bas de Vrome en kerkmuziek bij Aart Bergwerf. Hij voltooide deze studie in 2004. Hij werd in 1996 tot organist van de Grote Kerk en Maranatha Kerk in Sliedrecht. En in 2019 werd hij stadsorganist van de Grote Kerk in Gorinchem. We gaan luisteren naar een werk van Dietrich Buxtehude. Ook weer Kom, Heilige Geist, Herre God. Buxtehude werk 199. En hij speelt het op het Zwart van Hagebeer orgel in de Hooglandse Kerk in Leiden.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren wordt gespeeld door twee organisten. De Dick Troost, die kantororganist is geweest in de Lutse Kerk, en zijn opvolger Erik van der Heijden. En u hoort hen beide op het... Erik die speelt het orgel van de Thomaskerk in Zeist. Dat orgel is gebouwd door Van Vulpen. En Dick Troost die speelt op het orgel Positief. Wederom gaan we luisteren naar Kom God, Schöpfer, Heilige Geist van Frans Ziep.

De volgende organist die we gaan beluisteren is Gerben Bunning. Hij is kerkmuzikus van de Goudse Sint-Janskerk in Gouda. Hij is tevens door de gemeente aangesteld als stadsorganist. Hij is verbonden aan de Utrechtse Dormkerk en daar is die kantoor voor de vesperdiensten die daar gehouden worden. Zijn brede repertoire omvat alle stijlperioden. Dit resulteert in doordachte en verrassende programmering tijdens concerten. Gerben is een ongelooflijk goede organist. Zijn opleiding ontving hij aan het conservatorium in Utrecht. Daar haalde hij een bachelor en mastergraad met als hoofdvak imitatie. En hij slaagde summa cum laude. We gaan luisteren naar Gerben op het Moro-orgel van de Sint-Janskerk, waar hij dus organist is. En wel een werk van Johann Sebastian Bach, het Kyrie Gottheilige Geist, Bachwerken 671.

Het laatste werk en ook de laatste organist die we gaan beluisteren is Christian Ingelsen. Hij is geboren in 1948 en hij studeerde orgel bij Piet van Egmond en aan het Koninklijk Conservatorium voor Muziek in Den Haag bij Adriaan Engels en Wim van Beek. Hij bekroonde zijn studie met het behalen van de Prix d'Excellence. Christian Ingelsen was ruim 30 jaar hoofdorganist en zijn opvolger hebben Buddy die we net hebben gehoord van de Sint-Janskerk in Gouda. Vanavond horen we hem ook op het orgel van de Sint-Janskerk, het Moreau-orgel, in een kort Kyrie, wederom van Johann Sebastian Bach, Kyrie Gottheiligkeit, Bachwerken 674.

Dat was dan het programma Orgelmuziek van deze tweede Pinksterdag. De techniek was in handen van Harro Timmerman en de samenstelling was in handen van Anton Canes. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer beluisteren in de herhaling. Uw presentator vanavond, Kees Quint. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn

0: Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

U heeft geen microfoon, doet het niet. U heeft geluisterd naar Cor Laudate Deum. En dat lied Niet alleen trek ik door de Jordaan. Dirigent was Martinus Petersen en de organist Dirk Verbouw. Goedemorgen luisteraars, fijn dat u hebt afgestemd op 1 Vallei. Tot 12 uur kunt u luisteren naar gewijde muziek op de zondagmorgen. Een programma van Stilok vanuit de studio in Veenendaal. Het is vandaag 31 mei. Ja, dat is alweer de laatste zondag van de maand mei. En ook alweer de laatste dag van de lente. Want morgen begint meteorologisch gezien, zoals we dat mooi kunnen zeggen, de zomer. Nou, daar hebben we de afgelopen week alvast een voorproefje van gehad. De technicus is vandaag Dirk Obouw en de presentatie wordt verzorgd door Lisa Bouw en mijn naam is Martin Heiting. Hopelijk hebben we ook nu weer mooie liederen voor u

0: uitgezocht. Maar ik geef nu graag het woord aan Lisa met het programmaoverzicht.
1: Ook ik heet u van harte welkom bij ons programma Gewijde Muziek op de Zondagmorgen. Centraal staat vandaag natuurlijk zoals altijd een kerkdienst. Om 9:30 schakelen wij rechtstreeks over naar de protestantse gemeente van de Vredeskerk hier in Veenendaal. In de dienst hoopt voor te gaan dominee Messenmaker uit de Ridderkerk. Vanuit de studio wensen wij u een fijn programma toe. We vervolgen ons programma met muziek. U gaat luisteren naar het Groot Veluws Koor met de bewerkte versie gemaakt door dirigent Evert van den Kamp. Is dit God heb ik lief, want die getrouwe Heer.

heeft geluisterd naar een samenzang vanuit Middelburg aan het orgel Arie Pronk. Met een medley van U wil ik zingen, gevolgd door Grijp toch de kansen. En als laatste heeft u gehoord Er komen stromen van zegen. Op de eerste zondag na Pinksteren viert de kerk het feest van de Heilige Drie-eenheid. Op deze dag staan christenen stil bij God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen en toch één God. Het is een van de diepste mysteries van het christelijk geloof en tegelijk een bron van verwondering en aanbidding. Een lied dat wereldwijd met het feest verbonden is, is Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig, van de Engelse bisschop en dichter Reginald Heber. In het lied wordt God bezongen als de heilige en almachtige drie-enige God. Ik lees voor uit dit bekende kerklied. Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig, vroeg in de morgen wordt u ons lied gewijd. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, drievuldig God die één in wezen zijt. Heilig, heilig, heilig, heiligen aanbidden, werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. Eeuwig zij uw ere, waar gij troont te midden, al uw engelen onvolprezen Heer. Heilig, heilig, heilig, gij gehuld in duister, geen oog op aarde ziet u zoals gij zijt. Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, een en al vuur en liefde en majesteit. Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig, hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, drievuldig God die één in wezen zijt. We gaan nu luisteren naar deze prachtige uitvoering van Nederland Zingt.

Voordat we gaan overschakelen naar de kerkdienst, gaan we nog luisteren naar het christelijk nationaal koor J. Duttan uit Amersfoort. J. Duttan was een van de voornaamste levieten en muziekmeesters uit het Oude Testament. Hij werd aangesteld door koning David en had de muzikale leiding over de lofprijzing tijdens de eredienst in het oude Israël. We gaan luisteren naar de dorre vlakte der woestijnen. Dirigent is Arie Kortleven en de organist Marcel van de Ketterij.

We schakelen nu rechtstreeks over naar de Vredeskerk hier in Veenendaal voor de kerkdienst. In de dienst hoopt voor te gaan dominee Messenmaker uit Ridderkerk. Vanuit de studio te Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe.

Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder ook de gasten en degenen die online met ons verbonden zijn. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. In deze dienst gaat dominee Messenmaker uit Ridderkerk voor. In de dienst vanavond om 6:30 hoopt proponent MDJ van Spronsen uit Dordrecht voor te gaan. Volgende week in de ochtenddienst, die zal gewijd zijn aan de voorbereiding op het heiligavondmaal, dat we op 14 juni hopen te vieren. Volgende week is er na de morgendienst weer gelegenheid voor koffiedrinken in Shalom. U kunt daarbij dan ook onze zendingswerkster Foke van der Beek, die over is uit Bulgarije, ontmoeten. Aanstaande woensdag 3 juni hopen Lucas Overbeke en Annelijn de Mooi te trouwen. De dienst, waarin zij een zegen over hun huwelijk willen vragen, wordt geleid door dominee De Wit. Deze dienst is in de Petruskerk te Woerden en vangt om 14:30 aan. Voorafgaand aan de woordverkondiging zijn er 3 collecten. De eerste collecte is voor Stichting Schuilplaats. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat. De derde is bestemd voor administratie, kerkbeheer. Ook de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte bij u aanbevolen. Ter voorbereiding op deze dienst zingen we vers 2 van Psalm 141 en van Psalm 86. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt van geslacht en tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan vanmorgen stilstaan bij het werk van de Heilige Geest. Dat is mooi, zo kort na Pinksteren. En dan in het bijzonder als het gaat over de vergelijking van Heilige Geest en water. He, wat doet water, wat doet de geest? En Psalm 63, dat gaan we nu zingen, dat gaat heel erg over dorsten. Mijn ziel, mijn lichaam hijgen, dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Dat is het eerste vers. En wij zingen ook het derde vers. Dan zal ik voor uw goddelijk oog, uw deugden al mijn leven prijzen. Psalm 63, 1 en 3.

Gemeente, wij gaan deze morgen luisteren naar de geboden van onze God en ook de samenvatting die de Heer Jezus gaf. En zingen daarna Psalm 143, vers 10. Het is een prachtige psalm eigenlijk, ook misschien juist wel naar Pinksteren. Dat als je Gods wet hoort en daarin verneemt wat Hij van je vraagt, ja, dat je dan eigenlijk wil bidden daarna. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En dan heb je de geest nodig. Uw goede geest bestier mijn schreden. Prachtige psalm, 143, tiende vers, meteen na de wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult u voor die niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult niet echt breken. En u zult niet stelen. En u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. Niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte deze woorden samen in het gebod van de liefde. En daarin zegt hij: u zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. En met al uw kracht. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.

Zullen we samen gaan bidden en de Heer om zijn zegen vragen? Genadige en barmhartige Heere, in de stilte van deze morgendienst hier in uw huis, in de kerk, worden wij stil voor uw heilig aangezicht, voor u, die almachtige, die heerlijke God. En prijzen en loven wij uw grote naam eerbiedig en ootmoedig, om wie u bent, Heere, want u bent zeer te prijzen. En groot is uw trouw, o Heere, aan ons steeds betoond. En alles in dit leven getuigt daarvan, van die trouw, van die goedheid, van die grootheid van u. Hoe groot zijt gij? En Heere, wat is het heerlijk dat u ons dan een plekje vanmorgen op deze zondagmorgen hier geeft, om u de Heere aan te roepen, te prijzen, te loven, te aanbidden. Op dit heerlijke plekje en ook op dit heilige plekje. Want Heere, dat is het. We zouden de schoenen van onze voeten moeten doen, want de plaats waarop gij staat is heilig. Nee, niet Heere, omdat wij zo heilig zijn. En dat moeten wij aan u belijden. Als onheilige mensen die in zonde vallen en zonde doen. En die dat vanmorgen moeten belijden voor u. En moeten smeken om uw genade en of uw goede geest ons op het juiste pad zal leiden. Maar Heere, het is vanwege uw heiligheid waar uw gemeente samenkomt in uw huis. En waar twee of drie vergaderd zijn in uw naam, daar bent u in het midden. Heer, als we daar maar iets van beseffen, dan houden we vanmorgen de adem in van eerbied, van ontzag, van verootmoediging, van verwondering. En lieve Heere, almachtig Vader, wilt u dat geven, dat we hier zo zullen zijn, in het diepe besef dat u er bent, en als u er bent, dat er dan door uw geest ook werkelijk iets gebeurt, dat er iets geschiet, uw woord geschiet vanmorgen. Heere, u legt uw hart op tafel als uw woord opengaat. En vanmorgen wilt u uitdelen van menigerlei genade. Heere, dat is niet niks. Maar wilt u ons dat te binnen brengen en leren door uw Heilige Geest. Onze harten daarvoor bereid maken en openbreken. En een hartelijk verlangen, een dorst geven naar de dingen van uw Koninkrijk. Alsjeblieft, Heere. Want wij hebben dat niet vanzelf. En dat moeten wij u met schaamte belijden. Dat ons hart uitgaat naar de wereld. En naar de dingen van het hier en nu. Dat we onze pennen zo diep in de grond van dit bestaan timmeren. Alsof we hier altijd kunnen blijven. Maar Heere, maak ons steeds indachtig dat we op reis zijn naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, laat ons ervan bewust zijn dat we bereid moeten zijn om te kunnen sterven als die dag daar is. En Heere, dat kunt u doen en dat wilt u ook. Juist waar we onder uw woord zijn, breng ons dan onder de indruk, geef ons indrukken van de eeuwigheid, van uw woord, van de heiligheid van uw woord. En neem alles weg wat ons kan hinderen, Heere, want we hebben onszelf meegenomen. Met ons hele hebben en houden. Heere, wat in ons hart speelt en in ons leven is, wat zijn er veel dingen die afleiden. Maar Heere, wilt u ons vanmorgen van die afleiding bekeren en ons helemaal leiden en laten richten op de dingen van uw Koninkrijk. Ook als we hier misschien zitten met verdriet of met zorgen. Als ons hoofd vol is van alles en nog wat. Als er heel veel gebeurt in ons leven. Als we misschien net ter kerke zijn gekomen en de emoties hoog zitten. Of als we gewoon moe zijn.
Sommige mensen zijn zo moe, heren, moe van het gezin, moe van het huwelijk, moe van het werk, moe van het drukke leven, moe van zichzelf soms. Maar u belooft toch, hier wordt de rust geschonken. Geef dan stille rust. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Hier zal een volle beek van wellust, dat water van de geest, elk in liefde dronken maken. Heere, geef het. Tot eer van uw grote naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat smeken we uit genade. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, gemeente, borduren we vanmorgen voort op Pinksteren. En dat doen wij aan de hand van het Jesaja-evangelie. Misschien weet u dat wel, hè? De profetie van Jesaja wordt heel vaak het evangelie van het Oude Testament genoemd. En dat is niet voor niks. Tekstwoorden komen straks uit Jesaja 44. Hè? Daar gaat het over water op de dorstige. Maar ik begin met u te lezen in hoofdstuk 43, vers 22. Dus Jesaja 43, vers 22, en we lezen door tot 44, vers 5. En als u uw Bijbel open heeft en voor u heeft, moet u ook eerst even met mij kijken naar vers 19. Dat is eigenlijk wel een heel mooi zinnetje, wat even niet kan ontbreken. Daar zegt de Heer in vers 19, zie, ik, de Heer, maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen, zult u dat niet weten. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Nou, je hoort daar het water ook klateren. En dan vers 22. U hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer en ik heb u niet vermoeid met wierook. U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg, omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. Breng mij in herinnering, laten wij samen een rechtszaak voeren. Vertelt u maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen. Jacob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. Nou, op dat moment hou je de adem in, toch? Even zo tussendoor, gemeente, als God dit tegen je zegt. Je zou wegkruipen onder je bank. Maar dan komt dit. Maar, altijd dat maar. Maar nu. Luister, Jacob, mijn dienaar, Israël die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder. Van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob. Jeshurun, die ik verkoren heb, want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. En de een zal zeggen, ik ben van de Heere. En de ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven, van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Tot zover onze schriftlezing en ook tekst voor de preek. Ik zei u al, hoofdstuk 44, de eerste vijf versen, dat zal de stof voor de preek zijn. En dan in het bijzonder namelijk dat vierde vers, hè, wat de geest doet van dat gieten, of vers 3, van dat water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Gemeente, wij gaan eerst met elkaar zingen over verlangen naar dat water. En dat vinden we natuurlijk in Psalm 42. Wij zingen uit Psalm 42, het eerste vers over dat verlangen naar de waterstromen die bij God zijn, vers 1. En we zingen ook vers 7. 42, 1 en 7 ter inleiding op de preek.

Wij zingen na de preek, Psalm 84, het derde vers. Daar gaat het over dat moer bij dal. Dat hele droge, dorre dal waar het leven soms doorheen gaat. Maar dan staat er in het moer bij dal, waar het dor is en droog in je leven, daar is God tot een bron. En dan bid je, stort toch een milde regen, een regen die ons overdekt. Nou, en daar mag je natuurlijk volop denken aan het werk van de geest. Vandaar dat het zo'n prachtige psalm is voor meteen na de preek. 84, derde vers, meteen aansluitend op de verkondiging. 84, vers 3. Gemeente, het verbaast u natuurlijk niet, hè, dat we steeds meer te maken krijgen met droogte. Soms merk je dat gewoon, dat de aarde droger wordt en dat het jaarlijks droger is. En ik zat nog bij de voorbereiding van de preek even op de website van de KNMI te kijken van hoe zit dat dan met die ontwikkeling van droogte. En daar schrik je wel even. Dan zeggen de wetenschappers in 2050, nou ja, zo vreselijk ver is dat ook weer niet weg, 25 jaar of zo. Over 25 jaar zijn alle zomers altijd zoals de meest hete zomers nu. Dan is het altijd zo. Dus nu hebben we soms een hete zomer, soms een heet voorjaar. Maar dan, zo is de voorspelling, als het doorgaat als nu, zijn alle zomers altijd zo. Ja, gemeente, het klimaat dat verandert langzaam, maar zeker. Het land droogt uit, oogsten lopen dan gevaar, toch? En de natuur verandert, hoe dan ook. En hoe je ook erover denkt hoe dat dan misschien komt, droogte is funest. En op termijn zeker, toch? Gemeente, dat is voor het geloof natuurlijk ook zo. Dat als het droog wordt en als dat er in je leven insluipt, net als bij het klimaat, dan is dat toch funest. Dat het steeds minder voor je gaat leven. En dat de dingen van het geloof je steeds minder gaan raken. En dat de Heer en zijn dienst steeds meer op de tweede plek komen. Je loopt er niet zo hard mee voor. Alleen als je zin hebt. Gemeente dan. Dan droogt de boel op. En als de boel opdroogt, dan gaat het leven eruit. Dan verdwijnt de hoop. En dan zijn er geen vruchten van geloof en bekering. Ja, gemeente, dan ga je steeds meer leven voor het hier en nu, voor de dingen die voorbij gaan. En het zicht op de eeuwigheid verdwijnt. En dat we reizigers zijn, pelgrims, onderweg naar die nimmer eindigende eeuwigheid, dat raakt uit beeld. Alsof er geen eeuwigheid is. En geen toekomst vol van hoop voor wie God kent. Ja, nee, dat is er niet altijd. Nee, soms leeft het even op. Het is niet helemaal niks. Soms raakt het je even zoals een klein plasje water waar je je even aan ophaalt.

Even blij, herkent u dat? Even geraakt. Even naar die conferentie geweest en er helemaal vol van. Maar gemeente, ja, als je zo omgaat met je grasmat. Jongelui, als je zo omgaat met je tuin en af en toe met een gietertje water, even flink wat water giet op je gras. Ja, dan helpt het wel even voor een dag op die plek. Maar ook weer niet, toch? En met het volk van Israël, gemeente, dat we vandaag tegenkomen in het Jesaja-evangelie, was het niet anders. We komen ze tegen in Jesaja als ze in ballingschap zitten, in Babel. En dat was niet zomaar, daar zaten ze voor straf. Ver weg bij Jeruzalem vandaan, ver weg bij de tempel vandaan. En jawel, de Heer had ze bevrijding beloofd. Hij zou voor zijn volk een weg gaan banen. Hij zou ze bevrijden, had hij beloofd, zoals hij eenmaal het volk uit Egypte had bevrijd toen ze door de zee waren getrokken. De Heere beloofde ze een toekomst vol van hoop. Maar het raakte niet. Nou ja, niet echt. En weet u, gemeente, God klaagt daarover in Jesaja. Ook in dat gedeelte dat wij met elkaar lazen. Dat ze niet echt tot hem bidden en moeite voor hem doen. Gemeente, mag ik het met eigen woorden vanmorgen zeggen? Dat hakte er bij God in. Echt, moeten we horen wat hij zegt. U bent mij tot last geweest met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Dat is wat. Dat de Heere tegen je zegt vanmorgen. Ik ben doodmoe van u geworden. Gemeente, gekrenkte liefde. Daar word je zo moe van. Misschien weten sommigen van u wel hoe dat voelt, om gekrenkt te zijn in de liefde. Dat ene kind dat je keer op keer teleurstelt en iedere keer probeer je het weer opnieuw. Want ja, het is je kind, hè. Daar doe je alles voor. En keer op keer stelt dat kind je weer teleur. Verbreekt hij zijn belofte? Valt hij weer tegen? Gaat hij al je grenzen over en je ligt er nachten wakker van. Maar blijft je kind. Daar word je zo moe van. Gemeente, dat heet gekrenkte liefde. En nu zegt de Heere tegen zijn volk, dat heb ik ook bij jullie. En misschien zegt hij het vanmorgen ook wel tegen u en mij. Ik mis de echte overgave. Ik mis bekering. Ik mis jou. Ja, gemeente, want dat laatste, daar gaat het de Heere toch om. Altijd maar weer. Daar gaat het toch om, ik heb u lief gehad. Maar hebt u mij ook lief? En heb je mij echt lief? Gemeente, daar mogen we onszelf best wel eens in spiegelen, toch? Mensen zeggen soms heel snel en soms ook heel makkelijk, ik ben Gods geliefde kind en ik ben geliefd. Natuurlijk. Maar heeft u hem lief? En dan wel eerlijk zijn? Mag ik het met een beeld zeggen? Loopt de Heere vanmorgen met blijdschap over de bloeiende akker van je leven? Is hij er trots op? Jongelui, verheugt de Heere God zich over jou als hij al die vruchten van je leven ziet? Mannen, bent u de man naar Gods hart? En vrouwen in ons midden, bent u een vrouw die de Heere vreest? En jongelui, zijn jullie de jongeren die Jezus vurig lief hebben? En zijn we met elkaar een gemeente waar het van afspat? Nee, niet omdat we er nog een paar dingen bij organiseren. Weet je wat ik al eens denk, gemeente? Dat ook wel eens de armoedigheid van de gemeente is. Dan moeten we er weer iets bij organiseren. En dan denk ik wel eens iets bij organiseren.
Laat het er van binnen eens van afspatten. Laat het hart eens op hol raken van koning Jezus. Laten we leven vanuit bekering en geloof. Gemeente, zijn we kerk waar het van afspat, waar u en ik ons geen raad weten om ons plekje in te nemen in de kerk. Om te zijn daar waar het woord in de gemeente is en open gaat, waar we hem loven, waar we samen bidden. Of wordt de Heer soms ook heel erg moe van jou en mij? Kijk, weet u, die mensen op de Pinksterdag, ze hebben misschien vorige week wel gehoord, hè, die naar die preek van Petrus luisterden, die wisten uiteindelijk niet meer waar ze het zoeken moesten. Nee, gemeente, ze verscholen zich niet achter allerlei verontschuldigingen, alsof dat zou helpen, maar ineens zagen ze het. Ze zagen de dorre droogte van hun leven. En ze schreeuwden het uit, hè. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Ja, gemeente, dan ligt de boel echt braak in je leven. En heeft u daar wel eens last van? En jij? Misschien zou je wel eens willen dat het anders was, toch? Meer van de Heer Jezus. Meer overtuiging. Meer moed. Meer geloof. Meer bevinding. Meer troost. Meer vrucht. Meer zoals vroeger. Maar je zit in de woestijn. En de boel ligt braak. Het lijkt wel, gemeente, op wat David heeft in Psalm 63. Hè. We zongen dat ook. In Psalm 63, hè, David, de man naar Gods hart, die wist wat genade is. Hij zegt, mijn ziel, mijn lichaam hijgen naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Nou, gemeente, je zou zomaar de moed verliezen, hè? Net als die boeren in Afrika die na een grote droogte op de uitgedroogde akkers van hun landje staan en hun vee zien sterven. En grote scheuren in de grond zien van de droogte. Nee, zij kunnen geen water maken. Gemeente, wij kunnen geen water maken. Wij kunnen het niet laten regenen. Maar dan neemt God het woord vandaag. Maar nu, luister op. Gemeente, het staat in de grond al heel erg dwingend. Het is een gebiedende wijs, een soort bevel. Maar nu, luister, Jacob. Nu wil ik dat je luistert. Even voor de jongens en meisjes die vanmorgen in de kerk zijn. Kijk, jongens en meisjes, ik heb een vraag aan jullie. Als jullie in de klas zitten, hè, luisteren jullie altijd? Nee, hè. Soms is het gewoon moeilijk. En sommige kinderen vinden het super moeilijk om te luisteren. Ik ook, vroeger. Dus jongens en meisjes, toen ik een kind nog was, ik luisterde vroeger niet zo vaak. Niet uit mezelf. Maar weet je wat er dan gebeurde? Dan zat ik niet te luisteren en weer niet te luisteren. En dan gebeurde er dit. Marinus, ik wil dat je luistert. Ik heet Marinus. En dan zat ik recht in mijn stoel. Nou, jongens en meisjes, als de juf dat deed, dan wist ik dat het menens was. En dan ging ik luisteren. Wisten jullie, jongens en meisjes, dat dat bij de Heere God ook is? God wil heel erg graag dat je oplet. Dat je luistert naar hem. Dat je je best doet. Dat je je psalmversje leert voor maandags. Dat je naar het Bijbelverhaal luistert. Dat je bidt. En dan zegt de Heere tegen jou en tegen mij, goed opletten, hè? Wel doen. Anders hoor je me niet. Dat is mooi. Gemeente,
Het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Wat hebben we soms nodig, hè, dat God dat doet? Heeft u dat nooit nodig? Jongelui, hebben jullie dat nodig, dat God je erbij trekt? Of gaat het heel erg vanzelf? Nou ja, bij mij niet. Juist soms als je het dreigt de moed te verliezen. En als het weer zo dor is geworden in je leven. En het niet sprankelt. Dat de Heer je weer opzoekt en tegen je zegt. Maar luister nou eens goed, jongen. Dat is wat Petrus tegen de schade doet. In die Pinksterpreek, daar zegt hij letterlijk dit, gemeente. Hij zegt tegen die schade: laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Want dat gaat blijkbaar niet vanzelf, gemeente. Dat gaat niet vanzelf. Jongelui, ik weet niet hoe jullie in de kerk zitten, maar in de kerk zijn is best wel taai. Ja, dat is natuurlijk wel taai, want je zit hier en dan zing je en dan moet je luisteren naar een preek. En dat duurt voor je beleving altijd heel lang en je moet je concentreren. En het gaat over de dingen van het koninkrijk en over God en over zondig. Het is natuurlijk best wel iets waar je ingetrokken moet worden. God moet je iedere keer ervan overtuigen, maar dat is toch niet erg? Dat is genadig. Dat deed Petrus ook. Laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Doet de Heer vandaag ook. Luister, zegt hij. Maar nu, luister, Jacob. Ik heb jullie verkozen. Ik heb jullie verkoren. Ik wil je eraan herinneren. Jij bent van mij. Jullie zijn klaar met mij, maar ik ben niet klaar met jullie. Hoort u dat? Hoort u dat God gaat iets zeggen tegen dat ongehoorzame volk? En hij begint over verkiezende liefde. Ik heb jullie met liefde gemaakt. Ik ben je maker, je helper. Ik heb je lief gehad. Vrees daarom niet, o Jacob, mijn knecht. En u, Jeshurun, die ik uitgekozen heb. Gemeente, hij laat het oog vallen op zijn eigen Israël toen en trouwens ook nu en vandaag. Zijn Israël, zijn volk. En dan noemt hij ze Jeshurun, hè? Een beetje apart naampje, vindt u niet? Jeshurun. Weet u wat dat was? Dat was een soort koosnaampje voor het volk van Israël. Een koosnaampje. Jeshurun betekent zoiets als mijn oprechte. Ik denk dat we tegenwoordig zoiets zouden zeggen als duifje of zo. Maar gemeente, dat snap je toch niet? Jeshurun, mijn oprechte. Noemt hij ze zo? Is er dan iets oprechts aan Israël? Nee. Maar weet u gemeente, zo wilde God ze wel zien. Omdat hij ze gemaakt had. Omdat het zijn volk is. Gemeente, weet u hoe dat klinkt als u het nog niet begrijpt? Weet u hoe dat klinkt? Het klinkt zoals dat uit de mond van een vrouw kan komen die door haar man bedrogen is. En dan tegen hem zegt: schat, lieverd, zullen we opnieuw beginnen? Maar het is helemaal geen lieverd. Je bent overspelig, je hebt je vrouw onteerd, je hebt haar verdriet gedaan. Je hebt haar in de uitverkoop gezet. En toch zegt ze: lieverd, waarom doet ze dat? Weet u waarom? Zo wil ze hem zien. En zo wil ze dat het is. Gemeente, zo klinkt de taal van de liefde en van de trouw. En gemeente, zo klinkt Gods belofte. Niet voor lieve mensen, want dat bent u niet. Maar wel voor geliefde mensen. Hoort u dat? God spreekt de taal van de liefde en van de trouw, van genade. Vrees niet. Al is het nog zo dor, al is het nog zo droog, al is het nog zo hopeloos van uw kant. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Luister, zegt de Heer, het zal Pinksteren worden.
Waterstromen wil ik gieten, spreekt de Heer op het dorre land. De sluisdeuren van de hemel zullen opengaan. En stromen van zegen die zullen als plasregens neerdalen. Ik ga ingrijpen, zegt de Heer. Wat jullie niet kunnen, dat ga ik doen. En weet u waarom? Weet u waarom? Omdat ik niet wil dat je leven een woestijn is. En omdat ik niet wil dat je leven een woestijn blijft en dor en droog is. Daar heb ik je niet voor over. Gemeente, daar ben je niet voor gemaakt. Zo ga je verloren. Dan ga je verloren. Gemeente, wat een bemoediging dan, hè. Voor u en mij. Dat het Pinkster is geworden. Dat God deze belofte waar heeft gemaakt. Dat hij op Pinksteren de kraan van zijn genade niet heeft dichtgedraaid, maar opengedaan. Niet de deuren op slot heeft gedaan zoals je verdiend hebt, maar open heeft gezet, helemaal. Gemeente, door dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Door dat volbrachte werk van de Heer Jezus, is er een Godstroom van genade die als een plasregen is uitgestort. Dat kun je niet begrijpen, dat kun je alleen bewonderen. Terwijl het gord droog is, gaat het regenen van genade. Dat is Pinksteren. Gemeente, op Pinksteren laat God iets zien dat hij zijn volk... En vergeet u nooit, dat was in de eerste plaats zijn Israël. Deze belofte is allereerst voor Israël, voor de Joden, voor Gods eigen volk, waar hij de machtigste belofte voor heeft, belofte die tot op de dag van vandaag staan. Er zijn mensen die twijfelen daar soms wat aan, van hoe kan dat toch allemaal met alle ellende die nu gebeurt? Stel je voor, hè, dat God u zou afrekenen vanwege alle ellende die gebeurt. Dan was u allang zijn verbondskind niet meer. Maar al die beloften voor Israël, hoe het ook gaat daar. En met de Joden. Deze beloften zijn voor hen bestemd. Waterstromen wil ik gieten op dat dorre land. En wij, gemeente als heidenen, mogen erin delen. Mogen die Jesaja-profetie omarmen. Als water, zegt God, zal de geest neerkomen, ook op heidenen. Mooi beeld is dat trouwens, hè? Mooi beeld. Het wordt trouwens op twee manieren gezegd, valt u dat niet op? Dat derde vers, ik zal water gieten op het dorstige. En dan lijkt het net alsof het een soort herhaling is. En stromen op het droge. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat is hetzelfde, alleen anders gezegd. Ja, mij viel wel iets op, gemeente, dat voor dat grondwoordje gieten mag je ook vertalen uitstorten. Dus dat gieten uit het begin van de tekst, dan moet u niet aan een gieter denken, maar aan storten, aan uitstorten, met geweld dus. Als iets wat ontegenzeggelijk je leven binnenkomt. Je moet het een beetje vergelijken met je staat op het strand en de golven in de branding zijn hoog. En wat gebeurt er dan? Dan slaat er zo'n grote golf om, hè, vlak bij het strand. En dan rolt dat water zo het strand op. Nou dat is wat hier gebeurt. Of zoals een waterval met donderend geraas in de diepte stort. Ik zal gieten, zegt de Heer, op de dorstige. Gemeente, dat drukt iets uit van dat overweldigende werk van de Heilige Geest. Soms zo krachtig, zo plotseling, dat het je overloopt als een golf op het strand. Dat het je niet kan ontgaan. Dat je er niet aan kunt ontkomen. Zo overweldigend. Dat het je raakt tot in je binnenste tegen wil en dank. Gemeente, heeft u dat wel eens meegemaakt? Jongelui, heb je dat wel eens gemerkt? Dat God heel krachtig in je leven ingreep. En dat het werk van de Heer Jezus je overweldigde. Dat het als een stroom over je heen ging.
dat je verdronk in de zee van Gods liefde. Dat de Heere God plotseling aan je leven begon te trekken. En zegen gaf. Dat hij veranderend binnenkwam. Dat de kracht van zijn geest. Dat je plotseling zag dat je verloren zondaar bent. En daarom Christus nodig hebt. Dat is mooi hoor. Ja, het is mooi en niet mooi. Soms word je er helemaal vanuit het veld geslagen. Maar het zijn wel vaak onvergetelijke momenten. Precies zoals God hier belooft. Ik zal water gieten. En misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik weet dat nog goed, ja. Die ene keer, of die ene periode in mijn leven, ik kon er niet tegenop. Maar gemeente, het werk van de Heilige Geest is niet altijd door kracht en geweld. Ik zou het nog iets sterker willen zeggen vanmorgen. Meestal niet in kracht en geweld. Kijk, als je de Heilige Geest en zijn werk, dat wordt heel vaak gedaan, hè, doen bijna alle dominees als ze het uitleggen, als een klaterende waterval wordt uitgeschilderd. Ja, die waterval, dat is in één klein plekje, de watervallen van Ko, daar kun je dan heen, dat is op één plek. Maar die rivier daarna, joh, is honderden kilometers. Die meandert vaak door het land, maakt wat droog is vochtig. Dat is langer, dat is geduriger. Gemeente, dat is ook met het werk van de geest. Die doet zijn werk ook in stilte en rust. Daarom staat het er twee keer. Ik zal water gieten op het dorstige. Ik zal ergens binnenbreken. Maar ook zal ik stromen geven op het droge. En gemeente, dat woordje stromen, dat betekent in de grondtaal zoiets als sijpelen. Of vloeien. Of druppelen. En zo werkt de Heere ook, toch? Vaak. Stilletjes. Gaandeweg. Misschien heeft u in uw tuin wel een druppelslang liggen bij een mooi bloemenperk, omdat het anders uitdroogt met het hete weer. Ja, dat zie je bijna niet, hè, dat gedruppel van die slang. Maar je ziet het wel aan die bloemen die uitbundig bloeien. Gemeente, zo doet de Heilige Geest dat ook heel vaak. Door zijn Heilige Geest. Ik moest denken aan die Hosea-tekst. Ik ben het verleden ook wel eens over gepreekt trouwens. Met Pinkster ook een prachtige tekst van ik zal Israël zijn als de dauw. Nou, dat is helemaal stil. Het dauw, dat is er, dat komt, dat daalt neer. Je ziet het niet, maar het doet zijn werk wel. Dan ben je droog. En soms uitgeput. En geestelijk braak. En dan raakt die druppel van genade je leven. U gaat bijna avondmaal vieren. Dan zit je aan de avondmaalstafel. Met zo'n stukje brood. En een teugje wijn. En het raakt je tot in het diepste. Die druppels van genade, gemeente. Die van binnen leven geven. En het doet iets met je. Tijdens die ene preek, dat ene zinnetje. Of tijdens dat gesprek waar de Heer Jezus werd ingevoegd. Of tijdens die onverwachte ontmoeting die je had. Toen je dat prachtige lied hoorde. Of er een kaartje in de bus lag. Met dat woord wat jij nodig had. Misschien herkent u het wel. Dat tegen alle verwachtingen in. God met je bezig was. En druppeltje bij druppeltje iets van zijn genade. In je leven liet sijpelen. Steeds iets van zijn genade in Jezus Christus. Iets van die genade van het kruis in je droge en verloren leven. Want zo is het. En de Heere zegt, dat zal ik doen. Dat zal ik doen. Ik zal van mijn geest geven.
En ik zal water gieten op het dorstig en stromen op het droge. Gemeente, de geest en het werk van de geest als een waterstroom. Mooi is dat. Wat ook mooi is trouwens, ook wel opmerkelijk op Pinksterdag, zijn het vooral de tekenen van die geweldig gedreven wind, die tongen als van vuur, die meertaligheid van de discipelen. Maar in Jesaja is het water. Gemeente, dat is natuurlijk niet zomaar, dat is niet zomaar een beeld. Kijk, water, water geeft leven. Toch? Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik met een groep uit de gemeente in Israël was, in de Negev-woestijn. En we waren daar de eerste nacht. We logeerden in Arad, voor wie weet waar dat is. En op die eerste nacht regende het. Nou, ik had nog nooit zoveel regen gezien. Maar dat in de woestijn, waar je alleen maar zandbergen ziet en kaalheid en dorheid en rotsen. Dat was echt opmerkelijk mooi. Zag je letterlijk watervallen in de woestijn. Maar dat duurde maar één dag. Toen we de dag daarna, zo'n beetje in de tweede helft van de dag kwamen, was alles uitgedroogd en weer weggedroogd. Zag je er niks meer van behalve. Je zag in de wadi's, hè, waar dat water doorheen was gestroomd, zag je bloemen. Echt. En soms groene grasscheutjes. Tegen alle verwachting in was er leven gekomen. Wat volstrekt dood leek, kwam tot leven. Gemeente, dat is wat de geest doet. Als hij werkt in je hart, dan gebeurt er iets. Dat hart, gemeente, dat zo dor is en zo dood is van zichzelf. Maar er gebeurt iets. Als Gods geest werkt, als dat niet gebeurt, hè. Gemeente, als God er zelf niet aan te pas komt, als hij niet werkt, dan gebeurt er niks. Dan blijf je dood en dan ben je dood voor eeuwig. Maar door de Heilige Geest verandert dat. Echt. Dan komt hij met dat zaad van het woord als water in je leven. En dan, als dat je hart mag raken, dan gaat dat ontkiemen. Dat noemen wij, dan gaat het woord werken. Dan gaat het je raken. Dan doet het iets met je. Dan gaat het voor je leven. Jongelui, daarom is het zo belangrijk dat je in de kerk bent, dat je het woord hoort. Want door dat woord gaat het gebeuren, echt. Zo mooi. Ontdek je zo'n diep geheim. En ik snap er niks van. Want het is niet naar de mens. Wij gemeente, wij leggen dat woord van God zo gemakkelijk naast ons neer. En wij willen zo vaak niet luisteren. Sterker nog, wij zijn helemaal niet aangelegd op luisteren. Ik vind dat altijd zo aangrijpend. In dat gedicht van McChain, Eens was ik een vreemdeling. En dat ene coupletje raakt me altijd wel. Daar staat er, als sprak daar een stem uit de heilige blanen, uit de heilige bladen, dus al hoorde ik het woord, van het lam met de zonde van de wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mezelf zo rijk. Maar toen gebeurde er wat. In dat gedicht staat toen de geest van God mij aan mijzelf had ontdekt. Toen werden zelfs zijn beste werken een wegwerpelijk kleed. Toen gebeurde er iets waardoor ik ineens ging horen. Waardoor ik het ging begrijpen. Waardoor ik het ging geloven. Kijk, ik begrijp de dichter van Psalm 119 altijd zo goed. Die dichter is in elk vers, dat weet u toch wel, in elk vers van Psalm 119 gaat het over het woord. Uw wet, uw woord, uw geboden, uw getuigenis. Wisten jullie dat, jongelui? In Psalm 119 moet je maar eens kijken. Elk vers gaat het over het woord. Dat is echt heel mooi. Maar het is ook in Psalm 119 dat de dichter zegt, je zou toch zeggen, nou, hij is er helemaal vol van. Hij zegt dan, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want gemeente, waar die hulp is, waar dat water stroomt, daar gaat het leven. En daar gaat het raken. En dan krijgt de Heer een betekenis in je leven. Dan zie je je eigen zonde en je eigen verdoemenis onder ogen. En dan wordt de liefde tot Christus gewekt, die aan het kruis wilde sterven.
Dat gaat samen op. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je dorst naar hem. Dorst. Herkent u dat? Dat je dorst kreeg. Daarom zongen we natuurlijk Psalm 42. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, Heere. Zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Ja, weet hoe dat komt, die dorst? Weet u hoe dat kwam bij die dichter van Psalm 42? Hij zit midden in de woestijn van het leven, ergens in Noord-Israël, ver bij tempel en huis Gods vandaan. Maar hij wist wie God was. En als je weet wie God is en als je weet wie Christus is, gemeente, dan krijg je dorst toch? Dan heb je het nodig, steeds maar weer. Mijn ziel dorst naar God. Hij wist wie God is. Weet u dat? Wie de Heer Jezus is? Weet u wie hij wil zijn? Heeft God je dat bekendgemaakt? Is dat in je hart gelegd en vastgemaakt? Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw: wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Gemeente, als het evangelie klinkt, hè? En als het evangelie van het kruis oplicht, als het water, als het woord wordt verkondigd, dan stroomt er water. Echt, water des levens. En wie dat drinkt, die drinkt zich zalig. Dan wil de Heilige Geest je dorst lessen. Wilt u daar niet van drinken, altijd? Van dat water. Die Samaritaanse vrouw snapt het allemaal niet zo erg, hè? Maar ze zei wel: geef mij altijd van dit water. Het is wel duur water. Gemeente, het is levend water. Het is heel duur. In de kerk zitten en het evangelie horen en dat levende water in je leven voorbij horen gaan. Gemeente, dat, je moet wel beseffen dat dat duur is. Het kostte Jezus zijn leven. Onze lieve heiland drong zich dood aan de wateren van het oordeel en van de zonde, zodat wij kunnen drinken van zijn eeuwige liefde. Hij schreeuwt het uit aan het kruis: mij dorst. Om vanmorgen uitdeler te zijn van menigerlei genade. Gemeente, is er iemand die echt dorst naar hem heeft? En niet zonder de Heer Jezus kan. Misschien zegt u: ja, dat weet ik. En dat gebeurt als God in mijn leven werkt en komt. In Openbaring 22 staat wat je dan doen moet, hè. Daar staat: laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dat water dat stroomt uitbundig vanwege Pinksteren. Ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. En bidt u het mee? Juist na Pinksteren? Bidt u het mee vanmorgen in misschien die woestijntocht van je leven? Heren, laat ik van die milde regen droppelen vallen op mijn neer. En in gedachten zie ik het uit de hemel druppelen van genade. Ik moest zo aan Ezechiël 36 denken. Waar staat: ik zal rein water op u sprenkelen. En u zult rein worden. Ja, dat doet water, hè. Water maakt je rein, maakt je schoon, het reinigt. Gemeente, dat is wat de Geest doet.
Kijk, het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Maar weet u hoe? Door dat heerlijke werk van de Heilige Geest. Paulus verbindt dat met elkaar in de eerste Korinthebrief. Dan zegt hij, u bent schoongewassen. Daar heb je het. U bent geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus. Door de Geest van onze God. Gemeente, de Geest van God is als een soort hoge priester. Die met het bloed van het lam je hart binnenkomt. En het reinigt. En dan ben ik rein en genezen. En hoe dat gaat? Hoe dat gaat? Gewoon door het woord. Jongelui, de Heilige Geest doet niet aan hocus pocus. We leven natuurlijk in een tijd, ook in een kerkelijk klimaat soms, waarin, en in een christelijk klimaat, waarin die juist buitengewone werken van de Geest, waarbij je heel veel beleeft, als een soort enige waarheid worden aangemerkt. Maar de Heilige Geest bedient zich van het woord. Zo ging het op Pinksterdag ook, toch? Petrus zei toch niet tegen die mensen tegen wie hij begon te preken, nou moeten jullie ook vlammen als van vuur op je hoofd krijgen. En dan ga je heel hard bidden en dan hoor je ook dat geluid als van die geweldig gedreven wind. En als het een beetje mee zit, ga je in tongentaal praten. Nee, gemeente, hij deed zijn Bijbel open. Jongelui, Petrus begint te prediken over Jezus. En weet u hoe die dag eindigde? Toen ze dat woord hadden gehoord. Zij nu die het woord met vreugde aannamen. Dat woord, die werden gedoopt. Dat is mooi eigenlijk, hè? Toch water. Toch water. Aan het eind van die dag ging die stroom van levend water stromen. Tot diep in het hart. En die mensen werden gedoopt en hun kinderen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Trouwens, gemeente, geen Jood zou zich in die dag zelfstandig en los laten dopen zonder dat hij zijn kinderen daarin meenam. Die telde erbij. Sterker nog, die telde God erbij. Ook vandaag. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn geest op uw nakomelingen. Gemeente, de kinderen mogen erin delen. Zij mogen mee ontvangen. Dat is ook een diepe troost, hè. Dat de Heer het geeft en op het nageslacht het wil bevestigen. En dan zegt Jesaja tot slot, als dat in je leven gebeurt, dan gebeuren er echt wonderen. Dan mag je en dan kun je gaan zeggen, ik ben van de Heer, dat is wat. Als je dat mag zeggen met heel je hart, ik ben van de Heer. Gemeente, dat gebeurt als de Geest zijn werk doet. Dan komt er groei en bloei. En weet je wat het heerlijk is? Dat is tot slot. De Heere zegt, en gemeente van Veenendaal. Door mijn geest zal het geschieden. Zegt de Heere. Amen.

Gemeente, wij gaan samen danken en wij doen bijzonder voorbeden voor mevrouw Vermeulen van Boegstriet 11. De operatie die zij afgelopen week onderging is niet goed gegaan en nu wordt er verder gezocht naar behandelingen. En we willen danken met de heer Van Gerestein van de Schokkingstraat 63. Die is dinsdag weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. En wij bidden en danken samen met Andries Verwoerd en Henriette van der Steen, die afgelopen donderdag in het huwelijk treden. En Lucas Overbeek en Anderlijn de Mooi, daar bidden we ook voor. Die gaan aanstaande woensdag trouwen. Zullen we samen bidden? Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. En vul opnieuw de kerk. Vul opnieuw mijn huis. Vul opnieuw mijn gezin. Vul mij opnieuw. Heere, wat is het heerlijk dat u uw geest hebt gegeven en uitgestort. En dat het stroomt. En vanmorgen mogen we dat merken, want we zijn in de kerk en het evangelie klinkt. Waterstromen wilt u gieten, heeft u zelf gezegd, op het dorre land. Heere, wilt u van die milde regen druppelen geven en laten vallen op een ieder van ons neer en steeds meer? Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk waar het soms zo stilletjes in het geloof is, zo dor. Of is het vol met twijfel en zorg? Heere, laten we dan bemoedigd zijn door uw eigen woorden. Waarin u ons vanmorgen zegt, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere. Dank u wel, Heere, dat u van uw geest gegeven hebt. En Heere Jezus, dat u daardoor en daarom nimmer meer van ons wijkt. Wat een zegeningen. En wat een genade. Dank u voor uw woord, Heere. En dat alles in goede orde gebeurde ook vanmorgen. Heere, gaat u met ons mee straks naar huis. En breng ons ook voor een tweede keer vandaag met verlangen bij u hier in de kerk. Want wie wil er nou niet bij die waterstroom zijn. Waar u opnieuw wil gieten op ons leven. Heere, wij willen voor elkaar bidden. Als er droogte, woestijn is in ons leven. U kent ze toch? Als tranen je tot spijs zijn, dag en nacht. Als er verdriet is en gemis. Als het leven anders is gegaan dan je zo verlangd had vroeger. Als er teleurstellingen zijn. Heere, wat het ook is en wat het leven ook bezwaart. We leggen elkaar vanmorgen aan uw voeten neer. In bijzonder mevrouw Van Meulen. Nu de operatie niet ging zoals gehoopt. Heere, wees u haar in al haar kwetsbaarheden en ook in haar eenzaamheid nabij. Dat ze zich gedragen mag weten door u die de God bent van trouw. En dat al gaat het in het ziekenhuis niet zoals je hoopt. Dat het u de Heere nooit uit de hand zal lopen. Heere, wij willen u danken met meneer Van Gerestein. Dat hij weer terug is gekomen uit het ziekenhuis en weer thuis mag zijn bij zijn vrouw. Heer, hij topt best al lang. Maar in die lange weg, Heer, bent u de God van de lange genade, van het lange geduld, van de lange zorg. En wat heerlijk dat hij weer thuis mag zijn. Heer, we willen bidden voor Andries en Henriette, die elkaar het jawoord gaven voor uw aangezicht, getrouwd mogen zijn. Heer, laat hun huwelijk zijn als een drievoudig snoer, waarin uw trouw en uw liefde vervlochten is. Heer, als Lucas en Anderlijn uitzien naar hun trouwdag, laat het heerlijk zijn. En laat het allermooiste moment zijn in de kerk. Als hun de handen worden opgelegd en u ze zegent, om gezegend het huwelijk in te gaan. Heer, gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk juist de kerk, Heer, die vervolgd wordt. Waar mensen moeten vrezen voor leven, voor vrijheid. Omdat zij uw naam belijden. Wees een vurige muur om uw kinderen en uw kerk heen. Gedenk uw volk Israël, onze oudste broeder. Maak uw belofte waar, Heere. Giet en stroom van uw zegen op dit volk. Wat in verdrukking is, wat gehaat wordt. Wat zo nodig heeft dat zij de Christus leren kennen, die echte vrede geeft.
En geeft u vrede, Heere, geef vrede, want de wereld kent slechts strijd in het Midden-Oosten, maar ook op het Europese continent en waar dan ook. Heere, we danken dat u zoveel zegen ook ons geeft. Laten we mogen drinken uit die bron van zegen en zo elkaar ook tot zegen mogen zijn. Heer, ik wil u ook danken voor alle kinderen in de kerk, die jongens en meisjes. Ze mogen er gewoon zijn, ze mogen meezingen, dat deden ze ook. En bidden, en geef dat kinderen ook mogen begrijpen dat God er juist is voor kinderen, voor lammetjes. De herder vindt de lammetjes het meest belangrijk. En dat zijn de kinderen. Daar danken wij u voor. En wij bidden u dit alles uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente Psalm 43, dat is zo'n prachtig Pinksterlied. Derde vers, daar bid je om, om dat licht en die waarheid die God kan zenden. En wat gebeurt er nou als dat licht en die waarheid, dan komt vers 4 ook. Dan ga ik op tot Gods altaar. Hè. Dan ben je daar waar de verzoening is en waar het woord is. Psalm 43, 3 en 4 zingen we tot slot.

Laten wij heen gaan in vrede en ons hart opheffen tot God en met ons meedragen zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.

kerkdienst op deze zondagmorgen was u rechtstreeks verbonden met de Vredeskerk in Veenendaal. In de dienst ging voor dominee Messenmaker uit Ridderkerk en centraal stond in deze dienst Jesaja 44 vers 1 tot 5. En ook uit Jesaja 43 werden diverse schriftlezingen gehouden. Misschien dat u dat vandaag nog eens eventjes na kunt lezen. Jesaja 44 vers 1 tot 5. Ook vanmiddag zendt Stilok een kerkdienst uit en die komt om 5 uur vanuit de Julianakerk hier in Veenendaal en in de dienst op voor te gaan dominee E. van Noord. We gaan verder met muziek. Ik sluit even aan op wat Lisa al aan het begin van het programma had. Dat ging over de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heer, u bent de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Een perfecte eenheid. Vergeef ons alle verdeeldheid tussen christenen en geloofsgemeenschappen. Help ons uw eenheid uit te dragen en één te zijn in het evangelie. Omdat wij alle geloven in één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. We gaan luisteren naar Ere zij aan God de Vader. Het wordt gezongen door het christelijk samengesteld mannenkoor Barneveld, dirigent is Bert Mol en de organist is Everhard Zwart.

U hoorde zojuist Psalm 8 van Marcel en Lydia Zimmer. Nu gaat u luisteren naar het lied Heer, uw licht en uw liefde schijnen van opwekking 334.

gaat zo dadelijk luisteren naar een gedeelte uit die Deutsche Messe van Franz Schubert en wel het prachtige Gloria. Franz Peter Schubert werd geboren op 31 januari 1797. Hij overleed op 31-jarige leeftijd eveneens in Wenen. En daar ligt hij ook begraven. Schubert was de meest poëtische componist van de romantiek en een van de bekendste componisten van Oostenrijk. En een jaar voor zijn dood voltooide hij in 1827 die Deutsche Messe, waar u nu een gedeelte uit gaat beluisteren. En wel het Gloria, gezongen door het Christelijk Nationaal Koor Veenendaal. De dirigent is Bert Mol, muzikale begeleiding van het Rensing Consort Struikers Ensemble, en de organist is Wiebe Kooijmans. Het Gloria.

U hoorde zojuist het christelijk streekmannenkoor Noordwest Veluwe uit Nijkerk. Onder leiding van Martin Mans is dit Heer, we staan u hand in hand. Nu gaat u luisteren naar Psalm 150, onder leiding van Frits Bode en op het orgel Klaas-Jan Mulder.

Achter de schermen zijn Lisa en ik altijd druk bezig met het maken van het programma. Maar heel vaak weten we niet van elkaar wat we draaien. En als we dan hier komen in de studio en we kijken zo het draaiboek door. Het draaiboek van Lisa en mijn draaiboek. En dan zijn er heel veel overeenkomsten. Zo ook nu. Want zojuist heeft u geluisterd naar psalm 150. De uitbundigste psalm van alle psalmen, dat is die afsluiter, psalm 150. Kort en krachtig zingt de hele kosmos God lof toe. Dit lied, wat u zo dadelijk gaat beluisteren, is een vrije bewerking van psalm 150. Het lied van de mens op aarde gaat altijd vergezeld met dat van de engelen in de hemel. Nooit zingen de mensen alleen, altijd zijn zij de weerklank van het hemelse koor en omgekeerd. Het lied roept om Gods liefde niet teniet te doen, maar te beantwoorden, door het liefde en dankbaarheid te leven. Dit lied zingt zichzelf naar de hemel toe. Geprezen zij God, gij engelenkoor. De tekst is van Gert Landman en het wordt gezongen door het projectkoor onder leiding van Hanna Rijken. En gisteravond was het ook nog op de televisie te zien in het programma Petrus in het Land. De fluitist is Hanna Rijken, de cello Maria Suarez Lopez en aan het orgel de zoon van Maarten het Hart, Sebastiaan. Luistert u naar Geprezen zij God, gij engelenkoor.

U hoorde de Trinity Song van Sandra McCracken, waarin op eenvoudige en verschillende manier wordt gezongen over de heilige drie-eenheid, God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanaf het album Dansen in de Regen van Lef hoort u nu zijn naam alleen.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Ja, dan ben ik weer aan de beurt. We gaan beginnen met kerkelijke informatie. Ik heb één bericht. Zaterdag 6 juni, dat is aanstaande zaterdag, vindt er in de kerk aan de Groen van Prinsterlaan 2 te Barneveld een bijzonder korenconcert plaats. Het begint om 19:30. Vanaf 7 uur is de kerk open en de toegangsprijs bedraagt €15. De opbrengst komt ten goede aan het UMC te Utrecht voor onderzoek naar vroegtijdige opsporing van longkanker en de chirurgische behandeling. Medewerking verleent het mannenkoor IJsselmuiden Grafhorst. Dat ligt daar ergens in de kop van Overijssel. En de dirigent is Peter Overduin, Sirik Krol bariton, Bert Elbertse orgel, Hans Veldhuizen, die zit achter de vleugel. En de toegangsprijs was dus €15. Kinderen, gratis toegang. Dat aanstaande zaterdag in het kerk aan de Groen van Prinsenlaan 2 te Barneveld. We gaan luisteren naar Stef Bos. Hij gaat een lied zingen over Mozes. Ja, ik heb de vorige keer ook al wel een keer verteld dat ik het toch altijd wel een beetje oneerlijk vond dat Mozes wel het volk uit Egypte heeft bevrijd. En dan komt hij daar op die berg en dan mag hij van God wel het beloofde land zien. Maar hij komt er niet in. Onbereikbaar dichtbij. Stef Bos.

tijd voor de stilte. Mijn ogen zijn moe. Ik heb zoveel gezien. En ik zag de vrije val.

Ik kan deze tijd soms niet meer lezen. Te veel onheilsprofeten met het hart op de tong.

maar ik heb vaak te veel verkeerd ingeschat. Laat iemand anders het loflied maar zingen. Ik heb alles gegeven wat ik had. En nu sta ik hier

hoorden zojuist Praise the Father, Praise the Son van Chris Tomlin. Bij het volgende lied zult u misschien wel iets meer getik en gekraak horen. Het is een oude opname uit 1965 vanaf Vinyl vanuit de Kunerenkerk te Renen. Hoort u de Verenigde Koren uit Renen, Veendaal en Bennekom onder leiding van Gijsbert van Zanten naar Psalm 42 vers 1, 3 en 5.

0: er weer bijna 12 uur en dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Programma van Stilok Veenendaal via 1 Vallei. Nog tot 7 uur kunt u blijven luisteren naar Stilok met om 5 uur een kerkdienst vanuit de Julianakerk in Veenendaal, waarin voorgaat dominee E. van Noord. Hartelijk bedankt voor het luisteren. De techniek werd vandaag verzorgd door Derco Bouw. De presentatie was in handen van Lisa Bouw en mijn naam is Martien Heiting. Lisa sluit ons programma af.
1: Wij gaan zo dadelijk het programma muzikaal besluiten met het nummer Kind van Ben Potter, Noah Paul Harrison. Wij willen u bedanken voor het luisteren. En vanuit Studio TV Veenendaal wensen wij u een fijne en zonnige zondag toe. Graag tot de volgende keer.

0: Mulok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert.

0: van 1 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

Ja, goedemorgen, luisteraar. Ik hoor mezelf helemaal niet. Welkom bij deze link op zaterdag 30 mei 2026. Especially for you van de Australische artiesten Kylie Minogue en Jason Donovan. Daar begon ik net mee. Het komt van Donovan's debuutalbum Ten Good Reasons uit 1989. Ze waren beide te zien in de populaire Australische televisieserie Neighbours, waar ze als koppel een aanzienlijke schare fans opbouwden in zowel Australië als in het Verenigd Koninkrijk. Ze waren ook het onderwerp van veel media en publieke speculatie over hun romance buiten de camera's om, die ze ten tijde van deze release nog ontkenden om hun privacy te beschermen. Minogue had het album Kylie uitgebracht, terwijl Donovan werkte aan zijn debuutalbum Ten Good Reasons. Beide zangers werden geproduceerd door Mike Stock, Matt Aitken en Pete Waterman. Stock, Aitken en Waterman, een echte bekende drietal uit die tijd. Wat de speculatie in de Britse pers aanwakkerde, dat ze van plan waren een duet uit te brengen. De producers en de twee zangers ontkenden dat ze dat van plan waren en zagen het ook eigenlijk helemaal niet zitten. Maar de belangstelling bleef toenemen in 1988, omdat verwacht werd dat het voorgestelde nummer zou samenvallen met de bruiloft van Kylie en Jason's personages in de televisieserie. Ja, en een bestelling van 250.000 exemplaren van zo'n single door de Britse winkelketen Woolworths drong de producers uiteindelijk om de plaat te maken, omdat het team vond dat ze zo'n grote vraag vanuit de markt niet konden negeren. En omdat de tijd begon te dringen, vlogen Aitken en Waterman naar Sydney om de zang op te nemen met Minogue en Donovan, waarbij de sessie de hele nacht duurde. Het mixen werd vervolgens in Londen gedaan, waarbij Waterman zei dat hij en Stock de eerste voltooide versie zo vreselijk vonden dat hij overwoog de plaat helemaal te schrappen. Een remix op het laatste moment door geluidstechnicus Pete Hammond, die de drums veranderde en de harmoniezang naar het begin van het nummer verplaatste, stelde het team tevreden en het nummer werd vervolgens snel uitgebracht. Ja, en de titel Speciaal voor jou was trouwens geïnspireerd op een wenskaart. En Stock en Aitken werkten de tekst rond dat thema uit. Ja, Netflix bracht onlangs een documentaire uit over het leven van Kylie Minogue, die, zoals daarin blijkt, inmiddels niet eenmaal, maar al tweemaal met een kankerdiagnose te kampen had. Welkom bij deze link op 30 mei 2026. Vorige keer draaide collega Pieter Nijhoff in het kader van het thema Niemand onder andere de Vlaamse zangeres Pommelien Thijs met Niemand is bijzonder. En nu keren we het dus om. Wie of wat is dan wel bijzonder? De nu 71-jarige Carla Bisi is vooral bekend als Alice. Ze is een Italiaanse singer-songwriter en pianiste die haar carrière begin jaren 70 begon. En na 3 albums te hebben uitgebracht tegen het eind van het decennium brak ze in 1981 door toen ze het Sanremo Muziekfestival won met het nummer Per Elisa. Dit werd gevolgd door Europese hitsingles zoals Una Notte Speciale dat je zo direct gaat horen. En in 1984 vertegenwoordigde Alice Italië op het Eurovisie Songfestival met I Treni di Tozeur, een duet met haar jarenlange samenwerkingspartner Franco Battiato. Haar laatste album, Samsara, werd uitgebracht in 2012, maar je hoort nu eerst uit 1981 Una Notte Speciale.

Ja, Extraordinary, een nummer van ene Harry Lyon. Een single uit 2025. En ik heb echt mijn best gedaan, luisteraar, om iets meer te achterhalen over deze Harry Lyon. Ik vond een Australische zanger, maar die zag er duidelijk wat ouder uit dan deze jonge man. Lyon zonder S aan het eind, zoals hij zelf op zijn Spotify-account schrijft. Maar verder is er over deze knakker helemaal niets te vinden op dit moment. Dat gaan we volgens mij aan het eind van het programma nog een keer meemaken met een vrij nieuwe artiest. Heel bijzonder dat je dan toch een artiest bent met toch zo'n 1678 luisteraars per maand en verder volstrekt onbekend op internet bent. Deze Harry Lyon zong dus Extraordinary. En Extraordinary, of aan elkaar gezegd Extraordinary, is een mooi Engels woord dat letterlijk vertaald buitengewoon betekent. En bijzonder of speciaal, dat zijn allemaal synoniemen van elkaar met buitengewoon ook. Bijzonder is een hoogst eigenaardige kwaliteit of eigenschap hebbend, speciaal of in hoge mate. In de betekenis van speciaal en opmerkelijk werd dit woord voor het eerst aangetroffen al in 1260 in de Nederlandse taal dus. Het woord bijzonder is afgeleid van zonder met het voorvoegsel be en dus niet bij. Het is, er is dus nooit bijzonder gezegd. En sterker nog, in het Limburgs hebben ze het altijd nog over bijzonder en niet over bijzonder, zoals in de rest van Nederland wordt gezegd. En dan het woord speciaal. Dat is op een positieve manier anders dan het andere, of ongewoon, of opvallend, of gerelateerd aan, of het hebben van geestelijke of soms lichamelijke beperking. Het is een leenwoord uit het Frans. In de betekenis van bijzonder werd het woord speciaal voor het eerst aangetroffen in 1265. Is dus 5 jaar jonger dan het woord bijzonder. Daarvoor was er kennelijk niks speciaals hier in de Lage Landen mee te maken. Een kind met bijzondere gaven of eigenschappen noemen we wel een wonderkind. En je hoort een Nederlandstalige cover van André van Duin, van het lied Furthermore. Maar het wordt hier gezongen door de voormalige vocal group Divina uit Utrecht in een opname uit 1997. Het nummer Wonderkind.

Message to you, Rudy van de Specials, ook bekend als de Special AKA, was een Engelse band die in 1977 in Coventry in Engeland werd opgericht. De muziek combineerde de dansbare ritmes van ska en rocksteady met de energie van punk. De teksten van hun nummers bevatten politiek en sociaal commentaar. En na 7 opeenvolgende top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk tussen 1979 en 81 verlieten de belangrijkste leadzangers samen met de gitarist de band om Funboy 3 op te richten. Een vernieuwde band ging verder als de Special AKA met onder andere de top 10 hit Free Nelson Mandela. De groep trad later op met wisselende bezettingen tot de dood van een van de oprichters, Terry Hall, in december 2022. En zij meldde toen van: dit is gewoon het einde van ons als The Specials of The Special AKA. Dan Sweet Coffee. Dat was tussen 2003 en 2013 een Belgisch muziekduo bestaande uit Patrick Bruindonks en Raffaele Brescia. Hun sound was een combinatie van pop, soul en jazz. Op plaat en live op het podium werd het duo bijgestaan door verschillende zangers, zangeressen, MC's en muzikanten. En je hoort nu uit 2005 het nummer A Special Kind of Feeling, dus van Sweet Coffee. Net alsof het van vinyl klomt, maar het is gewoon een digitale opname. Special Coffee.

0: Ja, het is een beetje alsof je naar een onbekend Engelstalig nummer luistert en denkt van ja, ik krijg er wel wat van mee, maar waar heeft hij het nou eigenlijk over? En dat komt, dit is hedendaagse muziek uit Zuid-Afrika. En Barto, want die hoorde je net zingen, heeft indruk gemaakt in de muziekindustrie daar met zijn emotionele stem en ook zijn hitsingle H2O, die goud heeft behaald in Zuid-Afrika. En dat heeft hem naar de grotere podia in het hele land gebracht. Zijn muziek is opbeurende folkmuziek met een traditioneel boerentintje die de harten van tieners zeker sneller zal doen kloppen. Dat schrijft de website selectmuziek.co.za. Ja, en boerenmuziek, dat is een type Zuid-Afrikaanse instrumentale volksmuziek. Oorspronkelijk was het bedoeld als begeleiding bij dansen op feesten en festivals. Het is van oorsprong Europees, maar nadat het naar Zuid-Afrika en Namibië werd gebracht, veranderde het geleidelijk en ontwikkelde het zich tot een eigen stijl. En deze Barto heeft er dus in 2024 nog weer een eigen draai aangegeven in deze single Bijzonders, wat natuurlijk gewoon bijzonder of speciaal betekent, en er een hedendaagse beat aangegeven. Barto, leuk om eens een keer weer wat in die taal te horen. Het is natuurlijk erg verwant aan het Nederlands, maar heeft ooit een aparte afslag genomen daar in Zuid-Afrika. En dat was nog voor de apartheidstijd ook. Ja, eerder in dit programma zei ik dat ik aansluit op het thema van vorige week. Met de zangeres Pommelien Thijs. Niemand is bijzonder in het thema Niemand. En toen zei ik per ongeluk dat Pieter Nijl was. Maar dat was natuurlijk mijn collega Henk Gieling. En voor de vaste luisteraar, die weet het al lang. Wij doen dit in een soort estafette reeks. Dirk Meijer, Pieter Nijl of Henk Gieling en ik presenteren dit programma bij Tourbeurt. En we proberen iedere keer ook aan te haken bij het onderwerp van de vorige week. Dat lukt niet altijd. En soms kiezen we heel bewust voor wat anders. Maar meestal proberen we dat een beetje door te rijgen. En zo kwamen we dus van niemand terecht bij bijzonder en speciaal het onderwerp van vandaag. En dan moet ik even kijken waar ik ben gebleven in de tekst. Ja, op onze roadtrip door de populaire muziek duiken we nu weer in onze kofferbak. En dan gaan we luisteren naar Midnight Special. Dat is een traditioneel volkslied waarvan wordt aangenomen dat het is ontstaan onder vermoedelijk blanke gevangenen in het Amerikaanse zuiden. Het lied verwijst naar de passagierstrein Midnight Special. Dat was een nachttrein die tot 1971 reed van St. Louis naar Chicago. Het lied wordt van oudsher uitgevoerd in de country blues stijl vanuit het perspectief van de gevangenen en is door heel veel artiesten gezongen. De melodie is afgeleid van een andere traditional, Let the Church Roll On, een gospellied van zwarte Amerikanen van voor de burgeroorlog. Ja, de tekst van Midnight Special werd voor het eerst op schrift gesteld in 1905. Sta op in de ochtend als de bel gaat, kijk naar de tafel, zie hetzelfde verdomde ding. En zo gaat het dan door. Deze tekst is een soort floater lines, oftewel zwevende regels, die voorkomen in allerlei liederen uit die periode. Met name liederen die gaan over gevangeniscommandanten en niets te maken hebben met een trein of met licht. Het lied werd voor het eerst commercieel opgenomen in 1926 door Dave Pistol Pete Cottrell, een lid van McGinty's Oklahoma Cowboy Band. En daarna werd het talloze malen gecoverd met de al dan niet originele tekst. In 1975 was het ABBA dat probeerde de VS te veroveren met hun opbeurende hits. De single Summer Night City kreeg als B-kant een medley van drie traditionals, waaronder Midnight Special. En die medley is het enige officieel uitgebracht nummer dat niet door de groep zelf is geschreven. Maar de doorbraak kwam niet echt, want dan hadden de vier Zweden jarenlang moeten rondtoeren door Noord-Amerika en daar hadden ze geen trek in. In Nederland is het Drukwerk dat een cover maakt. De band is in 1978 opgericht door Harry Slinger, Ton Koster, Joop Maai en Hans Witteveen. De eerste liedjes waren protestsongs tegen de sluiting van een jeugdhonk in Amsterdam-Noord en atoomenergie in Kalkar en liedjes als ondersteuning van vluchtelingen en krakers. De single Je loog tegen mij, een cover van Terug van Troje van de band Door Mekaar, werd een nummer 1 hit. En tot halverwege jaren 80 scoort Drukwerk verschillende hits, waaronder Schijn een lichtje op mij. In de coverband, wat zeg ik nou? In de kofferbak gaan we met de trein van 1926 naar 1975 en 1982. En we zitten dan in de Midnight Special hier bij Link op 1 Vallei.
1: Wake up in the morning, hear the ding dong ring. Go on marching to the table and have the same old thing. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder comes my woman, how do you know? I can tell her by her apron and the dress she wore, an umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. I'm marching down to the captain. He says, I want my man, let the midnight special shine a light on me.

0: Let the midnight be show. Shine our ever-loving light on me.
1: Ja, mooi dat dat allemaal nog is, dat materiaal van lang geleden.
2: Het thema van deze week is...
1: Bijzonder en speciaal op 30 mei 2026. Het is sowieso voor mij een beetje een bijzondere uitzending, want ik ben eigenlijk aangewezen op maar één computer met alle players door elkaar heen. Dus als het hier en daar een beetje hikt en wat stiltes vallen, dan komt het omdat ik van de ene software op de andere moet overschakelen op dezelfde machine. En dat maakt het wat minder soepel dan je misschien wel bij ons gewend bent. Ja, David Lee Shire, die is inmiddels 88 jaar. Dat is een Amerikaanse songwriter en componist van muziek voor musicals, films en televisieseries. Tot zijn bekendste werken behoren de filmmuziek voor All the President's Men en delen van de Saturday Night Fever soundtrack. Ander werk van hem omvat muziek voor de film Return to Oz uit 1985 en de muziek voor musicals als Baby, Big en Closer Than Ever. Big is een musicalbewerking uit 1996 van de film uit 1988 met Tom Hanks in de hoofdrol. De teksten zijn door Richard Mulby Jr. geschreven en het verhaal volgt een 12-jarige jongen die van de ene dag op de andere volwassen wordt nadat een machine op een kermis een wens van hem vervult. Met hulp van zijn beste vriend Billy moet hij zien te wennen aan zijn nieuwe volwassenheid en tegelijkertijd de machine vinden om zichzelf weer terug te wensen. En nog veel meer van dat soort verwikkelingen. Al met al gaat het over een speciale man. En daar zijn we weer bij het thema. Je hoort van de originele castopname uit 1996 Christa Moore met One Special Man. En die start niet uit die player, dan start ik hem hier. Uit de musical Big dus.

Ja, wonderkind van 50. Je hoorde Boudewijn de Groot. Een paar maanden geleden was dit nummer ook al te horen bij Link. En toen in relatie met het nummer waar het weer een tweeluik eigenlijk mee vormt. Dit nummer verscheen in 1994 als verborgen bonustrack op het tributealbum Als de Rook is Verdwenen. En in licht aangepaste vorm werd het eveneens opgenomen op de Groots comebackalbum Een Nieuwe Herfst. En uitgebracht als eerste single van dat album. En dat was de versie die je dus net ook hoorde. Lennart Nijg schreef de tekst in 1970 onder de titel Een wonderkind van 60 in plaats van 50, gebaseerd op het tragische leven van dichter Halbo C. Kool. En Jasperina de Jong was de eerste die het nummer zong in haar theaterprogramma Josephine en Jasperina 1977, destijds op muziek van Henk Elkebout en Pieter Nieuwerf. Ja, en dan gaan we naar heel wat anders. We gaan naar Frankrijk. Julie Zenati werd in 1981 geboren in Parijs. Als amateurpianist begeleidde haar vader haar wanneer ze zong, waarbij ze nummers van Piaf en Barbara Streisand coverde. Als tiener wijdde Julie al haar vrije tijd aan haar passie. En op 13-jarige leeftijd werd ze opgemerkt in een karaokebar tijdens een vakantie in een club. En kreeg ze de kans om haar eerste contract te tekenen. Een jonge meisje vertrok naar Londen om twee nummers op te nemen, geproduceerd door niemand minder dan Lenny Kravitz. Maar dat hele project was van korte duur. En in 1996 deed ze mee aan een talentenshow op tv. En in 1998 kreeg ze een rol en later de hoofdrol in de musical Notre Dame de Paris. Daarna begon haar succesvolle solo-carrière. En van het album Refaire danser les fleurs hoor je Julie Zenati samen met zangeres Rose in Niets Speciaals, oftewel Rien de Speciaal uit 2021.

Ja, in Heini Nüchtern, dat is een rapper uit Duitsland, een lid van de Bolster Gang. Die zong dit nummer bijzonders, oftewel Very Special in 2022. Nog minder bekend is Samantha Louise en zij zingt afrondend Buitengewoon. Bedankt voor het luisteren naar deze speciale, bijzondere en misschien ook wel extraordinaire aflevering van Link op 30 mei. Mijn naam is Ruben Landman, graag tot de volgende Link.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.

Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. Vandaag hebben we een gast die is geboren in Beek, in het mooie Montferland in onze provincie Gelderland. Hij heeft in het gezin een broer, helaas overleden, en nog twee zussen. En hij heeft gewoond in Beek tot zijn 25ste jaar. Zijn enthousiasme voor muziek is ontstaan vanuit klanken van de radio. Radio Luxemburg, Radio Veronica, die hij af en toe kon ontvangen. En vooral de Beatles en de Rolling Stones vielen bij hem in de smaak. Uiteindelijk werden het bij het ouder worden toch de Rolling Stones die zijn voorkeur kregen. En Paint It Black is in zijn geheugen gegrift. Hij is later gitaar gaan spelen en de enthousiasme voor muziek werd zo groot dat hij samen met een aantal anderen in verschillende bandjes heeft gespeeld en steeds heeft hij gitaar gespeeld. De folkmuziek was heel interessant voor hem en verder was hij een enthousiast liefhebber van Bob Dylan. De band waar hij nu in speelt heet Skooks. En dat doet hij al 22 jaar en hij heeft me verzekerd dat hij dat levenslang zal blijven doen. In een vriendengroep heeft hij zijn vrouw Annie ontmoet. En zij woonde op een steenworp afstand. Onze gast woonde in Beek. En zijn vriendin, toenmalige vriendin en nu vrouw, kwam uit Loerbeek. Hij had een oogje, hij loerde op Annie in Loerbeek. Uit dit huwelijk zijn een zoon en een dochter gekomen. Je luistert naar het programma Een Mijn Dozijn van Bert Stienissen.

0: Dat is de mooie muziek van Brian Ferry. Let's Stick Together. Bert Stienissen, welkom in deze uitzending van Mijn Dozijn.
1: Dankjewel.
0: En jij gaat iets vertellen over de 12 nummers die jij geselecteerd hebt. Hoe was dat proces eigenlijk om tot die selectie te komen van deze nummers? Wat zijn je, ik zal maar zeggen, je criteria geweest?
1: Ja, ik vond toch een... De moeilijkste keus was eigenlijk om nummers te schrappen. Ja. Niet om te kiezen. Die had ik vrij snel, maar dan moet je dus nummers gaan schrappen. En ik had een beetje het gevoel dat ik met een busje voorreed waar 12 kinderen in mochten.
0: Ja.
1: En dan moet je er dus een stuk of 8 à 9 die er ook stonden teleurstellen. En dat was soms best een moeilijk proces. Maar het is me gelukt.
0: Met
1: mijn 12 nummers.
0: Ja. En nou ja, gelukkig hoeft hij onderweg geen kinderen de bus uit te gooien. Nee. Zoals dokter Anders P. dat heeft gedaan in Rusland tijdens een tocht. Ik wil eventjes aan jou vragen. Brian Ferry, Let's Stick Together. Waarom dit nummer?
1: Ja, het hoort helemaal eigenlijk bij ons. Op mijn 12,5-jarig bruiloftsfeest heb ik samen met mijn vrouw Annie dit nummer gezongen. Met een toenmalige band was het. En de Penguin Passion. En we hebben op 25-jarig huwelijk hebben het gezongen met de toenmalige band ondersteboven. En op 40-jarig huwelijk hebben we het ook gezongen met de band Skooks. En ik hoop de 50 volgend jaar te halen.
0: Ja, nou dat is een duidelijkheid over jullie relatie.
1: Ja,
0: Let's stick together. Leuk. De volgende is er eentje van Bob Dylan met Roger McGuinn. My Back Pages Live.
1: Ja, dit is een nummer. Volgens mij is het opgenomen bij zijn 30-jarig jubileum als muzikant. Mm-hmm. En toen zijn er een aantal grootheden uit de muziek bij elkaar gekomen. En hebben het nummer My Back Pages, dat is al veel en veel ouder. Het stamt volgens mij
0: dat is echt van de Birds die dat zo gezongen hebben. Als hit.
1: Ja. Ja, maar deze versie is geweldig goed, omdat er zoveel verschillende muzikanten aan meedoen. En ja, mijn wens eigenlijk in de band is ook altijd van nou, een aantal muzikanten bij elkaar die een nummer gaan doen. En hij doet het op deze LP, zeg maar, was het voortreffelijk, vind ik.
0: Ja, een mooie variatie aan stemmen hoor je straks.
1: En hij zingt voor een voortreffelijke tweede stem.
0: Mm-hmm. En daarna aansluitend horen we een nummer van Henny Vrienten. En daar gaan we het straks over hebben.
1: Ja.

0: Bandje in de wolken van Henny Vrienten. Je bent een aanhanger van Henny Vrienten of dit soort muziek spreek je erg aan?
1: Ja, ik denk dat het door mijn folk achtergrond komt.
0: Ja.
1: En ja, ik vind het ook een hele mooie tekst en hij heeft het ook toch wel verrassend opgebouwd. En op het eind komt er een heel koor bij en dat maakt het lied eigenlijk helemaal af. Het is, ja. het is lang, maar het is wel een mooi verhaal.
0: Ja, het houdt je als het ware vast, hè?
1: Ja, ja. Je luistert naar de tekst en ja, eens komt er een eind.
0: Ja.
1: En, ja.
0: Ja, zo zit Henny Vrienten dus zelf ook overkomen en hij blikt alvast vooruit.
1: Ja, ja, mooi.
0: Is Henny Vrienten ook in jouw vroegere jeugd een idool van jou geweest toen hij nog speelde in Doe Maar?
1: Nee. Dat Doe Maar, ik vind het een leuk bandje, zeg maar. Maar het was niet iets wat ik echt intensief gevolgd heb. We spelen af en toe nog eens een liedje van hun. Is dit alles bijvoorbeeld, vind ik ja. wel een mooi lied. Ja. Van Henny Vrienten. Ja. En hij heeft bijvoorbeeld Vader van Rowan Ayres geschreven voor Rowan Ayres. En dat is ook een van mijn favorieten.
0: Oké. Okay. Dat was Henny Vrienten. We gaan nu over naar de volgende. Hot Water.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Afrikaans, ja.
0: Ja, Afrikaans muziek, hè?
1: Ja, toch wel een eigenlijk begonnen met Paul Simon. In 1986 verscheen de LP Graceland. En ja. Ik vind dat nog steeds een van de beste cd's die er ooit verschenen is.
0: Mm-hmm.
1: Met Afrikaanse invloeden, waarbij die Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse muzikanten bij zijn liedjes betrekt. En Hot Water is een Zuid-Afrikaanse band die dit liedje schreef. En we hebben met Skooks hebben daar een soort eigen tekst bij gemaakt.
0: Met jouw eigen band heb je daar een eigen tekst bij.
1: Zomaar uit het niet. Dit wonderschone lied. En het klonk goed in mijn oor. Met die Afrikaanse, vooral Zuluaanse ritmes. Die gaan steeds maar door.
0: Ah, prachtig.
1: Ja.
0: Van die Zuid-Afrikaanse muziek gaan we dan verder naar een Vlaming, Lieven Tavernier. En die gaat straks zingen De Molenstraat.

week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat is de Molenstraat die bezongen wordt. Al dan niet in Ede, maar de Molenstraat komt vrij veel voor, Bert.
1: Ja, klopt. Ja.
0: In de studio Bert Stienissen, het is zijn dozijn. En we horen nu een Vlaming, Lieven Tavernier. Hoe ben je eigenlijk op hem gekomen? Want het is niet zo'n bekende naam hier in Nederland.
1: Nee, ik denk de eerste keer dat ik een nummer opgestuurd kreeg van mijn muzikale vriend Rob. Ik hoop dat hij luistert. Dat was een nummer van Lieven Tavernier. Dat vond ik, ja, dat sprak mij wel aan. Het zal in de 90 jaren geweest zijn of net daarna. En ik vind dit een heel mooi nummer. Door de prachtige vioolpartij die erin zit. Maar hij heeft meer mooie nummers gemaakt. En Knokken en is ook een nummer wat we met de band Skooks doen. Ja. En Geen Tekort is vaak het openingsnummer van een bepaalde set.
0: Ja. En nu gaan we naar Corsicaanse muziek.
1: Harry die had ooit een andere vriend van mij die heeft het ooit gehoord en die kwam thuis met Bert, nu moet je toch eens even luisteren, ik heb nu wat gehoord, dat is helemaal te gek, en dat bleek Imivrini te zijn. En Imivrini komt uit Corsica.
0: Ja.
1: Sindsdien zijn we ook samen naar concerten geweest. En Imivrini is heel bekend in Frankrijk. Iets minder bekend in België, denk ik. En in Nederland vrij onbekend. Maar ik vind het nog steeds hele mooie muziek. Ik versta er echt helemaal geen enkel woord van. Maar de muziek doet mij wat. En
0: ja, het is
1: wel meer mensen die het bijzonder vinden.
0: Ja, het is muziek die raakt. Het nummer wat we gaan horen is A Colera. Als ik het goed uitspreek. En daarna hebben we een nummer goed verstaanbaar van Bruce Springsteen.

0: Ja, ook weer wat folkachtige klanken. Dat kunnen we eigenlijk in elk nummer alweer terugvinden. Ook bij dit van Bruce Springsteen.
1: Ja, dat denk ik wel. Bruce Springsteen, geweldig artiest. Die nog steeds optreedt. Ik heb hem ooit op Pinkpop gezien samen met mijn zoon Bart. 3,5 uur stond hij met me door. En een inspiratie. En hij heeft heel veel mooie nummers gemaakt. Maar ik vond dit zo leuk omdat hij met een aantal muzikanten, ja, die verschrikkelijk veel instrumenten bespelen. Mondharmonica, orgel, percussie, viool, tuba, contrabas, banjo, piano, accordeon, saxofoon, trompet, trombone. Een natte droom, zeg maar, van elke muzikant om zoiets te doen.
0: In ieder geval een heel podium vol, zo te horen.
1: Ja, heel podium vol. Ja.
0: En nu naar een heel intiem podium met Gerard van Maasakkers.
1: Ja, Gerard van Maasakkers kende ik al eigenlijk van zijn eerste LP, Kom er maar in.
0: Ja.
1: En dat was in de 70e jaren, 80e jaren. Maar later ben ik hem weer tegengekomen in de Schouwburg van Arnhem. 2002 was dat, 2003. Mm-hmm. En sindsdien ben ik hem blijven volgen. En ik heb daar heel veel bewondering voor. Zoals hij een optreden verzorgt. Innemend iemand. Je hebt het idee alsof je bij hem aan de keukentafel zit als je in een theater bent. En ik heb hem hier gezien in Cultura. En dat was een erg mooi optreden voor
0: hem. Ja, intiem optreden. Dat kan hij als geen ander. Dus.
1: Kan hij als geen ander. Je meenemen in zijn teksten die heel sterk zijn, vind ik. En dat bewonder ik wel heel erg in hem.
0: Zijn er dan ook momenten thuis dat je nummers speciaal van hem draait of laat horen?
1: Ik neem je mee heb ik ook gezongen. Volgens mij toen mijn vrouw 65 werd. En dat heeft toch een speciale betekenis, ja, dan. Ja. Ja.
0: Mooie teksten van deze man, Gerard van Maasakkers. We gaan luisteren naar Ik neem je mee. En daarna een nummer van Van Morrison.

0: Ja, met een heel enthousiast publiek live opgenomen in San Francisco. En je hoorde Van Morrison en een hele band met hem en achter hem. En ook nog met een zangstem. Bert Stienissen, mijn gast en ik. En zelfs mijn technicus Ruben Landman. We weten niet wie die tweede stem is. Dus ja, daar moeten we het even mee doen. Maar jij hebt dit nummer gekozen. Er is heel veel te kiezen van Van Morrison. Waarom dit nummer?
1: Ja, ik heb daar zelf in de 90e jaren heb ik daar zelf een tekst op gemaakt. En mijn vrouw zal nu wel een klein beetje beginnen te lachen. Want het nummer gaat over haar. Zij is zo mooi als de lente.
0: Ah.
1: En ja, dat is ook iets heel speciaals.
0: En dat nummer staat ook vast op het repertoire van Skoes.
1: Van Skoes wordt het nog wel eens gespeeld. Ja.
0: Nog wel eens?
1: Ja, ja, niet elke keer.
0: Ja, ja, ik denk dat je vrouw nu minder glimlacht. Kun je nog iets vertellen over die band Skoes? Hebben jullie een website? Hoe vaak treden jullie op? Vertel.
1: Nou, Skoes bestaat eigenlijk sinds 2004. Toen het vorige bandje stopte, toen zei Willem-Jan, de bassist, accordeonist, Bert, we moeten doorgaan, want anders hebben we geen leven meer. En zo hebben we het gedaan. Samen met Dennis en later kwam Gerry van der Sterren kwam erbij in 2014. En een aantal van de nummers die je vandaag gehoord hebt, die doen wij als Skoes. Alleen we zingen veel nummers in het Limes dialect. En dat is het dialect waar ik mee opgegroeid ben.
0: Ja.
1: En wat in Westervoort ook nog wel door een kleine groep mensen gesproken wordt.
0: Zeg, en waar treden jullie dan zo op?
1: We proberen toch onze eigen locaties een beetje te kiezen wat goed voelt. En een van de locaties die we gaan proberen te doen, misschien in de toekomst, is de kerk van Westervoort. De kerk die verbouwd is tot woningen. En daar hebben ze een hele mooie zaal. En het lijkt me leuk om daar op te treden.
0: Ja. Dus
1: en
0: wie is weet, een streven
1: Cultura om ook nog eens een keer bij ons langskomt.
0: Wie weet, ja, wie weet. Een streven van Skoes. Hebben jullie ook een eigen website?
1: Nee, die hebben wij niet. We hebben het gehad, maar die hebben we er op een gegeven moment uitgedaan. Facebook zijn we te vinden, heel veel YouTube-filmpjes zijn we te vinden. Dus altijd wel ergens zijn we er.
0: Okay.
1: Zijn we te traceren, zeg maar.
0: Zeg, van jullie streekband gaan we over naar een grote Nederlandse band, De Dijk. En die is net zo goed of iets zo goed als Skoes.
1: Wel een niveautje. Een niveau hoger, zeg maar. Maar ik volg ze al heel lang, zeg maar. En bewonderenswaardig dat ze 40 jaar met elkaar hebben uitgehouden. En ik heb een nummer gekozen wat ze niet zo heel vaak doen, denk ik. Iets zo goed.
0: Nee, een vrij onbekend nummer van hen.
1: Ja, maar wel typisch De Dijk. Als je het hoort, denk je meteen, dat is De Dijk.
0: Nou, daar gaan we dan naar luisteren.
1: Met een mooie tekst.
0: Daar gaan we dan naar luisteren. En vervolgens gaan we naar een nummer van Roan Heijzen.

0: Ja, eventjes de muziek op de achtergrond. We gaan naar het einde toe, Bert. Je hebt een fantastische lijst gehad. We zijn er nog niet helemaal klaar mee. Maar ik heb ook van jou begrepen dat je dus in je dagelijks leven eerder basisschoolleerkracht bent geweest. En ik neem ook aan dat je veel van de muziek die zo in je hart zit, wat we vandaag hebben gehoord, aan kinderen hebt kunnen overbrengen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik kan me nog iets herinneren dat ik op een gegeven moment hadden wij een muziekleerkracht. Die werd wegbezuinigd door de gemeente Westervoort. En toen moest ik het zelf gaan doen. En toen kwam er een meisje, dat kwam uit Aruba of Curaçao. En die was naar Nederland geëmigreerd. En die bracht een schriftje mee met gewoon populaire liedjes. Waar ik helemaal nog niet zo 1-3 aan gedacht had. En toen dacht ik van nou, dat ga ik ook gewoon bij de kinderen introduceren. Dat vinden ze misschien best leuk. En ik kan me herinneren, Country Roads, dat was van John Denver. Dat was een van de eerste liedjes. En vrijdags had ik muziekles en dan meester Country Roads. Nou, dat ging erin als koek.
0: En de klas, die zong dan ook mee?
1: Ja, die zong gewoon mee. Ja, die zong gewoon mee. En toen heb ik meer liedjes.
0: Maar ga je dan ook uitleg geven over de tekst en zo? Of de muzikale
1: achtergrond? Ja, ik probeerde er wel wat verklaring voor te vinden. En
0: mooi.
1: Kinderen die vonden de liedjes toch erg leuk. Later heb ik als part-time muziekleerkracht ook van de kleuterschool tot en met groep 8 proberen liedjes te slijten. En
0: Dat is een mooi verhaal van jou om te horen dat je vanaf je prille jeugd Radio Luxemburg en Radio Veronica met Peter Black uiteindelijk nu hier zittend in de studio het laatste nummer kan aankondigen. En dat is van Paul Simon.
1: Paul Simon, we zijn erin geweest een paar weken geleden, mijn dochter en mijn vrouw. We zijn erbij geweest bij Paul Simon. Het wordt een breekbaar manneke, maar hij heeft fantastische muziek gemaakt. De eerste 20 minuten, 25 minuten is een persoonlijke requiem met zijn laatste nummers. Daar zat ik niet zo erg op te wachten, maar toen ging die helemaal los met een grote band.
0: En dan gaan we luisteren naar The Sound of Silence. Ik dank Ruben Landman voor de techniek en Bert Stienissen voor die prachtige lijst die we vandaag hebben kunnen horen in het geweldige programma Mijn Dozijn.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
2: Hartelijk welkom bij Studio C, het wekelijks radioprogramma over kunst en cultuur in de zuidelijke Food Valley, Gelderse Vallei. 4 onderwerpen vandaag zoals gebruikelijk. Het is weer gelukt om boeiende onderwerpen bij elkaar te sprokkelen, ook al wordt het wat moeilijker nu we richting de zomer gaan. Maar ik denk dat het interessant genoeg wordt. Even kijken. Als we kijken, het is vandaag 30 mei, de laatste zaterdag van de maand. Dan is altijd Teunis Bunt, die komt bij ons langs met een boekbespreking. En vandaag is het een heel interessant en zeker ook actueel boek. Stakkers en Wolven heb ik het over van Lotfi El Hamidi. En daar weet hij natuurlijk alles van, want hij heeft het helemaal bestudeerd. Nou, daar ga ik met hem over praten. Daarvoor hebben we als derde onderwerp heb ik een gesprek met Floris Hubrechtse. Hij is van OBK Bennekom. Want zaterdag 6 juni geven zij een promsconcert onder de titel We've Got The Music. Samen met Koor The Joy in de Van de Knaaphal in Ede. En hij is ook betrokken geweest met de samenstelling van dat programma. En dat heeft nogal wat voeten in aarde, want The Joy heeft 70 leden. En dan heb je ook nog de OBK. Nou, hoe krijg je dat allemaal bij elkaar? En ook in de oefenruimte. Ik ben benieuwd. Ik ga het hem vragen straks. Expositie. Een hele interessante expositie die net gestart is volgens mij in het Stadsmuseum in Veenendaal. En wie is dan in die tijdelijke expositie de exposant? Dus degene die je werk daar laat zien. Dat is Rien Poortvliet. Wie kent hem niet van zijn boeken, van zijn kabouters, van allerlei dingen. Nou, wat is daar te zien? De titel van de expositie heet De Veluwe, Natuur tot Leven. En Stefanie van Zetten, dat is de conservator van het museum en die weet alles van. Rienk Munneke, dat is degene die ik zometeen al ga praten naar de volgende plaat. Hij is regisseur bij de theatervoorstelling bij Stichting Momo Theaterwerkplaats, die hier ieder jaar even langskomt om te vertellen welke speciaal programma ze doen. Dit jaar op dinsdag 2 juni en 4 juni een dubbele theatervoorstelling onder de titel In je schild en naar de steeg van de tijd. En wij stappen nu even lekker in het autootje van Sherry Weidenbos. Ook al staat op het plaat dat ze Sherry heet. Met een heel leuk plaatje wat je vast vergeten bent. En juist daarom erg leuk is om hier te laten horen. Start de motor, Ruben.

0: NCOC Theater.
1: We gaan het hebben over een theatervoorstelling bij de stichting Momo Theaterplaats in Ereveen. Die is eigenlijk jaarlijks wel even te gast bij ons en dat vinden we heel leuk. Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni is er een dubbele theatervoorstelling. En die onder de titel In je schild en naar de steek
0: Studio
1: van de tijd. Stichting Momo, wie is dat? Ik doe even de introductie voordat ik met Rienk Munneke ga praten. Die maakt theaterproducties en kunstzinnige projecten in een warme en hechte gemeenschap. Ze bieden mensen met een verstandelijke beperking een creatieve, inspirerende dagbesteding waar iedereen vanuit zijn eigen tempo en mogelijkheden kan groeien. Talentontwikkeling, zelfvertrouwen en plezier staan centraal. En kunstzinnige beleving en zorg voor elkaar is ook heel belangrijk. Samen maken we kunst en zorgen we voor elkaar. En we treden op in onze eigen zaal en op locatie. Rienk Munneke, jij bent als regisseur betrokken bij Momo. Wat betekent Momo eigenlijk?
2: Momo is een... De naam Momo komt eigenlijk uit het boek Momo en de Tijdspaarders van Michael Ende. Momo is eigenlijk de hoofdpersonage uit het boek. Het is een hoofdpersonage die in een dorpje komt. En in het dorpje een luisterend oor is voor iedereen die dat nodig heeft. Dus als er een gedoetje is, of een probleempje is, of een ruzietje is, of een ongemakje is. Dan zeggen de dorpsgenoten allemaal van ga even naar Momo en dan komt het allemaal goed. En dan is Momo degene die eigenlijk naar het probleem luistert. En terwijl ze naar luistert, lost het probleem zichzelf op. Dus ze neemt de tijd om te luisteren naar de mensen. En dat is eigenlijk ook iets wat wij bij Momo zelf, theaterwerkplaats...
1: Dus jullie theaterwerkplaats is vernoemd naar het boek? Naar de boeken? Ja, het zijn meerdere boeken, heb ik begrepen, hè?
2: Momo de Tijdspaarders is één boek.
1: Okay.
2: Van Michael Ende.
1: Ja. Ben jij buiten je rol als regisseur ook nog op een andere manier betrokken? Als een bezorgprofessional bijvoorbeeld?
2: Ik kom oorspronkelijk wel uit de zorg.
1: Ja.
2: Daarna ben ik vrij snel het theater ingegaan als regisseur. Regieopleiding en lichttechnicus. Dus ik heb zeker wel ook een zorgachtergrond. Dat nemen we ook wel mee de vloer op. Maar over het algemeen proberen we ook altijd de vloer altijd wel andere zorgprofessionals aan toe te voegen.
1: Ja, ook al heb jij er heel veel ook wel zelf affiniteit mee, hoor ik.
2: Ja, ik heb er zelf ook wel best wel veel affiniteit mee. Maar het is altijd lekker als er nog iemand bij is die op de vloer...
1: Tuurlijk, ja, snap ik.
2: Wij noemen dat dan een spelbegeleider. Die als een spelbegeleider op de vloer aanwezig is.
1: En toen je die theater of die regisseuropleiding deed, had je meteen het idee, ik ga met deze doelgroep werken?
2: Nou, het was eigenlijk een beetje andersom. Want ik zei al, ik ben eigenlijk begonnen als SPW. Dus ik ben als stage begonnen.
1: Ja.
2: En ik heb daar eigenlijk het vak theater ontdekt. En dat heeft me helemaal warm gemaakt en daar ben ik helemaal ingedoken sindsdien.
1: Ja, en toen ben je er niet meer weggegaan?
2: Nee, ik ben er niet meer weggegaan.
1: Dat is een goed teken. Ja, leuk. Die Momo Theaterwerkplaats, is dat nou een dagbesteding voor mensen met verstandelijke beperking? Of komen ze één keer per week daar?
2: Hoe moet dat zijn? Dat is heel verschillend.
1: Ja.
2: Het zijn officieel op papier wel een dagbesteding, dat klopt.
1: Mm-hmm.
2: Maar in onze naam zit niet voor niks werkplaats. Omdat wij toch wel echt een werkplaats zijn waar we werken aan het maken van theater op allerlei disciplines. Denk ook aan decor, muziek, zang, film.

0: atelier, kostuums, requisites, et cetera. Dus de hele, het assortiment, daar werken we aan.
1: Ja, en zelfs dans zag ik op jullie website. Leuk hoor.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: En sommige spelers die, zijn er inderdaad één dag. Sommige zijn er vier. Dat is heel erg.
1: Dinsdag 2 en donderdagavond 4 juni zijn er 2 verschillende voorstellingen te zien. Ben je bij beide voorstellingen betrokken geweest als regisseur?
0: Ja, ik ben de regisseur van een van de voorstellingen. De voorstellingen naar de Steeg van Tijd.
1: Ja, dat zag ik op de website.
0: Die doe ik.
1: Met Eva Vree.
0: Ja, met Eva Vree, ja. Dat zijn naar de, daar, dat is mijn productie eigenlijk. Die zetten wij neer.
1: En dat is dus gebaseerd, wat jij net al vertelde, op het boek Momo en de Tijdspaarders.
0: Ja, want bij Momo zijn we inderdaad alweer 20 jaar later. En we proberen we hebben een beetje een traditie gekweekt. Ongeveer om de 5 jaar het boek er weer bij pakken. En het boek weer gebruiken als inspiratiebron.
1: Ja.
0: Dus ook dit jaar hebben wij alle groepen bij Momo hebben het boek erbij gepakt. En als inspiratiebron gebruikt.
1: Ja.
0: En inderdaad, de 2 voorstellingen die de komende week zullen opgevoerd worden. Die zijn inderdaad ook gebaseerd daarop.
1: Ja, leuk. Hoe gaat dat maakproces? Ben jij een regisseur die ook organisch kijkt, wat zit er in die mensen? Oh, dan ga ik dat toepassen? Of ben jij vrij strikt wat er moet gebeuren?
0: Nee, ik heb altijd eerst een onderzoekfase waarin ik samen met mijn spelers lekker het thema induik. Lekker dingen ga onderzoeken en probeer ook door middel van theater en spel onderzoek te doen van, nou ja, in dit geval, hè, wat is nou eigenlijk tijd? Ik bedoel, je hebt tijd van de klok, maar je hebt ook een beleving van tijd. En wat zijn die 2 verschillen nou? En daar zijn wij eigenlijk gewoon op de vloer zijn we mee aan het onderzoeken gegaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment creëer je daar materiaal uit. En dat materiaal proberen een beetje aan elkaar te plakken tot scènes. En van die scènes komen in de regiefase. En dan ga ik wel wat strenger zijn. Want dan gaan we inderdaad al het materiaal afregisseren tot een voorstelling.
1: Ja, dan moet het ook strikter worden. Het tweede stuk dat er die avond te zien is, is In je schild. En dat gaat over de schildpad uit Momo, heb ik begrepen, en de Tijdspaarders.
0: Ja, dat klopt. Ja. In het boek heb je inderdaad Cassiopeia. Dat is eigenlijk de schildpad van Hora. En Hora is eigenlijk de tijdbewaker. En zij hebben dus inderdaad de schildpad als inspiratiebron gebruikt van hun voorstelling.
1: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk een beetje het leven van Cassiopeia hebben ze eigenlijk gepakt. Maar vooral ook het karakter van een schildpad hemzelf.
1: Mm-hmm.
0: Want een schildpad hemzelf is natuurlijk ook niet zo heel snel. Die gaat eigenlijk ook heel langzaam door de tijd heen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een herkenningspunt natuurlijk van onze eigen spelers. Die hebben ook niet heel erg veel tijdbesef. En die gaan ook niet heel vlot door de tijd heen.
1: Ja.
0: Dus daar zit ook een soort van herkenning. En ook een inspiratie tot de spelers. Ja,
1: klinkt heel erg leuk, Rienk. Ik begreep dat jouw stuk, dat die gemaakt is door de, hoe staat die hier, de danstheatergroep. En het tweede stuk door de gewone theatergroep. Ik had eigenlijk andersom verwacht, maar.
0: Ja, nee. Zoals ik al zei, bij Momo hebben we elke dag wel een nieuwe aanbod. En ik regisseer op meerdere dagen. Dus ik heb op maandag ook een theatergroep. En ik heb op de dinsdag heb ik een danstheatergroep. Dan werk ik samen met de choreograaf. Dus dan hebben we eigenlijk ik het theatergedeelte en de choreograaf het dansgedeelte.
1: Ja,
0: en wij voegen dat dan op die manier samen.
1: Oké, Rienk, wat moeten we doen als we naar deze voorstelling willen komen kijken?
0: Nou, sowieso lekker naar onze website toe gaan, naar www.momotheaterwerkplaats.nl, naar de agenda. En daar kunt u zo doorklikken naar onze reserveringssysteem.
1: Okay.
0: En dan kunt u zo kaartjes boeken.
1: Is het al voor uitverkocht of gaat het hard?
0: Nou, ik wou net gaan zeggen, de dinsdag is inderdaad al uitverkocht. Dus de donderdag, die is nog helemaal beschikbaar. Dus
1: kan er geen stoeltje bijgezet worden op dinsdag?
0: Nee.
1: Mag niet van de brandweer, hè?
0: Nee, precies. Dat zouden we heel graag willen, maar de veiligheidsvoorschriften mag dat niet.
1: Oké. Mag ik jou hartelijk danken. Parkeren kan bij PNR station Veenendaal de Klomp, zag ik. Als mensen denken, wat moet ik dan met mijn auto doen? En dan is het, hoe lang lopen vanaf station?
0: Nou, 7 minuten op z'n langzaamst.
1: Ah, dat moet lukken.
0: Doorstap 5 minuutjes.
1: Dus, Rienk, mag ik jullie vooral heel veel plezier toewensen aankomende dinsdag en donderdag bij de uitvoering van Stichting Momo Theaterwerkplaats in Ederveen. Met 2 vast hele mooie voorstellingen. Ik wens je heel veel geluk en heel veel plezier met elkaar daar.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, fijn weekend dag.
0: Fijn weekend, hoi.
1: We gaan verder met muziek. De guitige Alexander Rybak vertegenwoordigde Noorwegen op het Eurovisie Songfestival 2009 en won met 387 punten. Het hoogste aantal punten dat een land ooit behaalde in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival onder het toenmalige stemsysteem. En dat was het liedje wat hij toen zong was Fairy Tale. Een lied dat hij zelf schreef en componeerde. Hij won toen op 23-jarige leeftijd en was daarmee de jongste mannelijke solowinnaar van het festival tot dan toe. En de enige in Wit-Rusland geboren winnaar. Nou, dit jaar, tot mijn verbazing, zag ik dat hij een nieuw album had uitgebracht onder de weinig originele titel. Fairy Tales 2. Maar ik vind dit liedje wel heel erg leuk en daar kun je ook niet stil bij blijven zitten. Hier is de vrolijke Lindy Hop.

0: Studio C tentoonstelling.
1: December vorig jaar hadden we contact met het Stadsmuseum in Veenendaal over de expositie van Frank Govers. Die heeft plaatsgemaakt nu voor een nieuwe tijdelijke expositie onder de titel De Veluwse natuur tot leven door de ogen van Rien Poortvliet. En Stefanie, die heb ik nu aan de telefoon. Welkom Stefanie.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Hoi, jij bent conservator van het Stadsmuseum Veenendaal. Betekent dat je dan doorlopend op zoek bent naar interessante tijdelijke exposities die naar Veenendaal kunnen komen?
2: Ja, zeker. Ja? En dit keer inderdaad is het oog gevallen op Rien Poortvliet.
1: Ja. En hoeveel opties heb je dan qua tentoonstellingen waar dan uiteindelijk dit uitkomt?
2: Ja, het is altijd creatief nadenken met dit soort dingen. Hè? Want ja. Je houdt een beetje rekening wat willen mensen graag zien.
1: Ja, dus en, je houdt ook wel rekening met wat Veenendaal graag zou willen zien.
2: Ja, absoluut. Zeker. Rekening houden met de doelgroep. En nu moet ik wel zeggen dat Rien Poortvliet een van mijn persoonlijke favorieten is. Dus... Ja, die heeft wel een klein streepje voor bij mij.
1: Je bent met de kabouters opgegroeid.
2: Ja, zeker. Mijn opa was groot fan van Rien Poortvliet, dus dat is hem met de paplepel ingegoten.
1: Is die er nog?
2: Mijn opa is inmiddels overleden.
1: Hij kan dit niet meer meemaken. Hij zal trots op je zijn, denk ik, Stefanie.
2: Dat denk ik ook inderdaad. Dankjewel.
1: Ja. Jullie hebben ook permanente exposities rondom de geschiedenis van Veenendaal. Vinden daar ook nog wel eens aanvullingen en veranderingen in plaats?
2: Ja, zeker, zeker. We hebben een tijdje geleden een aantal objecten toegevoegd aan ons oorlogswand. En over een tijdje gaat de watersnoodrampwand een grote aanpak krijgen.
1: Oh, heeft Veenendaal daarmee te maken gehad?
2: Ja, zeker, zeker. In 1855 is er een grote watersnoodramp geweest. Ja. En wij leggen in het museum kort uit wat de geschiedenis daarvan is in Veenendaal. Maar wij vinden eigenlijk wel dat die een upgrade hoort te krijgen. Dus dat zit er nog aan te komen.
1: Doordat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen of zo?
2: Nee hoor, dat niet. Maar dat het museum het bevindt zich in de cultuurfabriek. En hebben we destijds zo ingericht. En op een gegeven moment dan denk je van... Goh, we willen toch wel iets meer informatie... en op een andere manier de informatie tonen aan de bezoekers.
1: Ja.
2: Dus,
1: leuk. Dus mensen die een tijdje geleden geweest zijn... is er zeker een aanbeveling, even los van Rien Poortvliet... om nu weer eens een keer naar het museum in Veenendaal te komen.
2: Absoluut.
1: Hoe ben je nou je noemde het al je opa. Hoe ben je nou op het idee gekomen om die werken van Rien Poortvliet... of een aantal werken naar Veenendaal te halen?
2: Ik snap je vraag inderdaad. Ik ben nu zo ongeveer anderhalf jaar conservator bij Stadsmuseum Veenendaal.
1: Ja.
2: En Veenendaal werkt met een meerjarenplanning. Dus zoals Frank Govers, dat is door mijn voorganger vastgelegd.
1: Ja.
2: En toen kwam op een gegeven moment het punt van... Goh, we moeten een nieuwe expositie hebben. En ik ben dan de aangewezen persoon om daarover na te denken.
1: Mm-hmm.
2: En mijn opa is daarvoor inderdaad wel de aanleiding geweest.
1: Leuk.
2: Ik dacht, wat is er mooier dan je eerste eigen expositie die je zelf aandraagt... dat je daar een persoonlijke band mee hebt.
1: Ja, ja. Sorry, ga door.
2: Oh, ik zei, en daarnaast denk ik dat de Veluwe echt wel een aanspreekbaar onderwerp is voor onze bezoekers. Omdat we er natuurlijk ontzettend dichtbij liggen.
1: Ja, nou heeft Rien Poortvliet veel boeken uitgebracht die destijds erg populair waren. Ik begrijp dat jullie nu ook onbekender werk van hem beschikbaar hebben gekregen.
2: Ja, klopt. Hij staat voornamelijk bekend om zijn kabouterkunstwerken. En daar tonen we natuurlijk ook wel een aantal aquarellen van.
1: Toch wel, maar...
2: Ja,
1: heeft niet zoveel met de Veluwe te maken, of wel?
2: Ik heb ze nog niet gezien
1: daar.
2: Ja, je weet het natuurlijk nooit, hè? Dat is altijd het mysterieuze aan kabouters.
1: Ja, dat is waar,
2: maar
1: ja.
2: Inderdaad, dat stukje niet. Maar voor zeker een stukje nostalgie. En het laat ook gewoon een andere kant van Rien zien.
1: Ja.
2: En de expositie is dan aangevuld met natuurkunstwerken. En dat zijn olieverfopdoeken. En die zijn over het algemeen wat minder bekend.
1: En is er een specifieke tekening of schilderij waar jij trots op bent dat je die naar het museum hebt kunnen krijgen?
2: Ja, zeker. We hebben een aantal aquarellen van de Wolf. En daarnaast hebben we
1: heel
2: ook een
1: actueel.
2: Ja, absoluut. En daarnaast hebben we een bruikleen van Naturalis, een opgezette wolf. Dus dat is de kers op de taart.
1: Ja, wel een beetje eng ook, denk ik. Maar misschien valt het mee.
2: Ja, je zou het moeten beleven.
1: Ja, voor de mensen die niet weten wie hij was, de wat jongere generatie. Want hij overleed al in 1995, dus dat is 31 jaar geleden. Hoe zou je hem duiden?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou hem echt duiden als een bewonderaar van alles om hem heen. Je ziet dat ook terug in zijn schilderijen, in zijn tekeningen, zijn oog voor detail en liefde eigenlijk voor de natuur.
1: Mm-hmm.
2: Zo zou ik hem wel omschrijven.
1: Ja.
2: Iemand die oog voor detail heeft en het mooie ziet in de kleine dingen.
1: Ja, nou is er een museum van Rien Poortvliet, maar ik begrijp dat jij zelf uit de privécollectie van de familie iets beschikbaar hebt gekregen.
2: Ja, het is een combinatie. Dus een groot deel van de expositie, dat zijn inderdaad kunstwerken van het Rien Poortvliet Museum op het eiland Tiengemeten.
1: Ja.
2: En de expositie is aangevuld met een aantal objecten van de familie die zelf ook uit Veenendaal komt.
1: Oké, ja, oh, dat is extra leuk. Ja, grappig.
2: Ja, zeker.
1: Komen allerlei dingen bij elkaar. De Veluwe dichterbij, daar hebben wij het over gehad. Is de expositie al geopend of...
2: Zeker, sinds vandaag is die geopend. Ah, en ik moet je wel even corrigeren hoor, want de titel is Dicht bij de Veluwe.
1: Oké, ja, ik heb op de website al... Ja, goed, prima. Maar het komt op hetzelfde neer, hè?
2: Zeker, zeker.
1: Ik wens jullie heel veel plezier en vooral ook veel kijken. Stefanie, hartelijk dank voor de toelichting.
2: Ja,
1: en tot de andere keer weer.
2: Zeker, tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.

0: Het is een mooie tijd. De lucht is blauw. Ik heb twee vrienden die ook mijn geliefden zijn. En we hebben niets anders te doen dan gelukkig zijn. Je hoorde Bon Entendeur met Isabelle Pierre, Le Temps est Bon uit 2019 van hun album Aller et Retour. Dat is een Frans muzikaal collectief samengesteld uit drie jeugdvrienden. Opgericht in 2012 en een groep vooral die de Franse cultuur verkent door middel van unieke electropop. En we kwamen helemaal in de vakantiestemming.
1: Studio C Muziek.
0: De Bennekomse Harmonie, Oefening, Baardkunst, OBK, kortom, is opgericht op 5 januari 1897 en bestaat dus al 129 jaar. Floris Hubrechtse is actief betrokken bij de OBK 2026. Floris, fijn dat we elkaar via de telefoon te pakken hebben gekregen. Even kijken of ik jou hoor. Dat gaan we. Hoor je me nu, Floris?
2: Ja, zeker. Ik hoor jou luid.
0: Ja, we moesten even een knopje omzetten. Is allemaal gelukt. Voordat ik stilsta bij het komend concert, wil ik graag even eerst kennismaking. Wat is jouw rol bij OBK?
2: Ja, ik ben net vers toegetreden bestuurslid bij OBK. Mm-hmm. En ik speel al een tijdje bij OBK, dus ik speel altsaxofoon in het orkest. Dus dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja. En hoe ben je betrokken geraakt bij OBK? Als kindje al begonnen daar, op hele jonge leeftijd, zoals veel kinderen?
2: Ja, zeker, zeker. Ik heb AMV gedaan bij Cultura en ik woon zelf in Bennekom. Toen heb ik daar saxofoonles gevolgd.
0: Ja.
2: Alleen toen uiteindelijk zijn ze gestopt met saxofoonles voor een tijdje bij Bennekom. In Bennekom in ieder geval.
0: Ja.
2: En toen wilde ik eigenlijk wel graag door. Dus toen was OBK eigenlijk de volgende logische stap. En toen was ik denk ik een jaar of 10, denk ik, moet ik zijn geweest. Dus, dus toen ben ik daar ook de opleiding in gegaan en alle opleidingsorkesten doorgegaan, uiteindelijk doorgestroomd naar het A-orkest.
0: Ja, en je gaat binnenkort ook toetreden tot het bestuur, liet je me weten.
2: Ja, zeker. Ik ben in april ben ik toegetreden. Ben ik volgens mij zonder tegenstemmen ben ik erin gestemd.
0: Ja.
2: Dus ik zit daar nu in en ik krijg dan uiteindelijk de portefeuille orkestzaken. Dus nu schaduw ik nog mijn voorganger, maar binnenkort zal het stokje overgegeven
0: worden. En orkestzaken, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dus eigenlijk alles omtrent concerten en andere dingen die geregeld worden rondom het orkest.
0: Repertoire ook? Keuze bijvoorbeeld? Afstemmen?
2: Ja, in principe hebben we daar commissies voor. Dus daar hebben we de muziekcommissie voor en er zit dan de dirigent bij en een flink aantal afgevaardigden van het orkest.
0: Mm-hmm.
2: Maar in principe is dat ook iets wat onder mijn verantwoordelijkheid valt, ja.
0: Ja, verantwoordelijkheid is dat. Is er nog wel belangstelling genoeg om mee te doen in een harmonie?
2: Ja, zeker. Ja, we zijn een hele gezonde vereniging. We hebben echt, ik geloof dat wij bij het vorige concert zaten met 74 man op het podium.
0: Wow.
2: Waarvan eigenlijk bijna geen remplaçanten, dus er is bijna geen invallers. Dus we hebben een hele gezonde,
0: trouwe, loyale groep zo te horen.
2: Zeker.
0: En jullie vereniging gaat veel verder dan Harmonie Orkest, zag ik. Jullie hebben een drumband, Tutti for All, Da Capo, jeugdslagwerk, Twirlers en een evenementenorkest. Dat kan niet op.
2: Klopt. En we gaan ook de straat op met marsen. Dus dat is ook nogal leuk.
0: Ja. Nou, dat geeft wel aan hoe levend jullie zijn, zeg maar. Zaterdag Zeker. 6 juni, dan gaan jullie een groot promsconcert geven. Ik vroeg me af, wat is een promsconcert?
2: Ja, dat is een concert waarbij je eigenlijk een beetje feest probeert te maken met elkaar.
0: Ja.
2: Het programma is opgedeeld in 4 blokjes, waarin we eigenlijk ook een beetje wat proberen te laten zien van ons als klassiek orkest in combinatie met koor.
0: Mm-hmm.
2: Dus we beginnen met een klassiek blokje en dan zal er een stukje wat Nederlandstalige muziek voorbij komen. Dan komt er nog een blokje voorbij met wat gothic, nou niet gothic, dat is verkeerd, wat meer gospel muziek.
0: Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja.
2: Precies. Ja. Dat was het al dus, ja. En dan eindigen we met echt goede pop en een goede feestsfeer proberen we de avond af te sluiten.
0: Ja. Dat is in de Van de Knaaphal in Ede, heb ik begrepen. Hoeveel mensen kunnen daarin? Hoeveel publiek?
2: Ik geloof dat we plek hebben voor 400-500 man, zoiets.
0: Oh.
2: Precies, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat is... Ruimte genoeg, ja.
0: Voor het concert zeker. Zijn jullie een samenwerking aangegaan met christelijk gemengd koor The Joy uit Bennekom. Die bestaat uit zo'n 75 leden. Jullie orkest is 74 leden, zei je net. 150 man op het podium, dat is nogal wat.
2: Zeker, dat zal een hele bak volume worden inderdaad. Ja.
0: Hebben jullie wel een oefenruimte waar je al die mensen in kwijt kan?
2: Ja, zeker. Ja, wij hebben het geluk als muziekvereniging dat wij ons eigen gebouw hebben in Bennekom.
0: Ja.
2: Dus dat zit daar bij de voetbalvelden aan de DVO. Daar zitten wij in het hoekje bij de stoplichten in de buurt. Dus ja, wij hebben ontzettend veel geluk dat wij daar een grote repetitiezaal hebben. Mm-hmm. Met tribunes en dergelijke. Dus we hebben afgelopen donderdag hebben wij weer mogen repeteren met orkest, koor en ook al de solist, mm-hmm. Barbara Lok. Dus wij kunnen dat gelukkig, hebben daar de faciliteiten voor, ja.
0: Ja, ja, nou dat is geweldig. En een feest, ook wat jij net al aangaf. Waar kijk je zelf het meest naar uit? Is dat een bepaald nummer?
2: Ja, ik speel natuurlijk saxofoon en ik vind de volle bak jazzy, swingy-achtige muziek vind ik wel heel erg leuk. Mm-hmm. Dus ik kijk echt uit naar de slotstukken waar we echt een goede feestsfeer proberen neer te zetten en gewoon lekker swingen. Ja.
0: Heb je zelf nog een solo nummer ook waar je lekker mag shinen op je saxofoon?
2: Nee, ik niet. Maar ik speel nu het bariton sax, dus dat is een van de grotere van de saxofoonfamilie, dus ook wat lager.
0: Ja.
2: Er zitten wel wat lekkere loopjes in, maar de echte goede sax solo die is toebedeeld aan een collega van me. Ja. Maar als je dat wilt horen, dan zou ik vooral voorstellen om te komen luisteren.
0: Dat is een goede aansporing. Ik heb begrepen dat jullie ook nog een soliste hebben, Barbara Lok.
2: Zeker, ja.
0: En wat is haar rol in dit concert?
2: Ja, zij vult de solo's in. Dus ze kan goed zingen. En het is een mooie aanvulling om zo een mix van harmonie, orkest, koor en daarboven nog een sterke solist te hebben.
0: Ja, ja, dat is ook leuk voor de afwisseling. Ik vind, soms kan een koor vervelen op de duur, hè, als je een koor en muziek hoort. Kan.
2: Ja, het moet goed afwisselen inderdaad.
0: Ja, dan is die dynamiek en die afwisseling. De titel van het programma moest ik denken aan een nummer van Kiki D. Hè? I've got the music in me. En jullie hebben We've got the music.
2: Ja.
0: En, ja, dat geldt dan voor beide natuurlijk. OBK en The Joy.
2: 100%, ja.
0: We hebben het gehad over zaterdag 6 juni. Als er mensen nu dit gehoord hebben en denken, dit vind ik wel heel erg leuk. Wat moeten ze dan doen?
2: Ja, dan kan je naar onze website gaan. Dat is obkbennekom.nl.
0: Mhm.
2: En dan ziet u op de pagina waar u dan verschijnt, ziet u een poster voorbij komen. Daar kunt u op klikken.
0: Ja.
2: En daar kunt u de toegangskaarten bestellen.
0: En wat kost het?
2: 18,5 euro.
0: Oh, dus geen geld voor 150 man op het podium, lijkt
2: me. Zeker.
0: Nee, het wordt een feest. Dat begrijp ik heel goed. Mag je heel erg bedanken, Floris Hubrechtsen van OBK Bennekom, voor deze toelichting. En ik hoop dat jullie heel veel mensen zullen krijgen in die hal.
2: Yes, hartstikke
0: veel
2: bedankt.
0: Veel plezier, hè?
2: Dank je wel.
0: Oké. Okay. I've got the music in me. Ik noemde het net ook al. Dat is een popnummer van de Kiki D Band. Is uitgebracht in 1974. En er werd in 1973 geschreven door Bia Boschel, de toetsenist van de Kiki D Band.

Ja, je kan je toch niet bij stil blijven zitten. Heerlijk om dat nummer weer eens een keertje terug te horen. En na hoeveel jaar zijn we dan teruggegaan? 1974. Zo, dat is wel even schrikken. Oké, we gaan het over een heel ander nummer hebben. Voordat ik zo meteen met Teunis Bunt ga praten. We gaan naar 1979. Toen schreef de geweldige tekstschrijver Jan Boerstoel het volgende lied. En hoewel je zou kunnen denken dat, vooral in het begin van het lied, de informatie gedateerd lijkt, maar eigenlijk ligt de diepere boodschap in dit lied juist in deze tijd. Die is actueler dan ooit, vind ik zelf. We gaan luisteren naar de versie, geschreven door Jan Boerstoel. En de muziek is in dit geval gecomponeerd door Harry Bannink. En de onvergetelijke Jasperina de Jong, die tot mijn grote verbazing in Spotify helemaal niet terug te vinden is. Ja, dan misschien één hitje of twee hitjes. Juist een reden om haar weer eens hier in de radio te laten luisteren. En dit nummer sluit ook mooi aan op de boekbespreking die ik zo meteen ga hebben met Teunis Bunt. Waar heb ik het over? Jasperina de Jong. De bokken en de schapen.

0: De boekbespreking met Teunis Bunt.
1: Klopt helemaal. Maandelijks elke laatste zaterdag van de maand hier te gast. En even nog een tip voor jou als je luistert. Je kan het ook terugluisteren op xon.nu via Radio Gemist Studio C. En dan moet je dus de laatste zaterdag van de vorige maanden terugkijken. Er zijn 10 uitzendingen terug. En dan kun je Teunis beluisteren. Ja, met de andere boeken die hij toen... Wat zei je?
2: Of op Vallei 1.
1: Ja, en nog wat anders. Want ja. Teunis heeft ook, laten we even reclame maken, een eigen blogsite. Die kan je vinden op teunisbunt.blogspot.com. En die gaat, ik zag gisteravond nog, inmiddels 1540 gelezen boeken stonden er. Maar je maakt ook verslaagjes van wat je gelezen hebt of gehoord hebt. Podcasts, dagboekfragmenten en herinneringen. Hoe hou je dit allemaal bij, Teunis?
2: Ja, dat is denk ik een kwestie van discipline en ook gewoon het leuk vinden.
1: Ja, ja, dat straalt er wel vanaf. Je wilde het vandaag hebben over Stakkers en Wolven van Lotfi El Hamidi. Wie is dat eigenlijk, die schrijver?
2: Ja, nou, dat is een heel veelzijdig iemand. Hij is historicus, maar hij is ook redacteur geweest bij NRC. Hij was daar baas, zal ik maar zeggen, van de afdeling opinie. Uiteindelijk kon hij het daar niet meer houden. En hij werkt nu bij de Groene Amsterdammer.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja. Maar mensen kunnen hem misschien ook kennen, omdat hij af en toe de boekbesprekingen doet bij het radioprogramma OVT. Is hij één van de boekbesprekers eens in zoveel tijd.
1: Ah, dan heb je het even geduid. Ja. Ik las op je blogsite hoe ongelooflijk actueel en urgent dit boek eigenlijk
2: is. Ja,
1: was,
2: ik denk dat gewoon eigenlijk iedereen dit moet lezen. Ook, en misschien ook wel vooral als je het er helemaal niet mee eens bent.
1: Is ook goed.
2: Ja, ja, het is een heel gedreven boek. Het heet Stakkers en Wolven. En die titel is gekozen naar aanleiding van een citaat van Gerrit Komrij uit 1989. Dat is best al een hele tijd geleden. Toen werd er een fatwa uitgesproken over de schrijver Salman Rushdie. Die toen de Duivelsversen had gepubliceerd. En toen schreef Komrij over de moslims, generaliserend, we hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug. Dus meteen werd maar een hele groep, een hele bevolkingsgroep, werd eigenlijk weggezet.
1: En is er toen dan een vervelend zaadje geplant?
2: Nou ja, ik denk dat het heel vaak gebeurt. Bij de rellen van, naar aanleiding van die voetbalwedstrijd Ajax Maccabi Tel Aviv, ging het meteen ineens of wij niet een integratieprobleem hadden.
1: Ja, door hele prominente partijen.
2: Ja.
1: Die we normaal fatsoenlijk vinden.
2: Ja, maar dus mensen worden er steeds op aangesproken eigenlijk.
1: Ja.
2: En Karin Amatmoukrim, die zegt op een gegeven moment ook van ja, we doen het eigenlijk nooit goed genoeg. Ik heb hier een citaat van haar dat Lotfi El Hamidi weer citeert. De tocht naar succesvolle integratie, bedacht ik, is niet eindeloos, maar gewoon kansloos. Want terwijl je jezelf als ambitieuze immigrant soms voor de kop slaat omdat je een detail over het hoofd hebt gezien, blijken er buiten jou veel grotere machten aan het werk die je überhaupt niet willen zien slagen. En ik moet nu ook denken aan Ruud Gullit, die pas weer in het nieuws was, naar aanleiding van het Kamerdebat.
1: Bij Pauw en de Wit was
2: hij. En dan zegt hij, je hebt je hele leven je best gedaan, meer je best moeten doen dan iemand anders. En het wordt gewoon weggezet van, jij hoort er eigenlijk niet bij. Nou, daar gaat het hier ook over, van wanneer hoor je er ooit bij als iemand met een migratieachtergrond? Die blik, ook vanuit iemand met een migratieachtergrond, heb je in dit hele boek. Maar vooral is het heel strijdbaar. En wil het mensen met de neus op de feiten duwen en zeggen, nu gebeurt er van alles.
1: Maar hoe kun je, zeg maar, het is oprukkend fascisme, wat ook in Nederland gebeurt. Laten we het gewoon bij de naam noemen, want het is wel zo, Teunis.
2: Ja, nou ja, of je de term fascisme mag gebruiken, of dat een historische term. Daar zijn de historici het niet over eens.
1: Ja.
2: Maar het is in ieder geval het ultra-rechtse gedachtegoed.
1: Een aanklacht tegen de morele onverschilligheid, wordt het ook genoemd. Hè?
2: Ja, zeker.
1: Dat is er wel gaande.
2: Hij zegt, je merkt dat er van alles aan de hand is, je bent dus een getuige. En een getuige heeft de verantwoordelijkheid.
1: En hoe kun je strijdbaar zijn volgens hem?
2: Nou, sowieso door je te laten horen. Maar ook door je eens te verdiepen in wat het met mensen doet. Als er op die manier gesproken wordt. Hè, en ook door je morele grenzen goed in de gaten te houden. Hij geeft als voorbeeld Vincent Karremans.
1: Ja.
2: En in de tijd dat hij nog een wethouder van
1: Amsterdam.
2: Rotterdam was, ja. En die zegt dan natuurlijk dat ze niet alles met de PVV eens zijn enzovoort. Hij zegt, maar je werkt er wel mee samen. Dus het racisme dat erin zit, dat
1: sluipt naar binnen.
2: Ja, en je neemt het voor lief. Ja. Het is dus blijkbaar geen gamechanger voor je. Nee. Het is niet zo dat je zegt, ja, maar dan kunnen we niet met iemand samenwerken. En hij zegt toch, in zee gaan met een notoren Marokkanenhater is voor hem kennelijk een kwestie van, ik heb zelf heus geen hekel aan Marokkanen. Ik heb alleen scheid aan ze. Mm-hmm. Hij zei, want dat laat je op die manier wel zien. En hij laat ons dus zien dat er echt morele standpunten ingenomen.
1: En van de week, als we actueel kijken, deed hij dezelfde uitspraak voor samenwerking met Markensauer.
2: Ja.
1: Ook Brekelmans.
2: Ja.
1: Dus het sluipt gewoon bij fatsoenlijke partijen naar binnen. Maar goed, laten we niet. Het gaat erom dat niet onverschillig zijn. En wat kunnen we zelf dan doen daarin? Wat kunnen jij en ik daarin doen?
2: Nou, ten eerste denk ik dingen niet over je kant laten gaan. Niet zomaar accepteren dat dingen al zo gewoon geworden zijn. Dat mensen hebben over instroom van asielzoekers. Terwijl er helemaal geen instroom is. Dat al die termen.
1: Welke woorden gebruik je? Hè? Ja. Dat doet er heel erg toe.
2: Ja, dat doet er heel erg toe. En
1: gelukzoekers is ook zo.
2: Ja. En dat is, ik denk dat wij allemaal gelukzoekers zijn, eigenlijk. En daar is denk ik ook helemaal niks mee.
1: Waarom
2: niks
1: gingen mee. De Nederlanders destijds naar Canada?
2: Ja, nee, en toen was er dus blijkbaar. En hij laat ook zien dat verschil in perspectief, dat je daar vaak niet bewust van bent. Hij heeft het ook over de Stichting van de Staat Israël. Hij zegt, jullie keken naar de rug van vluchtelingen. Die gingen daar naartoe. Mm-hmm. Hij zegt, wij keken in het gezicht van kolonisten.
1: Ja. En geweren, ze werden gewoon doodgeschoten al in 1947.
2: Ja, dus het is. En dat perspectief. Laat ik zo zeggen, dat je bent je vaak helemaal niet zo bewust van je eigen perspectief waarmee je opgevoed bent. Nou, ik ben van een leeftijd dat ik bijvoorbeeld bewust nog begin van de jaren 70 heb meegemaakt. Mm. Nou, in begin jaren 70 stond bijna iedereen in Nederland achter Israël.
1: Mm-hmm. En nog steeds heel veel.
2: Ja, maar goed, daar hebben wij die oliecrisis bijvoorbeeld aan te danken gehad. Ja. Omdat we Israël zo verdedigden. Ja. Het zal ook wel gedeeltelijk uit schuldgevoel geweest zijn. Omdat er zoveel
1: en nog steeds, denk ik.
2: Weggevoerd zijn. Nederland, maar ook oog hebben voor het perspectief van de migrant. En ook kijken wat je daarin kunt betekenen. En dat gaat ook over de gewone dingen met wie je een praatje maakt. Maar ook dat je laat zien dat opgeblazen problemen, dat die opgeblazen zijn, dat het geen echte problemen zijn. Nou, en hij laat dus zijn stem horen. Hij zegt hier in het begin van de proloog, dit boek is een antwoord op het oprukkende fascisme. Hij gebruikt dat woord in ieder geval. En een aanklacht tegen de morele onverschilligheid van het Westen. Het voelt als een herhaling van zetten, maar kennelijk moet er steeds weer gezegd worden in andere bewoordingen, met nog meer overtuiging. Stug blijven schrijven om terug te duwen. Om voor mezelf te spreken, ik kan niet anders. Mm-hmm. Hij zegt, ja, schrijven, dat is wat we doen. En daarom zal ik dat ook doen. Dit is helemaal niet een heel helder boek met een hele mooie lijn enzovoort. Maar
1: gedachtes.
2: Ja, maar er zitten prachtige dingen in.
1: Hij staat ook stil bij de dodenherdenking, hè?
2: Ja,
1: begreep ik.
2: Ja, ook. Van wat is eigenlijk de functie ervan? Als wij willen waarschuwen dat dingen niet nog een keer gebeuren, wat moeten we er dan eigenlijk wel bij betrekken en wat niet?
1: De opmerking, dit nooit meer.
2: Ja.
1: Terwijl in Israël de mensen vermoord worden.
2: Ja, maar
1: wat is dan waard? Hè?
2: Bij als die het heeft over de bombardementen op Syrië, die steden die plat gebombardeerd zijn, en op Gaza natuurlijk, en dat verbindt hij dan met bombardementen op Rotterdam.
1: Okay.
2: Dus hij haalt het ook dichtbij, dat je het ook goed kunt voorstellen van, kijk, dit is het, dit is er aan de hand.
1: Was dat een eye-opener voor je, Teunis?
2: Ja, ik denk wel dat je nooit bewust bent van je eigen blinde vlekken.
1: Nederlander.
2: Ja, en het is daarom heel goed om er af en toe op gewezen te worden. Ja, jouw blik op de wereld is niet de enig mogelijke.
1: Nee.
2: En denk daar eens goed over na. En zorg ervoor, ja, dat je in je eigen omgeving veel goeds doet, zal ik maar zeggen. Maar dat je oog hebt voor de mensen die zoveel meer hun best moeten doen om
1: te gewoon, bewijzen dat ze het waard zijn. Ja. Terwijl dat met de kleur of een afkomst uit een land te maken heeft. Ik zag op je blogsite, dat is wel goed denk ik om ook even te noemen, hè, dat er een lezing is te zien van hem.
2: Ja, er is een kerkje in Zetten, de Vluchtheuvelkerk, waar heel geregeld op zondagochtend er een lezing gehouden wordt in plaats van een kerkdienst. Op 21 juni komt Lotfi El Hamidi daar een lezing houden. En in het najaar zijn er ook weer allerlei mooie lezingen gepland. En afgelopen maanden is bijvoorbeeld Jan Pronk heeft daar een lezing gehouden. Dus er zijn allerlei interessante lezingen.
1: Mooie aanbeveling. Dus 21 juni 2026.
2: Ja, 10 uur.
1: De Vluchtheuvelkerk in Zetten. Mag ik jou heel erg bedanken.
2: Ja, graag gedaan.
1: Voor dit hele serieuze onderwerp. Ja. Maar juist super urgent. Hè?
2: Ja.
1: Dankjewel daarvoor. En daarmee gaan wij naar de laatste minuten van dit programma Studio C. Achter de knoppen vandaag Ruben Landman. Volgende week zit hier mijn collega Bea Koops met weer vier verse onderwerpen. En wij gaan eruit met vrolijke Balkanmuziek van Chantal Mahala Raibanda. En het heet dan Mahala Keshka Bucovina Dub. Ik wens je nog een hele fijne dag en graag tot een andere keer hier bij Studio C.

0: 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
1: Vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij ons programma Middagzon. Mijn naam is Kobi Donkelaar. De techniek wordt vanmiddag verzorgd door Dick Timmerman. Afgelopen week mochten we het Pinksterfeest vieren. Helaas weten velen niet waar dit om gaat. Kerstfeest en Pasen, dat weet men nog wel. Hemelvaartsdag ook nog, dat zit al in de naam. Maar Pinksteren, nee. Ja, een vrije dag leefde top, maar verder... Ik mag hopen dat u dit feest wel gevierd heeft met de wetenschap dat God de Heilige Geest heeft gestuurd naar de aarde, omdat hij zelf zijn zoon had teruggehaald naar de hemel. Het is ook best een moeilijk iets. Bij God de Vader en bij God de Zoon kunnen we ons een veel betere voorstelling maken dan bij een geest. Toch is de Heilige Geest er wel degelijk. Het mooie van wat er in de Bijbel over staat, vind ik altijd dat als je zelf soms niet kunt bidden, om wat voor reden dan ook, je mag weten dat de Heilige Geest onophoudelijk voor ons bidt. En u mag ook vragen, Heilige Geest, ik weet het even niet meer, wilt u bidden voor en met mij? Dat geeft troost. En zo wordt hij ook wel genoemd, de trooster. Ik hoop dat hij u ook troost in welke omstandigheden u ook bent. En dan hoeft dat niet alleen te zijn op die twee Pinksterdagen. Ik heb het al vaker gezegd. Alle feestdagen zijn niet afhankelijk van die twee dagen dat we ze vieren. Maar het hele jaar door mag het kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn. Tot even voor 5 uur hoort u het vervolg over de psalmen. Om 5 uur zenden wij een kerkdienst uit vanuit de Nederlandse Hervormde Julianenkerk, waarin voorgaat dominee M.W. Westerink. Na de kerkdienst blijven wij nog tot 7 uur bij u. Ik heb u in de vorige uitzendingen verteld dat ik in het eerste half uur de psalmen aan u wil laten horen. Van psalm 1 tot en met 150. In een kerkdienst worden veelal dezelfde psalmen gezongen. Terwijl er zoveel mooie psalmen zijn. Vorige keer zijn we gekomen tot psalm 114. Dus begin ik nu met psalm 115. Boven deze psalm staat de heerlijkheid van de Heere. Het gaat er in deze psalm om dat we niet onszelf, maar God de eer moeten geven. Het woord vertrouwen komt 4 keer in deze psalm voor. En het woord zegenen 5 keer. Er staat ook dat de hemel van de Heere is, maar dat hij ons de aarde heeft gegeven. En dat wij gezegend zijn door de Heere. U hoort de versen 1 en 8.

We gaan verder met psalm 116 en 117. Psalm 116 is een heel bekende psalm. Op de basisschool is dit een van de eerste psalmen die je als kleinkind leert, samen met psalm 81. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen en klagen. Hij neigt zijn oor en redt mij keer op keer. Is dit niet nog net zo waar voor u als toen u klein kind was? In de Bijbel staat boven deze psalm, danklied voor een verloste. Daar kun je wel iets bij voorstellen, zeker als je de berijmde versen leest van deze psalm. Psalm 117 is de kortste psalm. Dit is in de Bijbel maar 2 versen en de berijmde psalm telt maar 1 vers. Er staat boven, alle volken loof de Heere. Je zou eigenlijk verwachten dat de psalm dan veel langer zou zijn, want we kunnen God nooit genoeg loven. De psalm eindigt met, de trouw van de Heere is voor eeuwig. Halleluja. Van psalm 116 hoort u de versen 1, 2, 3, 7 en 11. En ja, ik zei het zojuist al, psalm 117 heeft maar 1 vers.

Als laatste in dit half uur hoort u psalm 118. Deze psalm wordt ook vaak met Pasen gezongen. Met name vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Er was voor de Heere Jezus geen plaats. Toch is hij gekomen. En hij zei, ik zal deze tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Men snapte het niet. Zouden wij het gesnapt hebben? Boven deze psalm staat danklied na overwinning. De psalm begint en eindigt met dezelfde zin. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Er staat ook, de Heere is bij mij, wat kan een nietig mens mij doen? Het staat er zo makkelijk, maar zo voelt het natuurlijk niet altijd als mensen ons onrecht aandoen. Maar dan mogen we weten dat we met alles naar de Heere toe mogen gaan. U hoort de versen 1, 7 en 13.

0: U kunt zo dadelijk een dienst beluisteren vanuit de Nederlandse Hervormde Julianenkerk. In deze dienst gaat voor dominee M.W. Westerink. Mede namens Dick wens ik u een goede dienst toe.
1: Dan gaan we nu zien.

Goedemiddag gemeente, namens de kerkraad heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. Ook iedereen die meeleeft via de techniek, van harte welkom. Voorganger vanmiddag is onze wijkpredikant dominee Westerink. Collecte. Er zijn vanmiddag 3 collecten. De eerste rondgang is een diaconale collecte en bestemd voor Stichting Schuilplaats. De tweede rondgang is bestemd voor kerkbeheer en bedoeld voor de kosten van het pastoraat. De derde rondgang is bestemd voor kerkbeheer en bedoeld voor de kosten en beheer en administratie. Zoals u weet kunt u verder bij het verlaten van uw kerk uw bijdrage geven ten behoeve van het zendingswerk van de GZB en de IZB. U kunt uw bijdrage geven via de collectezakken of via de Apostel-app. Alle collecten van harte aanbevolen. We zingen nu ter voorbereiding op deze dienst de verzen 1 en 3 van lied 489 uit Weerklank. Ik heb de vaste grond gevonden en o afgrond waarin alle zonden. Namens de beide kerkraden wens ik u hier en ook thuis een rijk gezegende dienst.

Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 65. We zingen het eerste en het tweede vers. Het tweede vers zingt: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. In de verkondiging zal het ook gaan over vergeving van zonde. Psalm 65, het eerste en het tweede vers.

We belijden ons geloof met de 12 artikelen. Aansluitend daarop zingen wij het weerklank Psalm 69 vers 10. Ik zal Gods naam bezingen in een lied, met lofgezang hem eren al mijn dagen. Psalm 69, het 10e vers uit weerklank. Belijden u en jij mee in het hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.

We verenigen ons in een gemeenschappelijk gebed. We bidden de Heer om zijn zegen in deze dienst. Laten we samen bidden. Almachtige Vader, groot is uw trouw, o Heer. Uw trouw door de generaties heen, uw trouw in ons leven. Trouw aan uw volk Israël en ook trouw aan ons als uw gemeente die naar uw naam genoemd is. En uw trouw wordt zichtbaar, tastbaar, hoorbaar op deze eerste dag van de week. Vanmorgen mocht de gemeente samenkomen en mocht een broeder bevestigd worden in het ambt van ouderling. En vanmiddag mogen we weer hier samen zijn om opnieuw de schriften te openen, te zingen, te bidden, uw naam groot te maken. Wat bent u een goeddoend God. Wat bent u liefdevol voor ons. Dat u toch telkens weer ons opzoekt in de omstandigheden van ons leven. Ondanks onze kleinheid, ondanks onze schuld, ondanks al die dingen, toch u de heilige God, de grote eeuwige God, die omziet naar mensen zoals wij. We loven uw grote naam voor dat wonder. Dat wonder wat we mogen verkondigen en mogen horen. Maar een wonder wat we nooit helemaal ten volle kunnen begrijpen. Wat het u bewogen heeft om te zien naar ons in uw Zoon de Heer Jezus. Het is uw liefde, dat weten we. Maar wat is het mysterieus? Wat is het bijzonder? Wat is het breed, diep en hoog? En vanmiddag staan we weer voor die oceaan van uw liefde. Om daar in te duiken. Om daar met elkaar over na te denken. En meer dan dat, u komt zelf aan het woord. U verkondigt uw liefde voor ons. En wij vragen u dat wij deze middag voor het eerst of opnieuw mogen dolen in uw liefde. En dat we er vol van worden. Voor het eerst of opnieuw die liefde voor iemand zoals ik. Wat bent u goed en groot. Geeft u de geest van Pinksteren in ons midden deze middag. Vuurt u ons aan in alle dingen die gebeuren in dit samen zijn. Alle taken die te verrichten zijn. Zegent u de gaven die we zo dadelijk zullen geven in uw dienst. Dat het tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk. En zegent u de verkondiging in ons midden. Het gaat ook vanmiddag over het vergeven van elkaar. Het kan zijn dat dat een gevoelig punt is in ons leven. Omdat we dingen hebben die ons zijn aangedaan. Dat we het appel horen om te vergeven. Dat het zo ver weg kan zijn van ons. Om daartoe te komen. U weet wat er gespeeld heeft in ons leven. En op dit moment nog speelt. En we bidden nu om goede woorden, fijngevoelige woorden. Woorden bij u vandaan, om ons daarin verder te helpen. Want we hebben u daarin nodig. Wij kunnen niet vergeven. Wij kunnen niet vergeven worden zonder u. We hebben u in alles nodig. Wees u bij ons in de woorden die gesproken mogen worden, dat het ons dichter bij u brengt en ook dichter bij de ander. Heere, wees u zo bij ons. En we bidden dit niet omdat we zelf iets kunnen meebrengen waar u dankbaar voor zou zijn. Maar we zien op naar Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. We bidden dit alles in zijn naam alleen. Amen. We staan vanmiddag stil bij zondag 51 van de catechismus. Ter belichting daarvan lezen we Matteüs 18, de versen 21 tot en met 35. Uit het evangelie naar Matteüs, het 18e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 35. Daar gaat het over de gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Vanaf vers 21, daar luidt het woord van de Heer als volgt.
Toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zekere koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en de kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met deze medeslaaf, zoals ook ik medeleven met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover de schriftlezing. We lezen zondag 51 van de catechismus. Daar gaat het over de 5e bede van het Onze Vader. Zondag 51. Daar wordt gevraagd in vraag 126. Wat is de 5e bede? Het antwoord luidt: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen, wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen, zoals ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Deze zondag 51 is het onderwerp voor de verkondiging. Thema van de preek: vergeving ontvangen en doorgeven. Vergeving ontvangen en doorgeven. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, van harte aanbevolen. We gaan zingen uit het gebed des Heren aansluitend, het 1e en het 6e vers. Het 6e vers zingt: Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. Het gebed des Heren, het 1e en het 6e vers als inleiding op de verkondiging van het woord van de Heren.

Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat zingen we als amen op de verkondiging. Psalm 32, het derde en het vierde vers. Psalm 32, vers 3 en vers 4. Gemeente van Christus, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zo luidt de vijfde bede van het Onze Vader, die vanmiddag centraal staat. Het kan zomaar zijn dat je bij die bede een wat ongemakkelijk gevoel krijgt. Want het gaat over de vergeving die God ons schenkt. Maar het gaat ook over het vergeven van elkaar. Dat tussen mensen onderling. Het kan zijn dat dat moeilijk is in jouw leven. Mensen hebben je dingen aangedaan. Mensen hebben je beschadigd. En dat is in het verleden gebeurd. Maar je neemt het met je mee. Je kunt het niet achter je laten. Maar het gaat met je mee ook vandaag de dag. En dan wordt er gesproken over het vergeven van schuldenaren. Maar dat je bij jezelf denkt, dat heb ik niet gedaan. Ik heb die ander niet vergeven. Misschien dat je het gewoon niet kunt voor je gevoel. Datgene wat die ander heeft gedaan richting jou is te groot, te zwaar, om dan te zeggen, ik vergeef jou. En het vergeven van God wordt hier in verband gebracht met het vergeven van elkaar. En betekent dat dan, als ik een ander niet vergeef, dat mijn zonden dan ook niet vergeven zijn? En als het een opdracht van God is om de ander te vergeven, hoe kan ik dat dan doen als me dat eenvoudigweg niet lukt? Zo kunnen er heel wat vragen boven komen bij die bede. En ik hoop dat deze preek ons bij de hand neemt. Ons bij de hand neemt om ons verder te helpen. Om ons te brengen bij de vergeving van Jezus Christus. Om die vergeving te ontvangen. En de vergeving ook door te geven aan anderen. Het gebed om vergeving van zonde, wat de Heer Jezus ons leert, kan op veel weerstand stuiten. En dat doet het ook, juist in onze tijd. De Heer Jezus zegt, je moet de Heer vragen om je zonde te vergeven. Maar ja, kom daar maar eens mee aanzetten in onze tijd. Kom er maar eens bij aanzetten bij mensen die helemaal niet in God geloven. En de catechisme spreekt dan over arme zondaren en over verdorvenheid die ons maar blijft aankleven. Veel mensen lachen dat weg. Hoezo? Arme zondaar? Ik? Het deed me denken aan een man die ik jaren terug een keer ontmoette in het pastoraat. Iemand die niet actief kerkelijk betrokken was opgevoed. En hij wilde wel eens weten, wat is nou kort gezegd de boodschap van de Bijbel? Dus ik probeerde dat zo te verwoorden. En natuurlijk zei ik ook iets over de Heer Jezus en het offer wat hij heeft gebracht aan het kruis. Dat dat voor onze zonde is gebeurd. Maar je voelde dat bij hem de luiken dicht gingen. Ja, vergeving van zonde. Waarom zou ik dan vergeven moeten worden? Ik doe goed mijn best op het werk, zei hij. Ik ga goed om met mensen in mijn omgeving. En als ik iets verkeerd doe, dan maak ik het ook weer goed altijd. Dus ja, dat kruis van Golgotha, daar zag hij helemaal geen aanleiding toe. Dat was helemaal niet nodig voor hem, zo zei hij. De grote vraag van Luther was, hoe krijg ik een genade God? Luther ervoer heel sterk dat hij een zondaar was. En hij was wanhopig op zoek om zijn zonde kwijt te raken. En het lukte maar niet. Totdat hij zag op de Heer Jezus en wat hij gedaan had. Daarin vond hij het antwoord op de vraag, hoe krijg ik een genade God?
Maar een leraar op onze theologieopleiding zei, de vraag van Luther was, hoe krijg ik een genade God? De vraag voor ons vandaag de dag is veel meer, hoe krijg ik nou een schuldig mens? Hoe krijg je mensen zover, om het zo te zeggen, dat ze het gaan bidden, vergeef ons onze schulden. Heere, vergeef ook mijn schulden. Die ervaring van Luther staat zo ver af van mensen in deze tijd. Dat deed me ook denken aan een keer dat ik in Amsterdam was. En toen zag ik dat daar niet zo ver van het Centraal Station, dat er een poster hing. En op die poster stond heel groot aangegeven, Jezus is het antwoord. Nou, prachtig, Jezus is het antwoord. Maar iemand had met graffiti er iets onder gezet en diegene had eronder gezet, maar wat is de vraag? Jezus is het antwoord, ja, maar wat is dan de vraag? Nou, dat is helemaal kenmerkend voor onze tijd. Vergeving van zonde, het kruis van Golgotha. Maar ben ik dan een zondaar? En het kan zijn dat u of jij dat zelf ook wel denken. Ja, een fout maken, oké, dat geef ik wel toe. Maar een arme zondaar die de verdorvenheid telkens aankleeft, zoals ik al noemde uit de catechismus, dat is toch wel weer heel wat anders, hè? Dan hier is en daar een foutje. Het is heel lastig om het gesprek aan te gaan met mensen die niks verkeerd doen. Maar als je het evangelie wilt delen, vroeg of laat, kom je dan toch op het kruis van Golgotha als het goed is. En dan gaat het ook over onze zonde. Hoe ga je dat gesprek nou aan? Nou, misschien dat de volgende invalshoek ons verder kan helpen. Je zou tegen iemand kunnen zeggen, van wat vind je ervan als iemand van wie jij heel veel houdt, dat diegene jou negeert? Dat diegene net doet alsof jij er niet bent. Als jij iets zegt, dat diegene niks terugzegt. En dat diegene zo straal langs je heen loopt. En je houdt van die persoon, hè? Hoe zou je dat vinden? Nou, we zouden dat allemaal verschrikkelijk vinden. Dat kan natuurlijk niet. Dat doet je echt pijn als je genegeerd wordt. En daar ligt dus een link richting de Heere. De Heere die ons intens lief heeft. Hij die ons gemaakt heeft. Hij die zijn zoon voor ons heeft gegeven. Hij die contact met ons zoekt. Via de Bijbel, via de natuur om ons heen, via de verkondiging van het woord van God. Iemand die een band met ons wil aangaan. Maar dat wij dan uit onszelf God negeren. Die zoektocht van God naar een band met ons, dat we daar langs heen leven. En dat we die uitgestrekte hand van God afwijzen. En dat God die met ons het gesprek wil aangaan, dat we onze oren dichtstoppen en net doen alsof God niet bestaat. God negeren. Dat doe je als je die oproep van God om naar hem toe te komen, als je die naast je neerlegt. Als je die roepstem van God, als je die wel laat klinken, maar niet laat doordringen tot je leven. Dat je altijd op een afstand blijft staan. En dat kan ook zomaar zijn in ons leven. Is dat zo in ons leven? Dat je wel de uitnodiging hoort van de Heer om naar je toe te komen, maar dat je het negeert, dat je net doet als je hier in de kerk bent geweest alsof niemand wat heeft gezegd. Omdat je gewoon weer voortleeft op dezelfde manier, dat je God negeert. Misschien dat het een aanknopingspunt is om met iemand over zonde door te praten. Dat je God negeert, dat je niet tot hem spreekt, dat je niet naar hem luistert. Dat je je leven leeft, kortom, alsof God niet bestaat. Hij die jou gemaakt heeft, hij die alles voor jou over heeft, hij die contact met jou zoekt. En als je vanmiddag moet zeggen, ja, tot nu toe negeer ik toch God ten diepste in mijn leven, dan komt toch weer door Gods genade zijn stem op jou, op uw pad. Hij negeert u en jou niet. Wat een wonder.
En hij roept ons erbij om naar hem toe te komen. En geef je dan over met alles wat je bent in de handen van deze God. Hij die ons niet negeert. Hij die naar ons omziet in zijn Zoon, Jezus Christus. En bij die beden vergeef ons onze schulden kan misschien een bepaalde vraag bij ons bovenkomen. Want je kunt je wel afvragen, als ik nou geloof in de Heer Jezus, als ik mag weten dat mijn zonden door hem vergeven zijn, moet ik dat dan telkens opnieuw bidden, vergeef ons onze schulden? Mijn zonden zijn toch vergeven? Is het niet overbodig om dat dan telkens weer te bidden? En scherper gezegd, heeft dat niet iets in zich van ongeloof? Want ik mag toch weten dat mijn zonden vergeven zijn. Waarom zou ik er dan nog telkens weer om vragen? Zet dat niet alles dan weer op losse schroeven? Hoe zit dat? Nou, je moet het denk ik zo voor je zien. Het is natuurlijk zo dat de zonden die in ons leven overblijven nadat we de genade van de Heer Jezus hebben ontvangen, dat gaat onze band met God niet meer stuk maken. De overgebleven zonde zal er niet voor zorgen dat de Heer eerst zegt, jij bent mijn kind. Na verloop van tijd dan zegt, oh, ik heb een fout gemaakt, je bent toch niet mijn kind. Zo zal het niet zijn. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat onze zonde, onze hemelse Vader, intens pijn doet. Het kan wel zijn dat door onze zonde er afstand komt tot de Heere. En ik noemde het al, de catechismus spreekt de Bijbel na als er gezegd wordt dat de verdorvenheid ons blijft aankleven. Er komt niet een moment in dit leven, in deze bedeling, dat je zegt, nou, nu ben ik die zonde gepasseerd. Dat is nu voorbij. Ik heb dat helemaal achter me gelaten. Nee, telkens moeten we weer naar de Vader terugkeren om het te belijden. Maar ja, die band met God, die knapt niet. Dus waarom moet je het dan toch belijden? Nou, jongens en meiden, het is eigenlijk te vergelijken met als je je eigen vader pijn hebt gedaan. Je hebt echt iets erg gedaan wat hem verdriet doet. Je weet enerzijds dat ik dit heb gedaan, betekent niet dat onze band over is. Het betekent niet dat mijn vader niet meer van me houdt. Het betekent ook niet dat ik niet meer welkom bij hem ben. Het betekent ook niet dat ik zijn zoon of dochter niet meer ben. Dat niet. Die band die blijft wel, ook al heb ik hem pijn gedaan. Maar kun je dan zeggen aan de andere kant van, nou ja, mijn vader blijft toch wel van me houden. We houden toch een band. Ik hoef het dan ook niet te vertellen aan hem. Ik hoef ook niet om vergeving te vragen. Ja, die band die blijft toch wel. Nee, je voelt wel aan, dat klopt natuurlijk ook niet. Want je hebt je vader pijn gedaan. En dat is reden genoeg om het aan hem te vertellen, om te vragen om vergeving. Nou, zo ook dus met de hemelse Vader. Die band is er. Die zal niet breken als je een kind van God mag zijn. Maar we kunnen hem pijn doen. We kunnen hem toornig maken. We kunnen zijn naam naar beneden halen. En dan is er alle reden om terug te gaan. Met telkens weer diezelfde beden. Vergeeft u onze schulden. Vergeeft u ook mijn schuld. En iemand schreef, de zonden van Gods kinderen doen de Vader extra pijn. Ik denk dat daar een waarheid in zit. Dat als je leeft met God vanuit de vergeving van de Heer Jezus, dat je zo de Vader en de Zoon en de Geest mag kennen. En als je dan zondigt, terwijl je zoveel voorrechten hebt gekregen, terwijl je de liefde van God mag kennen, dat zal de Vader toch extra pijn doen. Dan dat het iemand is die nog nooit het evangelie heeft gehoord. Een beetje te vergelijken dat als iemand van je steelt die je vaag kent, dan is dat natuurlijk erg. Maar als je bloedeigen zoon of dochter van je steelt, dat geeft het nog weer een andere dimensie. Dat maakt het extra pijnlijk. Nou, zoiets. Als je de Heer Jezus mag kennen, ga naar hem toe. Telkens weer.
met belijdenis. Ik heb uw vergeving nodig. En die blijf ik nodig hebben. Tot mijn laatste dag. Ik heb de Heer Jezus nodig. Altijd vergeeft u onze schulden. En ik noemde het al. In de vijfde bede wordt niet alleen gesproken over onze zonden tegenover God, maar ook tussen mensen onderling. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat brengt ons bij het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen uit Matteüs 18. Het begint met een vraag van Petrus. Een hele goede vraag. Hij stelt de vraag: hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven als hij tegen mij zondigt? En hij geeft dan in vers 21 al zelf een aanzet tot het antwoord. Hij zegt tot 7 maal. Nou, dat is best een hoge inzet van Petrus, zou je zeggen. Want veel rabbijnen in die tijd zeiden: als iemand tegen je zondigt, dan moet je hem 3 keer vergeven. En als iemand dat dan nog een keer doet, een 4de keer, een 5de keer, ja, dan houdt het een keer op. Dan hoef je niet meer te vergeven. Nou, misschien voor ons gevoel dat daar ook wel wat in zit, hè? Als iemand 1 keer iets verkeerd doet, vergeven, nou, dat is dan een hele stap. Maar goed, 2 keer, nou, dat is al weer een heel eind verder. 3 keer, nou, dat is al heel veel. Maar dan 7 keer, nou, dat klinkt wel aannemelijk ergens. Dat is een hoge inzet, maar de Heer Jezus vindt het veel te laag. Nee, zegt hij, vers 22, tot 70 maal 7 maal. Dus daar bedoelt de Heer Jezus mee oneindig, zonder getal. En dat 70 maal 7 maal, dat doet ook denken aan het eerste Bijbelboek, aan Genesis. Daar horen we de stem van Lamech. En die Lamech, die schreeuwt in zijn hoogmoed: Kain wordt 7 maal gewroken, maar Lamech 70 maal. Daar heb je het. Lamech, die zegt: als iemand mij iets aandoet, dan pak ik hem veel harder terug. 70 maal. En tegenover die wraakzucht van Lamech staat de vergeving van de Heer Jezus die hij ons leert zonder getal, tot 70 maal 7 maal. Dat is nogal wat. Vergeven, niet 1 keer, 2 keer, 7 keer, maar zonder getal. Als je dat echt op je in laat werken, telkens weer, ook de 10de keer, de 11de keer, ga zo maar door. Dat klinkt niet realistisch, zou je zeggen. Dat je dat kunt opbrengen. Maar er schuilt een geheim achter deze woorden van de heiland. Die van een totaal andere planeet lijken te komen. En dat geheim dat komt naar voren in de gelijkenis wat de Heer Jezus vertelt. Er wordt verteld over een koning. Een koning die afrekening houdt met zijn dienstknechten. En er is daar een man. En die man die moet terugbetalen aan de koning. En het bedrag is enorm. 10.000 talenten staat er. En een talent dat is zo rond de 30 kilo. Dus het gaat over 300.000 kilo. Het is natuurlijk moeilijk om dat over te zetten naar bedragen in onze tijd. Maar ik las dat je echt moet denken aan enkele miljarden euro's. Het is een getal, als je het leest, dat de mensen toen zouden denken: klopt dat nou wel? Dat is zo'n bizar hoog getal. Eigenlijk onrealistisch, zou je zeggen. Maar de Heer Jezus doet dat natuurlijk expres. Een schuld van miljarden euro's. En de man moet terugbetalen, maar het is weg. Heeft hij het verbrast? Heeft hij het verkeerd belegd? Dat wordt allemaal niet gezegd. In ieder geval, hij heeft het niet. En hij valt dan neer voor de koning en hij zegt: heb medelijden met mij. Heb geduld, ik zal alles terugbetalen. En dat is natuurlijk behoorlijk lachwekkend. Dat als je niks hebt,
Waar moet hij miljarden euro's vandaan halen? Dat gaat hij niet even zomaar bij elkaar verdienen. Dat slaat helemaal nergens op. Maar het wonder gebeurt. De koning heeft medelijden en scheldt hem het hele bedrag miljarden euro's kwijt. En daar gaat hij. Verwonderd, blij, schuldenvrij. Zo loopt hij weer naar buiten. Hij en zijn hele gezin zouden in de gevangenis belanden. Maar het gaat allemaal niet door. Hij is vrijgesproken. En jongens en meisjes, dan komt die knecht die vergeven is een andere knecht tegen. En die is hem 100 penningen schuldig. En een penning, dat is een dagloon. Dus je moet denken ongeveer aan een loon van 4 maanden. En als je dat een beetje naar onze tijd doorzet, een gemiddeld salaris, dan kom je uit op zo'n 18.000 euro. Dus dat is serieus geld, 18.000 euro. Maar je voelt wel aan, vergeleken met die miljarden die die man zelf is kwijtgescholden, is het natuurlijk klein. Het is een groot bedrag, 18.000, maar vergeleken daarmee is het klein. En wat doet die man die vergeven is? Hij pakt die mededienstknecht bij zijn keel en zegt: je moet me betalen. En die mededienstknecht doet exact hetzelfde als wat die vergeven man deed. Hij smeekt om genade en zegt: ik zal het je betalen. En wat doet de man, jongens en meiden? Zegt hij dan van: nou, ik vergeef jou. Ik scheld het kwijt zoals mijn koning heeft gedaan. Of zegt hij: nou ja, oké, ik geef je nog meer tijd. Het zou best kunnen na verloop van tijd dat hij dat grote bedrag wel terug kan betalen. Extra tijd. Ook niet meteen opgeborgen de gevangenis in. En juridisch gezien zou je er eigenlijk nog niet eens zoveel van kunnen zeggen. Want hij heeft die schuld nou eenmaal, die man. Maar de mededienstknechten voelen natuurlijk wel aan: dit kan absoluut niet. Miljarden kwijtgescholden en dan relatief een klein bedrag om dan daar zo mee om te gaan. En de koning komt daarop terug bij die vergeven man. En hij wordt gevangen gezet, gepijnigd, omdat hij zijn broeder niet vergeven heeft. En wat is de Heer Jezus dan een bijzondere verteller, hè? Prachtig hoe hij dat zegt. Hoe hij ook die bedragen zo kiest, hè? Onze schuld tegenover God. Miljarden. Dat als je het echt onder ogen zou zien, dat je denkt: is dat echt zo? Is mijn schuld bij de Heer echt zo groot? Ja, die is zo onnoemelijk groot. En dan de schuld tussen mensen onderling, die is ook groot. Dat is een substantieel bedrag, zoals ik zei, 18.000 euro. Het is ook een groot bedrag, maar vergeleken met die grote schuld tegenover de Heer is het toch klein. Bijzonder, hè, hoe de Heer Jezus dat heel fijnzinnig hier neerzet. En de strekking van de gelijkenis is denk ik wel duidelijk. God die ons dat onnoemelijke bedrag kwijtscheldt, onze zonde wegdoet om Jezus wil. En onderling kunnen wij ook grote schulden bij elkaar hebben. Maar toch klein vergeleken bij die schuld bij God. En als je vergeven mag zijn door de Here, dat je die vergeving ontvangt en dat je het ook doorgeeft. Dat die vergeving je leven gaat beheersen en dat je een genadig mens wordt. Zoals je koning jou genadig is, terwijl je dat niet verdiende. Dat vergeving de realiteit van je leven is waarin je opademt. Waaruit je zelf leeft. En dat je dat leven mag doorgeven aan mensen die jou ook schuldig zijn. Mensen waarvan je het recht hebt om hem bij de keel te grijpen. Maar dat je vergeeft. Vergeven zoals de koning jou vergeven heeft. Het is wel goed om er iets bij te zeggen als het hier gaat om het vergeven. Strikt genomen is het zo dat je iemand niet kunt vergeven als diegene geen berouw heeft. Dat sluit ook aan bij wat de Heer Jezus zelf zegt in Lucas 17 vers 3.
Daar zegt hij: als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En dan komt het. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Want wat is elkaar vergeven? Iemand zei het zo. Bij vergeving heeft iemand schuld op zich geladen. En vergeven is dat jij die schuld van diegene afneemt. Maar het kan zijn dat diegene tegen jou zegt, jouw schuldenaar, hé, blijf daar vanaf. Ik hou die schuld op mijn rug. Ik wil die schuld houden. Dat kan. Zo kan het ook richting God. Dat je zegt van, ik wil helemaal niet vergeven worden door u. Ik hou dat zondepak bij mezelf. Ik hou het vast. En zo kan het ook zijn tussen mensen onderling. Dat je zegt van, ja, maar ik heb helemaal niks verkeerd gedaan. Er valt helemaal niks te vergeven. Dan blokkeert het. Dan kun je dus niet die schuld van iemand afnemen. In strikte zin kan vergeven dan niet. Eenvoudigweg omdat die ander het niet wil. Maar ja, als iemand jou dan iets heeft aangedaan en hij of zij heeft geen berouw, hoe moet dat dan? Moet je dan je maar laten verteren door haat en wraakgevoelens? Moet je dan maar je leven laten bepalen door datgene wat hij of zij jou heeft aangedaan? Ons gemeentelid Nico van der Voeten heeft daar een mooi boekje over geschreven. Over het vergeven van elkaar. En het boekje heet Altijd Vergeven met een vraagteken erachter. En hij schrijft dan in het boekje, ik zal het citeren. Hij zegt, als je niet kunt vergeven in de zin dat de ander geen berouw heeft. Of het kan natuurlijk ook zijn dat iemand al overleden is. Dan mag je het wel overgeven. Dat is maar één letter verschil. Vergeven, overgeven. En Nico van der Voet schrijft dan: overgave is je gevecht voor jezelf in Gods handen leggen. Je draagt als het ware het recht om boos te zijn en het kwade te vergelden over aan God, om te voorkomen dat je zelf door blijvende woede verteerd wordt. Vind ik prachtig gezegd. Dat je niet je erdoor laat bepalen. Dat je niet in haat je weggaat richting die ander. En dan kan het misschien zijn dat de band niet meer goed komt. Zo is dit leven soms. Maar dat je het mag overgeven. En dat je het mag loslaten. En ik hoop dat dat ons gegeven wordt. Door de genade van God. Om zo in het leven te staan. Als de band niet meer goed komt met die ander. Om het niet vast te houden. Maar om het over te geven aan God. Die alles weet. Die barmhartig is. Die rechtvaardig is. Ik geef het aan u. Ik geef het over. Het kan ook natuurlijk nog zijn dat iemand wel berouw heeft om iets wat hij of zij jou heeft aangedaan. En dat het er niet van is gekomen om die ander te vergeven. Omdat het voor je gevoel te groot is, de drempel te hoog om uit te spreken dat je die ander vergeeft. En dan die oproep van de Heer Jezus om de ander tot 70 maal 7 maal te vergeven. Hoe moet dat? In de catechismus worden we op het goede spoor gezet. Daar staat helemaal aan het einde van antwoord 126... dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het voornemen om te vergeven. En daarvoor staat dan waar dat vandaan komt. Hoe kom je zover het voornemen om te vergeven? Hoe maak je dat? Hoe krijg je dat? Nou, je maakt het niet, er staat ervoor. Het is een getuigenis dat Gods genade zich in ons bevindt. Een getuigenis dat Gods genade zich in ons bevindt. Als je het ziet in de woorden van de gelijkenis van de onbarmhartige knecht,
Dat je weet dat je vergeven bent door God. Die astronomische schuld. Dat dat wonder je leven is gaan beheersen. Dat je verwonderd bent dat jij als schuldenaar vrij bent gesproken. En dat er dan ruimte in je hart komt om te vergeven. Niet omdat jij zo goed bent of zo bijzonder bent. Of dat jij dat voor elkaar krijgt. Maar omdat je in contact bent gekomen met een hele andere wereld. De wereld van God. En zijn vergeving in Jezus Christus. Dat je zijn genade ontvangen hebt en dat je het mag doorgeven. En als dan die vraag komt om te vergeven, kijk dan de goede kant op. Kijk niet naar jezelf, dan lukt het niet. Kijk ook niet naar de ander. Maar zie op Jezus Christus die zijn leven voor jou heeft gegeven om die astronomische schuld weg te nemen. Zie op hem. Bid dat de Geest jou de kracht geeft om die vergeving van God, om die te laten doorstromen in je leven, ook richting andere mensen. En dat dat echt kan, want je kunt misschien bij jezelf denken, ja, dat kan helemaal niet. Het kan echt. En er zijn vele getuigenissen van christenen die dat in de praktijk hebben gebracht. En dan zie je iets van die wonderlijke kracht van God die in deze wereld binnenstroomt. Een kracht die opvalt, die anders is. Enkele jaren geleden kwam ik er een heel bijzonder getuigenis van tegen. Ik zag het op YouTube staan. Het was in 2018. Toen vond er een misdrijf plaats in de Amerikaanse stad Dallas. De agente Amber Geiger schoot haar buurman neer. Ze doodde hem. Volgens haar was ze het verkeerde appartement binnengegaan. Ze dacht haar eigen appartement binnen te stappen, maar ze stapte per ongeluk het appartement van haar buurman binnen. Dat had ze niet door. En ze schrok ervan dat zich daar opeens een man bevond in haar appartement en ze schoot hem dood. En de naam van de man die werd doodgeschoten was Bottom Jean. En tijdens het proces tegen Amber Geiger kreeg een broer van het slachtoffer het woord. Hij sprak de dader toe, die dus zijn broer had gedood. De naam van die broer die aan het woord kwam was Brent. En op een gegeven moment zegt Brent dan het volgende tegen de moordenares van zijn broer. Hij zegt, als je oprecht berouw hebt, vergeef ik je. Ik weet zeker als je naar God gaat en hem om vergeving vraagt, dan zal hij dat je geven. Ik spreek namens mezelf, dus niet namens de hele familie, maar ik houd net zoals van jou als van ieder ander. En helemaal aan het einde van zijn bijdrage vraagt Bottom dan aan de rechter of hij Amber mag omhelzen. En de rechter geeft daar toestemming voor. En dan staan ze daar samen in de rechtszaal, een slachtoffer en een dader, elkaar omhelzend en elkaar liefhebbend. Het kan, want alle dingen zijn mogelijk bij God, zelfs het vergeven van schuldenaren. Amen.

Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we danken u voor dit wonderlijke onderwijs van de Heer Jezus. Woorden die niet passen in deze wereld. Maar Heer, geeft u zelf ruimte aan deze boodschap in deze wereld. Ook ruimte in ons leven. Heer, geef dat we vanuit uw vergeving mogen leven. Als een levende realiteit die ons hele leven doortintelt. Dank u, Heer Jezus, voor de prijs die u betaalde om ons vrij te kopen. Om ons weer schuldeloos voor de Vader te stellen. We bidden u voor inkeer van mensen die andere mensen iets hebben aangedaan. En mogelijk gaat het heel concreet over ons. Dingen die we gezegd hebben die we niet hadden mogen zeggen. Dingen gedaan hebben die we niet hadden moeten doen. Misschien hadden we iets moeten zeggen. Hadden we iets moeten doen, maar we deden het niet, we zeiden niks, we lieten het gebeuren. Dat we zo schuld op ons hebben geladen ten opzichte van een ander. En we bidden u dat we het eerlijk onder ogen mogen zien. Dat is ook iets van genade. Dat we onszelf in dat licht mogen stellen van uw wet. Die ons bij de keel grijpt. En die ons vertelt dat we het niet goed hebben gedaan. Geef dat er zo ruimte mag komen om vergeving te vragen. We bidden u om kracht om anderen te vergeven. U weet hoe dat speelt in ons leven, misschien wel helemaal niet op dit moment. Mogelijk dat het wel een grote rol speelt. En Heer, we vragen u, als we trauma's hebben opgelopen door wat anderen ons hebben aangedaan, dat we ook daarin hulp mogen vinden in ons leven om tot heling te komen. Dat er zo ruimte mag komen voor vergeving. Heere, geef dat we op u mogen lijken. Dat wij uw vergeving mogen doorgeven als een wonder van u. Heere, we bidden u voor deze wereld. Gedenkt u haar als het zo hart tegen hart gaat tussen landen, tussen bevolkingsgroepen, tussen mensen onderling. Breng uw zachtheid en uw liefde in deze wereld, dat mensenlevens veranderen. En we vragen u dat onze gemeente daarin ook iets mag afspiegelen van uw komende koninkrijk. Helpt u ons om anders te zijn, om een licht te zijn in deze donkere wereld. We zeggen uw naam dank voor het Alpha Weekend, wat afgelopen weekend mocht zijn, voor de dingen die hebben plaatsgevonden. We danken u voor uw goedheid en trouw, voor de dingen die geleerd mochten worden over het werk van de Heilige Geest. En we vragen u dat u doorgaat met uw werk in de harten van de deelnemers, dat u hen steeds dichter naar u toe haalt. Dank u voor uw goedheid die u in deze dagen ook daarin hebt geschonken. We bidden u voor de week die begonnen is. Geef dat we dicht bij u mogen leven. En als we in de zonde vallen, dat we naar u terugkeren. En dat we door uw genade een andere weg mogen inslaan. En we vragen u dat u vergeeft wat niet goed was in dit samen zijn. En zegent u het goede, tot eer van uw grote naam. We bidden dit in de naam van Christus. Amen. De slotzang is Psalm 103, vers 2 en vers 6. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Het tweede en het zesde vers van Psalm 103.

Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de barmhartige hemelse koning. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

Na, kijk deze.

U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Nederlands Hervormde Julianakerk, waarin voorging dominee M.W. Westerink. Centraal in de dienst stond Matthäus 18, vers 21 tot 35. En de Heidelbergse Catechismus zondag 51, vraag en antwoord 126. Wat ging over de vijfde bede van het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het thema van de preek was vergeving ontvangen en doorgeven. Als God ons vergeeft, zouden wij dan anderen niet vergeven? Als je weet van de vergeving in Jezus Christus, dan komt er ruimte om de ander te vergeven. Maar je kunt niet vergeven als de ander geen berouw heeft. Maar hoe moet je dan verder? Je mag het dan overgeven. Je mag je gevechten in Gods hand leggen, zodat je je woede kwijtraakt en het mag loslaten. Want bij God zijn alle dingen mogelijk, zelfs het vergeven van schuldenaren. Als u van deze dienst een opname wilt ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar info@stilok.nl. Wilt u altijd vermelden de datum, de tijd en de kerkdienst die u wilt ontvangen. U kunt de dienst ook terugluisteren tot 4 weken na datum van uitzending. Gaat u dan naar www.stilok.nl en onder het kopje middagzon kunt u de dienst terugluisteren. We vervolgen nu ons programma met het lied Er is een God die hoort.

Wat een mooi lied blijft is Zoals een hert verlangt naar water. En ik weet dat ik veel luisteraars ook een plezier doe met het lied Lichtstad met uw palen poorten. Wondere stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Kunt u er soms ook zo naar verlangen deze stad te mogen zien?

0: Ik wil u een gedicht voorlezen uit de bundel Een Vlinder van God van Nel Benschop. Erboven staat, zo zijn wij. Wanneer ik bid, o Heer, toon mij uw weg, dan tracht ik voor mijzelf al uit te maken, wanneer ik dit nu doe en dat nu zeg, zal ik wel uit de moeilijkheden raken. Ik wil mij onderwerpen aan uw plan, als ik ook maar een woordje mee mag spreken. Ik weet wel dat ik uit mezelf niets kan, maar ieder mens heeft immers zijn gebreken. O ja, ik geloof het vast, ik ben uw kind. Waarom ook niet, ik deed geen grote zonde. Toch weet ik dat wie niet zijn broeder mint, een van de beulen is die u verwonden. En ik heb nog kritiek op uw beleid. Ik vind nog dat u mij te veel laat dragen. O God, wat zult u in uw eeuwigheid toch droevig zijn om mijn opstandig klagen.
1: Ja,

Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort. Pelgrims onderweg naar huis. Bent u ook een pelgrim onderweg naar het vaderhuis? Kunt u het nazeggen, het is wel met mijn ziel, want hij is mijn redder in nood? Luistert u naar Door de nacht en het is wel met mijn ziel.

De klok gaat alweer richting 7 uur. Ik ga eindigen met het lied Ga met God en Hij zal met je zijn. Een mooi lied om de week mee in te gaan. God gaat altijd met u mee en wij mogen altijd bij Hem schuilen. Wij danken u voor het luisteren en we zijn er volgende week zondag weer om 4:30 met een nieuwe middagzon.

0: is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert.

0: then I had to do the rest, and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Rob Favier met zijn nieuwe nummer Collecte Stress van het album Licht in je ogen dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep Enevelei. Mijn naam is Joran en ja, ik ben weer een beetje aan het bijkomen, want afgelopen weekend was de Pinksterconferentie, heeft u vast iets over gehoord in het nieuws. En anders, misschien was u er wel aanwezig, dat kan ook natuurlijk. Mocht het zo zijn, bent u misschien ook nog beetje aan het bijkomen of weer helemaal terug in de sleur van werk. Maar mocht u het ook missen, dan heb ik aan het eind van het programma, tenminste het eind, ergens halverwege de tweede helft, een mooie verrassing. Dus blijf vooral luisteren. Nu in ieder geval gaan we luisteren, net zoals altijd, naar een aantal nieuwe nummers die afgelopen week zijn uitgekomen, waarvan u dus juist de eerste al heeft gehoord. En dan gaan we natuurlijk gelijk door met het volgende nummer waar we naar mogen luisteren van Retain, genaamd Slowdown.

Tarion en Lindy met een nieuwe nummer, Walking With My God. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van Youth Alive met Ethan Beer. We gaan luisteren naar het nieuwe lied, Hallelujah.

Fleury met haar nieuwe nummer If I Was A Bird. Het volgende lied is van Epic Love Story samen met Joel Vaughn en gebaseerd op Johannes 15 vers 5 waar staat: Ik ben de wijnstok, u dranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen.

Nofsky met het nieuwe nummer I Need You. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van The Uprising. We gaan luisteren naar een nieuw lied, You Came Down.

Family Force 5 met het lied Let It Be Love. Het was niet helemaal een nieuw nummer, maar ze hebben een album uitgebracht met beste nummers van eerdere albums. En vandaar dat hij nog bij het blokje nieuwe nummers zat. Maar dan zijn we nu aan het einde gekomen van de nieuwe nummers voor deze week. Dan gaan we door met de rest van het programma. Te beginnen met Damascus samen met William Wixley met het lied Hier Bij Mij.

teken in het zand. Zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de vloed uitgewist. Ik denk aan dat gedicht en ik glimlach.

Chase Oaks Worship met When I Found Jesus. En dan hebben we nog één nummer te gaan voordat we even overschakelen naar het nieuws. En ik dacht eigenlijk dat dit in de tweede helft van het programma terecht zou komen, maar dat heb ik verkeerd berekend, zo te zien. Dus, ik had het er al over dat afgelopen weekend de Pinksterconferentie was en veel mensen daar misschien nog van aan het bijkomen zijn of een beetje weer wennen aan het leven op werk en dat soort dingen. Dus ik dacht, wat nou beter om de rest van het programma te vullen met nummers die u afgelopen weekend waarschijnlijk al heeft gehoord op opwekking, om toch nog een beetje die sfeer weer mee te krijgen. Dus om te beginnen gaan we luisteren naar Maverick City Music samen met Upper Room, Brandon Lake en Eniola Abioi met Rest on Us.

Dat was dus Maverick City Music, samen met Upper Room, Brandon Lake en Eniola Abioi met Rest On Us. Dan gaan we straks even overschakelen naar het nieuws. En daarna gaan we nog veel andere nummers luisteren van onder andere Martin Smith, De Stadskerk, Eline Bakker, Chris Tomlin, Elevation Worship, Mosaic Worship en Tim Hughes en ja, nog heel veel anderen. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

House Fires en Jaywalkers Worship met I Thank God. Welkom terug in de tweede helft van dit programma. En we gaan het komende uur nog luisteren naar allerlei nummers die je gehoord zou kunnen hebben als je afgelopen week op de Pinksterconferentie was. Om ja toch nog een beetje het gevoel iets langer vast te blijven mogen houden. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Martin Smith. En we gaan luisteren naar het lied Joy.

Elevation Worship en Brandon Lake met Praise. Het volgende nummer waar we mogen gaan luisteren is van de Stadskerk. En we gaan luisteren naar het lied Elke Andere Naam Vervaagt.

Helene Bakker met haar nummer Mijn Verlosser Leeft. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nummer van Chris Tomlin. We gaan luisteren naar zijn lied Holy Forever.

Hillsong Worship en Brooke Ligertwood met King of Kings. Het volgende lied waarnaar we mogen gaan luisteren is So Be It van... Oh, het gaat allemaal mis. Nou, het komt vanzelf goed. So Be It van Elevation Worship samen met Tiffany Hudson en Chris Brown.

hoorde Mosaic Worship met Jezus Overwinnaar. Oh, dat was weer even een foutje. Ik kom er juist achter dat we niet uitkomen qua tijd met de laatste twee nummers. Dus we doen even één nummer tussendoor, wat niet van afgelopen weekend is. Maar we gaan nu luisteren naar Austin French met het lied Eyes on You.

Dat is Austin French met het lied Eyes On You. We hebben nog één nummer te gaan en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten en ja, misschien toch nog de sfeer van het afgelopen Pinksterweekend, de Pinksterconferentie, vast heeft kunnen houden als u er ook geweest bent. En zo, als u er niet geweest bent, toch nog een beetje hebt kunnen voelen hoe het misschien daar geweest is. Ja, ik wil u bedanken weer voor het luisteren naar de uitzending deze week. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren van de uitzending van vandaag, dan kunt u een afspeellijst vinden met alle nummers die gedraaid zijn op onze Instagram-pagina. Thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar dus alle nummers in staan die gedraaid zijn. Dan kun je die nog een keer terugluisteren. Als u eventuele feedback hebt over dit programma, kunt u die daar ook achterlaten. Dat kan via een DM of een comment op een van de posts. Zie ik ze waarschijnlijk vanzelf. En ja, nogmaals, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u nog een hele gezegende week toe. En als laatste nummer gaan we luisteren naar het lied wat nog een beetje miste bij de zingen, maar we gaan jullie dus nog luisteren. Tim Hughes met het lied Happy Day. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Zingend Geloven. Een programma met gewijde muziek en meditatie.
1: Goedenavond op deze tweede Pinksterdag. Fijn dat u luistert naar Zingend Geloven. De avond wordt technisch verzorgd door Harm Timmerman en de presentatie zal door mij, Marieke de Haan, gepresenteerd worden. Omdat het tweede Pinksterdag is, zal het deze avond over de Heilige Geest gaan. We gaan luisteren naar Nederland Zingt, Heilige Geest van God en Traditional Urker Mannen Ensemble, Heer Wees Mijn Gids.

een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat verveelde het hele huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van een vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Heilige Geest hun gaf uit te spreken. Dus als je erbij was geweest, dan dacht je dat de mensen dronken waren of verward, zoals de Bijbel ook heeft aangegeven. We gaan luisteren naar Nederland Zingt, Heer Wijs Mij de Weg en Elevation Worship, Your Name is God.

De zanger zingt in dit lied, I'm here to testify. To testify betekent getuigen van. We mogen getuigen zijn in deze wereld over het volbrachte werk van Jezus Christus, van zijn liefde en zijn genade. En in Handelingen 3 vers 32 staat, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft die geest op ons doen nederdalen. En dat is wat je ziet en hoort. We gaan luisteren naar Sela, geest van waarheid en genade. En het Groot Johannes de Heer koor, prijs de Heer met blijde galmen.

Toen Jezus naar de hemel opsteeg, beloofde hij aan de apostelen en de medegelovigen dat de Heilige Geest over hen zou komen. Dan zouden ze kracht ontvangen en konden ze getuigen tot aan de uiteinden van de aarde. Om de Heilige Geest te ontvangen, betekent de opdracht in Handelingen overgave. Bekeer je, laat je dopen en dan zal de Heilige Geest je geschonken worden. We gaan luisteren naar Hillsong United, I Surrender en het Urkermannenkoor, het Heigend Hert, Psalm 42.

Psalm 42 spreekt over een hert wat verlangt naar water. Het is een basisbehoefte, dorst hebben. Wij mogen dorst hebben naar Christus, drinken uit zijn eeuwige bron. En zonder dorst en zonder verlangen komt je bron ook snel droog te staan. We gaan luisteren naar Elisa Krijgsman met opwekking God maakt vrij en Reijer Yeshua.

Door de Heilige Geest kunnen wij Jezus Christus aanbidden, danken en tot hem zingen en met medegelovigen hem dienen. We gaan luisteren naar een vrolijk lied. Ernie Hazen en de Signature Band, He is My Guide. Nederland zingt, looft, looft en verheugt de Heer.

We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Dank aan Harm Timmerman voor geluid en techniek. En u bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En we sluiten deze avond af met Lef, wees gezegend.

0: 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 220. Met gastechnicus, en daar zijn we heel erg blij mee, de grootste Heinzel Stoefelmaier groepie van Eenvallei, Eva Nazenlegger.
1: Goedenavond.
0: Ja, mijn gast van vanavond was er al twee keer eerder. Zijn grote passie voor muziek maakt dat hij regelmatig met een voorstel komt voor een muzikaal thema. Hij was er al om live muziek te bespreken en een keer om het over vocale harmonieën te hebben. En onlangs kwam hij weer met een idee en toen zei ik, misschien moeten we een keer geen thema doen. Misschien moet jij gewoon een keer onze hoofdgast zijn. En al dus geschieden, Herman van der Wal is onze gast vanavond. Hey van, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen.
0: Dan gaan we dat doen.

0: The Osmonds. We are having a party, want we gaan een feestje bouwen vanavond. Herman van der Wal, welkom.
1: Dank u.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Wederzijds. Ziet er maar uit.
0: We hebben er altijd één standaard vraag waarmee we gasten begroeten. En dat is, dat is niet altijd wie is Herman van der Wal. Maar in dit geval, wie is Herman van der Wal? Waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven? Stel je even voor.
1: Ik kom uit Ede, geboren en getogen. Ik ben echtgenoot van Nicola, Engelse vrouw. Vader van 3 dochters. Schoonvader van 3 schoonzoons. Opa 3 keer. Ik werk op het Technova College. En op het Dulon. 2 mbo-scholen. Waarvan ik weet dat er studenten luisteren. En ook een aantal collega's. Dus groetjes van hier. En moet ik nog meer in het dagelijks leven?
0: Wat doe je op die school?
1: Ik geef rekenen en wiskunde. En ik doe wel wat met PR en wat AI. Wat natuurlijk voor school interessant is van hoe die ontwikkeling, dat gaat gigasnel. En hoe gaan we daar als school vorm aan geven? En ook met name zelf leren. En ik hou van een gezellige babbel met studenten. En daar gaat het ook vaak over muziek.
0: Ik vond het vroeger geen leuk vak om te krijgen, maar is het een leuk vak om te geven, wiskunde?
1: Nou, ik vond het ook nooit leuk, nee.
0: Nee?
1: Ik vond het verschrikkelijk. Ik moet altijd huiswerk maken. Maar het is wel heel gaaf om te geven. Want als je ziet dat de kwartjes vallen, ja, dat is heel leuk. En vooral zeggen, ik snap het niet, ik vind het moeilijk. Nou, dan ga ik er helemaal voor. Dus ja, ik vind dat heel leuk om te geven.
0: Mooi. Hey, en je zei net al heel tussen neuslippen door. Je hebt een Engelse vrouw. Does that mean, Herman, that we have to say hello to listeners abroad who are maybe listening tonight?
1: My wife's in England. Ze is in Engeland, want de ouders zijn morgen 60 jaar getrouwd. Dus de familie is in Engeland morgen feestje te vieren.
0: Nou, en die kunnen terugluisteren. Dus ja. Welcome to everybody who's listening from Britain, from Norwich, is that?
1: Het zit overal.
0: Ja, en als jij Nederlands blijft antwoorden als ik Engels praat, dan hou ik er ook mee op. Nee, is goed. Herman, ik heb jou uitgenodigd, want je bent een paar keer eerder onze gast geweest. Dan ging het altijd over een thema wat jij aangedragen had, van is het niet eens leuk om daar een uitzending over te maken? Nu had ik zoiets van, nou, ik wil jou ook wel gewoon als mens, Herman, is wel eens gewoon als de gast hebben. En dan gaat het mij eigenlijk eventjes nu zo om, wat is de rol van muziek in jouw leven?
1: Het begon toen ik klein was. Ik heb 2 oudere zussen. Ja. Maar gewoon Anja, 8 en 10 jaar ouder. En die luisterde veel naar popmuziek op de radio. Mijn moeder, vreemd genoeg, deed daar ook aan mee. Die vond de Beatles leuk en de Hollies, een andere groep. Dus ja, je van kind af aan, van baby af aan, groei je daar een beetje in op. En dat zijn die hele oergevoelens die je soms bij een liedje krijgt. Oh ja, oh. En ik kan niet omschrijven wat het dan is. Maar ik weet dat dat heel oud is. Nou, een heel oud gevoel. Oh, dat is echt je basis, je core komt dat binnen.
0: En wat is dat? Dus dat was hoe je het hebt leren kennen, zeg maar. En in de loop van dat je ouder bent geworden, dat je groot bent geworden, welke plaats neemt muziek in je leven? Is het een plek waar je naartoe gaat als je troost nodig hebt? Of is het gewoon, kun je de stilte niet goed hebben? Hè? Dat heb je ook soms mensen die zeggen van, nou, ik moet wel echt iets op mijn oren hebben of muziek aan hebben.
1: Ja, ADHD heeft daar wel last van, dus ik heb daar wel ervaring mee. Het heeft die rol dat je eigenlijk, ja, ik heb altijd wel iets van muziek in mijn hoofd, sowieso. Ik luister zeer gevarieerd. En ik merk ook, als je wat ouder wordt, dan kom je minder toe aan nieuwe muziek leren kennen. En dan teer je weer op die oude dingen. Van, oh ja, dat is een lekker gevoel. Oh ja, die was goed. Oh ja, dat is leuk. Dus ja, wel belangrijk. En het is een uitlaat heb. Ik ga naar het Leger zelfs naar Ede, een christelijke kerk. Dus daar doen we veel aan muziek. En ja, daar kun je dan ook

0: Omdat je zelf ook noten kunt lezen, zelf ook weet hoe muziekstukken in elkaar zitten.
1: Ja, ik let met name op de basloopjes vaak. Oh ja, dat stukje bas. Oh ja, daar. Oh, moet je dat horen. En drums heb ik ook wel mee. Dus heel erg ritme. Als er een lekkere drumpartij in zit, komt later eentje van Van Halen nog langs dit uur. Ja, dat valt dan mij dan meteen op. Dat is wel lekker. Ja.
0: Oké. Ja, een van de uitzendingen die wij gemaakt hebben was vanwege je liefde voor live muziek. En ik weet toevallig ook dat je ook een groot liefhebber bent van The Osmonds, waar we mee begonnen, de uitzending.
1: Ja.
0: En een van de eerste nummers die je op je lijst had staan, waarvan ik eigenlijk ook al wist dat hij moest erin staan. Want het komt van een live album van The Osmonds. Volgens mij heb ik dat live album als vinyl van jou mogen ontvangen.
1: Yep, dat was mijn meest dierbare dubbel LP. En hij was van mijn zus, geloof ik. En die heb ik bij me toegeëigend. Ja, dat ding ken ik uit mijn hoofd. Dat was een legendarisch LP. En daar word ik nog warm van. Uit voor mij 71. Dus toen was ik 6, 7. Nou ja.
0: En wat maakte dat je toen zo viel voor The Osmonds? Waren vier of vijf jongens, even uit mijn hoofd.
1: 6 geloof ik. 6.
0: Familie van elkaar.
1: Allemaal broers. En,
0: eigenlijk de witte Jackson 5.
1: Ja, de witte Jackson. We waren ook goed begriend met elkaar. De Osmonds en de Jackson 5.
0: Yeah.
1: Treden vaak tegelijk op of na elkaar. En één. Het zag er toen heel leuk uit. Vijf of zes van die dansende kerels met een leuke gezichten en goede muziek. Goede harmonie. Ja, blazers erachter, groot orkest erachter. Ja, dat maakt indruk. En ze hadden helemaal geen visuele dingen. Het was alleen een groen en een blauw lampje wat ze hadden. Dat was alles wat ze hadden. En de rest was dans en zelf invullen.
0: Ja. En jij zei tegen mij, al dat gegil van die meiden op de achtergrond. Ja. Ik vind dat het iets toevoegt aan het nummer.
1: Het is eigenlijk één groot noise filter wat je eigenlijk moet aanzetten. Maar ja, en ik hoor wel dat het later dat ze hebben. Als Donny Osmond dan een stukje solo zingt, dan draait het volume een beetje op dat die meiden wat harder hoort gillen. Dan kon je zien dat het echt een beetje in de studio is gedaan. Maar goed, de beleving is wel heel leuk erbij.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja.
0: Hier zijn The Osmonds met One Bad Apple live.

0: Jay and the Americans, Come a Little Bit Closer, 1964. En dit, zei jij, dit was de reden waarom jij in eerste instantie contact met mij zocht. Want dit nummer deed iets met jou. Vertel.
1: Ja, ja, wanneer was dat? Een maand of 2-3 geleden. Ik hoorde dat nummer, ik weet niet waar. En daar gebeurt iets in me. Ja, nog een keer luisteren. Meezingen, meegalmen, lekker vals. Wauw, gaaf. Dit is gaaf. Maar wat is het dan wat dit zo gaaf maakt? En ik denk dat het is een nummer uit 64. Ik denk, ga maar opzoeken. Ja, ik ben in 64 geboren, dus ik heb niet heel bewust meegemaakt.
0: Stond het aan bij de bevalling? Dat weet je niet. Zou kunnen.
1: Waarschijnlijk. Maar, ja. Move a little bit closer. You're my kind of man. Yeah. So big and so strong. ik denk, dat gaat over mij, dat liedje. Maar dat was niet zo. Maar dan gebeurt er iets. Ja, ik denk, oh man, geweldig. Ja, Harry appen, ja, dan app ik jou maar. Ja.
0: Ja. En toen zei je, eigenlijk moeten we een uitzending maken met nummers die wat met je doen. Maar dat is wel heel persoonlijk natuurlijk.
1: Ja, zal er helemaal niks doen. Kan ik me zo voorstellen, ja.
0: Wat ik me ook opviel is, die Osmonds draaiden. En vervolgens ging er een soort van bibliotheekkastje in jouw hoofd open. En ik kreeg allemaal informatie. De oudste twee broers zijn doof.
1: Ja.
0: Ze zijn begonnen met optreden omdat ze eigenlijk gehoorapparaten voor die twee dove broers bij elkaar wilden.
1: Heb ik gelezen,
0: spelen. Ja, oké. Wat mij dus opvalt is, jij verdiept je niet alleen in de muziek. De verhalen achter de muziek doen ook wat met jou.
1: Ja, en eigenlijk, vaak is eerst de muziek en dan ga ik er eens kijken van wat is het nou. En de teksten sowieso, die zoek ik eigenlijk bijna nooit op, want ik heb vaak geen idee waarover het gaat. Dus het is meer de muziek wat mij dan. En als ik dan denk, oh, het was lezen waarover gaat. En dan dit liedje bijvoorbeeld, denk ik, ja, ik moet toch eens weten wat dat nou is. Eigenlijk een heel verdrietig liedje, want een vrouw die kiest weer voor haar eerste vriend, terwijl ze even een tweede had. Ook een grappige tekst. Maar dan krijgt het liedje toch weer een iets andere lading.
0: Ja, dus het is muziek trekt jou als eerste. Ja. Dat is eigenlijk waar je op aangaat.
1: Ja.
0: En dan vervolgens ga je eens kijken van, goh, wat gaat er? Heb je ook de neiging om, als je iemand nieuw hoort, om dan te kijken en je vindt het liedje leuk, wat heeft die persoon of die band nog meer gemaakt?
1: Niet als eerste. Laat in de uitzending komen een paar liedjes die ik één keer hoorde en recente muziek is. En ik, wauw, gaaf. En dan denk ik, oh, die ken ik wel. En andere ken ik helemaal niet. Dan wil ik wel kijken wat dat voor mensen zijn. Wie zijn dat dan? De achtergrond van de Osmonds, ja, dat is mijn oude, mijn jeugdhelden. Daar zoek je eens een keer wat op en dan kijk je een documentairetje en de informatie haal je hier en daar vandaan. En dan wordt het wat persoonlijker waarover het gaat. En ja, en dan weer door naar het volgende nummer. Ja.
0: Als in de klas jongeren zeggen, die je hoort, naar aanleiding van deze uitzending misschien. Ja. Meester Herman, ik heb nou toch een bandje, daar moet u echt ook even luisteren.
1: Ja,
0: ik denk dat u dat leuk vindt. Ja,
1: absoluut, absoluut leuk.
0: Ga je het uitzoeken?
1: Ja, dan die wil ik horen. Ja, absoluut. Ik vind dat ik heb nou zo'n paar twee studenten bij IT. De hardwarekant. Nou, een meisje en een jongen, als we het over muziek hebben, ja, dan kun je beter een bak koffie nemen en gaan zitten, want dan houdt het niet op. Meisje kwam ik tegen bij Toto in Gelredome. Daar wisten we van elkaar. Een drummer bij. Ja, weet je, dan kun je ook niet stoppen bijna. Als je over basketbal begint of over muziek en lekker eten, dan vervalt de les in een grote praatsessie.
0: Basketbal is jouw ding?
1: Ja, ook wel, ja.
0: Ja? Qua sporten?
1: Ja, qua sporten. Ik had wel de lengte van NBA en dat is ook het enige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar je hebt zelf ook gebasketbald,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, lang geleden, ja.
0: En niet alleen maar als hobby, gewoon een beetje poeltjes schieten, maar ook wel in clubverband, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. En dit jaar gestopt met bestuurslid zijn, dus ik ben nu helemaal niet meer betrokken bij de club. Ja, wel uit interesse, maar niet in functie.
0: Ja. Volg je het nog een beetje, het globale, mondiale basketbal?
1: Eigenlijk te weinig. Je ziet van die clipjes langskomen op Instagram en op Facebook. En dan kijk je even, ja, er is nou eens een gozer, Wembejane, Frans Man. Ik denk dat hij nou 20 is. Die is 2,30 meter bijna. En die is nog bizar goed ook. Nou, dat is echt bizar wat je dan ziet.
0: Maar die hoeft niet te springen. Die kan ze er wel in leggen.
1: Ja, en als hij springt, dan komt er helemaal niet meer bij. Nou, en hij kan ook nog springen, dus nou... Dus dat vind ik wel leuk, maar ik hou niet de competitie bij wie en wat en zo.
0: Maar dat succes wat wij hadden op de laatste Olympische Spelen, met dat basketballen met z'n drieën, zou ik maar zeggen. Meer dat straatbasketbal.
1: Ja, die heb ik live wel gekeken, ja. Dat was wel heel bizar, ja.
0: Ja, en dan word je ook wel, dan ben ik wel meer dan enthousiast als ze winnen, zeg maar.
1: Net zoals bij muziek dan, gewoon los, spring door de kuiskamer, ja.
0: Hoe luister jij thuis muziek? Is dat, luister je bijvoorbeeld wel eens radio of in de auto? Zet je cd'tjes op? Ben je bij een streamingdienst aangesloten? Ja. Hoe luister jij muziek?
1: Het is wel een beetje een mediacrisis. Want ja, een platenspeler is weg. Vandaar heb jij mijn LP gekregen. Ja. cd-speler, die zit er niet meer bij. Dus ik meestal op mijn harde schijf en op YouTube gewoon dingen opzoeken.
0: Ja.
1: Streamingdienst zou ik eigenlijk gaan moeten doen, maar ik heb er gewoon nog niet uitgezocht.
0: Heb je een grote collectie op je harde schijf staan?
1: Ja, dat zijn wel wat, cd'tjes en muziek wat erop zat, ja. Ik weet niet zeggen hoeveel, nou, een kleine 2 gig, denk ik. Terabyte, sorry.
0: Ja, ja.
1: Gig niet zoveel,
0: nee. Nee, en dat, groeit dat nog of is dat gewoon een statisch ding?
1: Ja, een statisch ding, ja. Dus ja. Nieuwe bandjes of muziek, dat komt er eigenlijk niet bij. En ja, ik heb er tijd niet voor ofzo. Of de ruimte, mocht, ik weet niet.
0: En radio, hoe zit het met radio?
1: Kom ik niet aan toe, want ik ben eigenlijk altijd druk. En dan, wat ik wel doe, is bij rekeningsamens nakijken.
0: Ja.
1: Lekker muziekje aan. Dus of ik luister een uitzending voor jou na, of andere radiostation. Maar dan ben ik weer te kritisch, want dan speelt het niet mijn muziek. Dus, ja.
0: Hebben we in ieder geval die ene fan gevonden van dit programma. Ja. We hebben nog één nummertje voordat we zometeen iets heel anders gaan doen. Waar je al helemaal naar uitkijkt, dat weet ik. Boston, More Than a Feeling. Dat is weer hele andere muziek, denk ik.
1: Ja.
0: Volgens mij had jij hier ook weer van alles bij uitgezocht, of niet?
1: Ja, het rare is dat ik het nummer al mijn hele leven ken.
0: Ja.
1: En ja, leuk liedje. En dan, nou ja, pak een beetje een paar jaar geleden, denk ik. Ik had hem toevallig in mijn auto aanstaan op mijn MP3 spelen. Ik dacht, goh, echt een heel gaaf nummer eigenlijk. En dan herontdek je zo'n nummer. Ja, ik ben nu 61 en toen was ik 12, laat maar zeggen. En toevallig zag ik een YouTube-documentaire over Boston, want ik had natuurlijk wat MP3'tjes aanstaan. En dan hoor je dat verhaal van die Tom Schulz, als ik het goed zeg, ook basketballer. Dat was eigenlijk bijna een eenmansband die hij deed. En hij nam dat meerdere tracks dan die op. Hij bouwde zijn eigen studio, eigen versterker, eigen spullen had hij. En dan maakte hij zijn eigen muziek. Enorme perfectionist. Oké, je had een drummer en een zanger had hij er wel bij. Ja. En dan stuurde hij zijn demo's op naar de grote recordlabels. Ja, die wilde die band wel zien. Maar ja, het was eigenlijk niet echt een band. Hij deed heel veel alleen.
0: En zanger Brad Delp, die heeft helaas zelfmoord gepleegd op een gegeven moment. Ja. Maar die zong zo ongelooflijk hoog.
1: Als je dat zo hoort, dan echt bizar. En zuiver. En nog met vol volume. En nog even een crescendotje erbij.
0: De band bestaat nog steeds. Maar om een zanger te vinden die dat kan doen, hebben ze heel, heel, heel lang moeten zoeken. Ik geloof dat ze de zanger van de hard rock, de christelijke hardrock band Stripes, die doet nu wel eens voor hun zingen. Okay. Die kan er redelijk bij komen, maar het is een bizar mooi nummer ook.
1: Wat leuk is die filmpjes op YouTube waar mensen dit voor het eerst horen en dan hun reactie. Of een zangcoach heb ik een keer gezien. Daar zeg je, wat doet die man met zijn stem? Ja,
0: bizar is het. En het mooie is, het was een debuutalbum en gelijk deze hele grote hit erop. Dan heb je een goed debuut afgeleverd. Zullen we gaan luisteren?
1: Ja, graag.
0: Hier is Boston met More Than a Feeling. En als jij hem nu aanzet, dan ga ik nog even zeggen dat het uit 1976 komt van het debuutalbum Boston. Want dat heb je de tijd voor, want er zit een lange intro bij deze volgende.

0: Stevige muziek. Gaan we straks nog even wat dieper op in, jouw liefde voor stevige muziek. Maar eerst, beste Herman, het is 8:30 geweest en dat betekent... Ja? Daar is hij.
1: En dan nu de korte quiz. Lastig dat die is.
0: Ja. Herman, de korte quiz. Je krijgt steeds twee keuzes en het dilemma is dat je steeds één van de twee moet kiezen. Allebei of geen van één, geen van beide is geen optie. Gaat lukken?
2: Nee.
0: We gaan het toch proberen. Zoet of hartig?
2: Zoet.
0: All expenses paid naar de NBA finale of naar Deep Purple in de Royal Albert Hall?
2: Mamma mia. Doe maar Deep Purple dan.
0: Oké.
2: Onmogelijk.
0: Nee, Deep Purple wordt het. Ik had meer bands op een hoogtepunt live willen zien. Of ik had meer bands eerder willen ontdekken.
2: Op hoogtepunt eerder willen zien.
0: Lang zijn heeft meer voordelen dan nadelen. Of nee, het is juist precies andersom.
2: Ja, heeft meer voordelen dan nadelen.
0: Oké. Music was my first love of it will be my last.
2: Oh dear. Ja, first love is het. Ja.
0: Oké. Ik had wel in een rockbandje willen zitten. Of ik zou wel in de brass sectie van een beroemd orkest willen meespelen.
2: Ja, doe dan maar een rockbandje, want dat brass, dat gaat het niet worden, denk ik.
0: Oké. Ik ga mijn kleinkinderen de liefde voor muziek meegeven. Of ik hoop ooit met mijn kleinkinderen nog eens een concert te bezoeken.
2: De eerste, want dan volgt dat tweede vanzelf.
0: Helemaal slim bedacht. En tot slot, ABBA of AC/DC?
2: Toch ABBA.
0: Komt ABBA.

0: En zo ging ABBA over in Eruption van Van Halen. Maar jij was bang dat hij moest sneuvelen. Hij stond op je lijst.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, die 1 minuut 35, die moeten we wel ergens ertussen kunnen proppen.
1: Ja, dank daarvoor.
0: Bij deze heb ik hem even tussen gefrot. Maar Herman, voordat wij weer verder gaan met praten over muziek en jouw passies, moeten we nog op iets van die korte quiz terugkomen. Want volgens mij heb je spijt.
1: Ja, een beetje wel, ja. Klein beetje. Nou. Ja, ik had dan toch wel die all-expenses naar die NBA-wedstrijd willen gaan eigenlijk.
0: Ja?
1: Hoefde ineens een finale te zijn. Maar,
0: nou ja, dat, ja, die was het wel. Maar ja, ik heb de kaartjes nu al weggegeven.
1: Ja, jammer.
0: Maar ja. Dat was echt een... Daar voelde ik een dilemma.
1: Daar kwam ik niet uit. Nou, een dilemma is een keuze uit de twee slechte. Een moeilijke keuze als het.
0: Ja. Nou, dit was een moeilijke keuze,
1: ja,
0: vind
1: moeilijke
0: ik.
1: Keuze. Ja, dat klopt, ja.
0: Oké.
1: Dus toch maar naar Amerika.
0: Nee, oké. Okay, het wordt toch de NBA-finale. Ja. Oké. Okay. We hebben het inmiddels hier ook een beetje over basketbal als de muziek uit is. Dus ik snap wel dat je toch weer even geprikkeld werd. Misschien moet ik dan toch wel die kiezen.
1: Ja.
0: We zijn beland bij jouw wat stevigere kant van jouw palet. Jouw muzikale palet, zeg maar. Ja. Van Halen is toch een flinke heavy rock band met Nederlandse roots weliswaar, maar toch. Wat trekt jou aan in deze stevige muziek?
1: Ik weet nog dat klasgenoot uit de MTS, Arnold van Bruchem, die had die LP.
0: Ja.
1: Ik ben dus naar hem thuis geweest om dat te luisteren. En ik dacht, ja, gaaf, nou, bandje gegeven, hij opgenomen. En toen vond ik het meer van, het was lekkere herrie en daar was ik wel voor. Of ik het nou mooi vind, dat maakt niet zoveel uit. Het was lekkere herrie en dat vond ik wel, ja, een goede herrie. Jaren later ga je dat pas echt waarderen op die gitaarkunsten van Eddie Van Halen. Hoe die gozer zelf zijn klank ontwikkelt, zijn elementen in zijn gitaar ging lijmen, aan knutselen om er een toontje in of uit te krijgen. En ja, elementen sneuvelden, moest je weer niet meer kopen. Dus hij was zelf die sound aan het ontwikkelen en ook zijn gitaarlayout, hoe die gitaar eruit zag. Ja, dat vind ik bijzonder dat iemand op zo'n avontuur gaat en tot iets komt wat... En daarnaast een briljante gitaarspeler. Ik weet niks van gitaarspelen af, maar ik vind het wel heel bijzonder.
0: Maar we weten wel, inmiddels, de historie heeft ons wel geleerd dat hij voor het gitaarspelen aan zich natuurlijk een ongelooflijke pionier geweest is.
1: Ja, het was zelfs zo dat toen hij dat picking deed, wat je net ook hoorde, toen zei die zanger Dave Lee God van draaien dan met je rug naar het publiek, want dan zien ze niet hoe je doet, anders gaan ze het jatten. En er was een, ik ben zijn naam even kwijt, Randy Rhoads kan dat zijn?
0: Ja.
1: Die deed dat ook. Dat waren de enige twee die dat soort van deden. Dus ze hield ook een beetje geheim van hoe doet hij dat nou op die gitaar. Nou, dat vind ik gewoon leuk. Dat is een leuk feitje.
0: Ja, maar je zei net, het was lekkere herrie. En in die tijd ging het vooral even om de herrie. Is dit de muziek die je bent gaan volgen in je puberteit? Mag ik het zo zeggen dan?
1: Ja.
0: Was het een beetje afzetten tegen?
1: Ja, ik weet ook niet waar tegen ik afzette. Maar het was wel afzetten van, ja, ik denk een puber, doe je dat. En ik had basketbal en er waren een paar jongens die Scorpions, die Purple, Whitesnake. Nou, die kwamen allemaal langs. En ja, dan rol je daar zin. En dat vond ik leuker dan disco. Want disco, als je voor heavy metal bent, dan ben je anti-disco. Dat waren een beetje twee kampen. En dus zo rol je daarin. En ja, deze LP, die kwam er wat later. Op mijn MTS-tijdperk. En maar ja, Deep Purple Live in Japan. Ja, dat is een, ja, hoe noem je dat? Een foundation ding.
0: En je had, maar tot die tijd had je veel van je zussen meegekregen, zeg maar. Nu ging jij je eigen muziek meenemen in huis.
1: Ja.
0: En dat was dit.
1: Mijn zussen waren al weg, die had het huis al uit. Dus die hadden daar
0: geen last van. Dat lag niet aan de muziek die jij draaide, mag ik
1: hopen? Nee, dat was er. En mijn ouders waren daar redelijk wel oké mee. Soms moest je het geluid wel even wat zachter, want ja, je wilde het dan toch ook een beetje live ervaren. Dus dan ging het volume er aardig op.
0: Ja. Want dat hoort bij deze muziek toch een beetje?
1: Ja, een beetje wel, ja. Of dan de koptelefoon en de luidsprekers uit.
0: Van Halen, je wilde eigenlijk Eruption opgeven voor een ander nummer. Daar gaan we ook nu naartoe. Komt van het album Women and Children First. Ben jij het met mij eens dat naast het debuutalbum dit toch wel een van de beste albums is die Van Halen gemaakt heeft?
1: Ja, ik ken er niet zo heel veel, maar ik vind deze eigenlijk, ik luister nog regelmatig. En dit nummer wat nou zo komt, dat is een heel raar nummer, want er zit van alles in. Rare stijlen, hele lekkere drumpartij, basloopjes erin. En dat zo'n nummer zit dan dagen in mijn hoofd. Ik heb er vooral met 2 weken rondgelopen met dat nummer.
0: En Het was redelijk meerstemmig, hè? Want de bassist Michael Anthony, die kon heel goed zingen.
1: Ja, kon goed zingen, ja.
0: Dus die deed vaak de harmonieën samen met David Lee Roth. Wat op zich vrij makkelijk was, want David Lee Roth zelf was nou niet een hele begenadigde zanger. Was wel een hele grote showman, maar geen groots zanger, zeg maar. Ja. Die had een groot middenbereik, maar niet zo heel veel de andere kant op. Maar de hoge partijen werden eigenlijk altijd door Michael Anthony gedaan.
1: Ja, hij kwam een andere band waar hij ook leadzanger was, geloof ik. Ik ben de naam even kwijt. Maar daar was hij leadzanger. En toen hij bij Van Halen mee speelde, ging hij meezingen. Oh, dat is eigenlijk best wel goed. Oh, dat zo gaan we doen.
0: Die muziek van Van Halen, is dat muziek die je in je puberteit veel gedraaid hebt, een tijdje hebt losgelaten en later weer herontdekt hebt?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb dat echt gewoon 20, 30 jaar niet gehoord of zo. En denk, oh, eens een keertje opzetten en dan hoor je dat. Wauw, eigenlijk best wel gaaf.
0: Vind je met terugwerkende kracht dat je best van goede muziek hield in die tijd?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Zullen we eens gaan luisteren?
1: Ja, absoluut.
0: Van het album Women and Children First uit 1980 is hier Van Halen met In a Simple Rhyme.

0: Give it to me one more time. Bam. Want die hoort er helemaal in. Queen, Hammer to Fall, live weer. Want live heb je wat mee natuurlijk. Ja. Deze moest live.
1: Ja, ja,
0: dat en dan de versie van live heet.
1: Als je dit in een studioversie of zo hoort, ja, dat klinkt gewoon niet.
0: Nee.
1: Sorry, maar dat klinkt niet.
0: Daar zit, ja, er zit trouwens die Give It To Me One More Time zit daar wel ook in. Dat zat ook al op de plaat volgens mij. Maar hij komt live wel beter over. Live Aid is iets wat wij hebben meegemaakt. Ik denk een uniek concert in de historie van muziek en de wereld en verzin het allemaal maar. Zat je voor de buis?
1: Ja, ik weet dat ik eraan begon, want ik denk, nou, dat moet ik allemaal gaan zien. Maar ik weet ook dat ik het wel erg lang vond allemaal. En ik wist niet wie wanneer kwam. En dan was er een artiest die ik ook niet kende. Ik denk, ja, nou ja, het zal. Dus ik heb er een beetje half gekeken. Niet met heel veel interesse, helaas.
0: Ja. Met achteraf met misschien wel een beetje spijt nu, ja, wat anders naar muziek kijkt.
1: Ja, dat wel, ja. De Queen kan me daar tot anders niet van herinneren. Maar nee. dat die 25 minuten of 20 minuten die ze hebben gedaan, dat heb ik nou al 10 keer gezien. En dat blijft elke keer weer leuk en goed.
0: Dat hadden wij het net over. Dat is een beetje het iconische stukje geworden van Live Aid. Hè? Dat is wat nu. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die film die over Freddie Mercury is gemaakt. Waarin dat het einde is van de film ook, hè? Dat stukje. Maar ik heb heel veel andere memorabele momenten. Ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren de start met Status Quo, Rocking All Over the World. En net daarvoor komen Lady Di en Prince komen dat podium. Want die hebben daar een stukje van live meegekregen. En het allereerste nummer wat gespeeld werd op Live Aid was Status Quo met Rocking All Over the World.
1: Okay.
0: En ik herinner me het optreden van U2. Want daar zat ik toen als U2-fan voor.
1: Ja, te kijken.
0: Dus dat heb ik helemaal meegekregen live. Maar het was inderdaad wel lange zit.
1: Mijn concentratiespannen was toen
0: niet van. Toen al niet
1: van
0: helemaal.
1: Niet van die naar dat ik het ook al volhouden. Nee.
0: Welke artiest springt nog in je hoofd aan als het over Live Aid gaat?
1: Ik weet nog wel dat ik was heel bijzonder dat Phil Collins van Engeland naar Amerika vloog. En dan s'avonds daar weer optrad. En in Londen had hij met met Led Zeppelin, geloof ik, dat hij meedrumde, maar dat was niet
0: in Amerika.
1: Dat was niet zo'n heel groot succes, geloof ik.
0: Nee, dat klopt, want dat hadden ze niet geoefend.
1: Nee, dat ging niet helemaal goed. En het interview met de band achteraf liep ook niet zo heel lekker.
0: Nee. En in Engeland speelde hij met Sting, onder andere. En hij heeft een solo set gedaan achter de piano, zowel in Engeland als in Amerika, waarbij die dat nummer met die drum solo erin, die hele toedoeng, toedoeng, toedoeng, maar dan op de piano doet. Dus klinkt heel mooi trouwens overigens.
1: En was voor toen de tijd was dat qua techniek een hele uitdaging, want die organisator, Bob Gelders had gezegd, ja, dat moet live kunnen schakelen tussen Engeland en Amerika. Ja, man, zei die man, dat is nog nooit gedaan, zoiets, dat kan niet. Ja, wel, nou. Ja, ze hebben het wel voor elkaar gekregen.
0: En ook die trip, want dat ging met de Concorde, want dat was toen het snelste beschikbare vliegtuig, een Franse vliegtuig.
1: Ja.
0: Is die inderdaad van Engeland naar Amerika en hij komt in Amerika het podium op en hij zegt, this morning I was in England, in London. We hebben daar wel heel veel herinneringen aan. Hè?
1: Ja.
0: Aan dat, zijn wij in een mooie tijd opgegroeid als het gaat om muziek?
1: Ja, en zelf denk ik had dan wel eens een jaartje of 10 eerder geboren willen worden, dat ik echt die muziekrevolutie in de jaren 60 had meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar had ik ook nog wel wat geleken.
0: Dan hadden we ook eerder op moeten houden.
1: Ja, en dan was hij al 71 geweest.
0: Ja. Hey, we gaan eruit met een nummer van jou, ook van Queen, van The Night at the Opera. Is hier 39. Tot straks, tweede uur.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van het legendarische live album Made in Japan uit 1972. Deep Purple met Black Knight. En dan wederom in de live versie.
1: Ja, lekker dit.
0: Ja, volgens mij had jij in de, toen we de live uitzending maakten voor Appassionata, zat er ook iets van Made in Japan in. Ik weet niet of het dit nummer was, maar...
2: Ik denk het wel. Dit vind ik een van de meest briljante voorspellen. Introducties van een muziekstuk. Ja, het is ook maar, als het er begint, is het al klaar. Het is een explosie van...
0: Van muziek.
2: Ja, het is een lekker nummer dit.
0: Ja, en alleen maar verzonnen eigenlijk, omdat ze nog een singeltje moesten hebben voor In Rock. En dat ze zeiden van nou, toen zijn ze met een, ik geloof dat Ian Gillan dronken op een viltje de tekst geschreven heeft. Sloeg helemaal nergens op. En het werd een van hun eerste grote klassiekers, Black Knight.
2: Je hoort er wel vaker, hè? Nummers die... een paar minuten gemaakt zijn en dat blijken gigantische gave stukken muziek zijn achteraf.
0: Het was ook nog een beetje de afsluiting van jouw heftige muziekdeel uit jouw hele uitgebreide en hele bijzondere lijst, want hij gaat alle kanten op. Maar even nog, want jij hebt Ian Gillan, de zanger die we net hoorden, heb jij live gezien?
2: Ja, toen had hij zijn eigen band in de Stokvis Hall in Arnhem. En dat was op
0: legendarische concertplek.
2: Ja, dat was op 27 januari. Het jaartal ben ik vergeten. Nou had ik een collega. Ja. 2 jaar geleden. En we zijn afscheidsdineetje kwamen over muziek. Uiteraard. Het is die Purple ook. Ik zeg, het is in Stokvis Hall geweest. Zei die, ja, dat was op 27 januari. Dat jaartal. Hij was er toen ook. Ja, dat was een zaal die niet uitzag. Tegels die hingen er half af. En
0: volgens mij Tigers of Pantang in het voorprogramma.
2: Ja. Die waren ook daarbij. Ja,
0: hier worden herinneringen op gehaald.
2: Dat was wel met John Sykes die op de gitaar speelde. En ik had toen daar nog... dat was wel leuk. Ik was met de jongens van basketbal. En ik ben 2 meter en een beetje. En zij probeerden allemaal Ian Gillan een hand te geven zonder verhaal. Maar ja, hun kwamen er niet bij. En ik wel. Dus ik heb 3 handjes van hem gehad en hun niet.
0: Lekker. Herman, ik wil met jou naar een andere fase van je leven. En een andere manier van muziek ontdekken. En dat moet ik even 2 dingen bij elkaar brengen. Want jij hebt 3 prachtige dochters die volgens mij allemaal uitgevlogen zijn inmiddels.
2: Ja.
0: Getrouwd en een mooi plekje om te wonen. Ja. Een aantal hebben jou ook al kleinkinderen geschonken. Maar dat betekent dat je ook 3 bruiloften hebt meegemaakt.
2: Ja.
0: Jouw oudste is volgens mij even oud als mijn jongste.
2: Ja, ik weet nog niet.
0: Nee, andersom. Jouw jongste is net zo oud als mijn oudste, zo moet ik het zeggen. Ja. Want wij weten nog dat wij gezamenlijk bij elkaar op kraamvisite kwamen.
2: Ja, toen had jij Kim in je haren gegraveerd. Maar ik was een beetje...
0: Die van mij was net, die was er net inderdaad. Ja. Ik had Kim in mijn haar laten scheren achter toen ik nog haar had.
2: Ja.
0: En ik kwam bij jou op kraamvisite. Zo lang kennen wij elkaar.
2: Die foto heb ik nog.
0: Maar dat hele fenomeen van met dat trouwen bezig zijn, heeft een andere passie bij jou teweeg gebracht, namelijk het bij elkaar brengen van beelden, filmpjes maken van bijvoorbeeld die trouwerijen.
2: Ja, ja.
0: Heb je dat voor alle 3 gedaan?
2: Bijna. Ik ben met de 3e bezig. Dat vraagt iets meer tijd. En

0: filmpjes maken. Ik begrijp dat je ook graag logootjes en foldertjes en dat soort dingen allemaal ontwerpt.
1: Ja.
0: Dat is een beetje jouw ding.
1: Leuk. Ja, voor de basketbalclub gedaan en voor een paar winkels en wat andere dingen.
0: En voor school ben je dan ook nog weer met AI en zo bezig. Ja, dat en, heeft er misschien ook mee te maken.
1: Weer bezig houden. Dus die creatieve kant vind ik wel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus het is geluid, maar ook beelden waar ik warm voor word.
0: En nu komen we dus weer, kom je toch weer bij je oude liefde muziek. Want onder die filmpjes moet ook muziek.
1: Eigenlijk is dat het belangrijkste. Want dat zet eigenlijk de hele toon van, ik doe eerst muziek en dan zoek ik daar de beelden bij die dan passen eigenlijk.
0: Is het een, ik kan me zo voorstellen dat dit een combinatie was van heel veel passies. Sowieso je dochter die trouwt. Daar ben je. Dat is een en al passie en liefde. De herinneringen aan zo'n mooie dag. Bezig zijn met je hobby, met. En dan ook nog eens een keertje dat daar dat muzikale stukje. Valt dan die hele puzzel als een.
1: Ik heb menig traantje gelaten achter de computer. Als ik dan. Oh, dan zie je die beelden. En oh, dat. En oh.
0: Had dit nummer je ook gegrepen zonder dat je. Als je het gewoon op de radio had voorbij horen komen?
1: Nou, dan had ik het een leuk deuntje gevonden, inderdaad. Maar dan. Ik zat emotioneel, laat maar zeggen, een soort van in die weddingfase. En dan. Ja, dan komt dat blijkbaar harder binnen. En dat had ik ook bij. Van Stef Bossen, dat nummer. Ik zou voor de tweede dochter Loren zou ik ook gaan zingen. Ja, nou, wat ga je zingen? En heel toevallig kwam dat langs bij de Liefde voor Muziek, een Belgisch programma. En daar hoorde ik, nou ja, dat komt dan als een bom binnen. Ja, dat is hem gewoon klaar. Dat hoef ik niet meer te zoeken. Stop maar tranen en over de wangen. Ja, dat is hem.
0: Ja.
1: Ja, dan is het klaar. Nu nog, als we op praten, heb ik kippenvel.
0: Is dat een beetje, want we hadden het in het eerste uur over, hè, jouw basisgedachte toen je mij appte over een nieuwe uitzending was, muziek die wat met je doet. Zijn we nu een beetje dichter bij de conclusie gekomen dat je dat de omstandigheden ook maken dat de herinnering en de muziek, dat de haartjes op je arm overeind gaan, dat je emotioneel wordt, dat het je raakt. Dat moet een combinatie van factoren zijn.
1: Ja, ik probeer het te categoriseren van muziek die lekker is om te horen en om te bewegen. En die rockmuziek, muziek die je in één keer raakt. En dan is muziek die qua gevoel. Maar misschien is ook weer een mix van alles. Deze twee nummers, ik ken ze niet. Ik ben geen fan van Stef Bos. Die andere twee, Callum Scott, ik moet de namen voorlezen, want ik ken ze niet eens. Die ken ik niet. Ik heb trouwens wel met de broer van Stef Bos samengewerkt op school. Dat was trouwens wel leuk. Altijd zingen.
0: Ja, hij komt uit Veenendaal.
1: Altijd zingen, altijd over muziek. Hey, ken je die van de Hollies? En ken je dat? Hey, die, en ken je dat?
0: Ja, dan heb je iemand die echt wel van muziek verstand heeft, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, je hebt de nummers al een paar keer genoemd. De nummers die jij gevonden hebt eigenlijk, terwijl je aan het monteren was, de beelden van de bruiloft, et cetera. En dan moeten we ze ook maar eens even gaan laten horen, vind ik, of niet?
1: En als je Stef Bos hoort, eigenlijk moet je even letten op, want het was een live show.
0: Ja.
1: De juryleden of de medespelers, die hoor je reageren als hij dat zingt. Eigenlijk moet je dat filmpje een keertje opzoeken. Echt geweldig leuk filmpje.
0: Ja.
1: Mooi filmpje.
0: Dit is de Vlaamse variant van wat wij in Nederland beste zangers hebben. Nummers van elkaar doen.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, die van Stef Bos, dat is het tweede nummer wat we gaan draaien, raakte mij ook als vader van dochters.
1: Ja.
0: En dat moet je misschien wel zijn een beetje.
1: Absoluut.
0: Maar we beginnen met Callum Scott en Leona Lewis met You Are The Reason uit 2018.

0: en muziek. Welkom bij Appassionata.
1: Soms zijn er van die dagen waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen en het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: ik ben bij jou. En jij bent nooit alleen, nooit alleen. Nooit alleen. Nooit, je bent nooit alleen.
1: Deze moet je even gewoon helemaal uit laten lopen. Ja. 2023, Liefde voor Muziek, Stef Bos. Dit is wat je weten moet. Heb je deze nou gezongen of heb je die ergens onder een filmpje geplakt?
2: Gezongen, deze.
1: Hoeveel brok in de keel zat er?
2: Nou,
1: of kon je dat uitschakelen?
2: Heel wat. Ik was op zoek voor Lauren, de middelste dochter, de jongste dochter die als tweede getrouwd is. Ja, als je bij de eerste zingt, dan
1: moet je bij de tweede. Ja,
2: dus dan denk ik,
1: president geschapen.
2: Ja, daar kun je niet meer onderuit. En zoeken. En dit kwam ook toevallig tegen. Nou, ik weet dat ik het hoorde. Boom, tranen in de ogen. Geëmotioneerd. Nou, dit is hem. En terwijl ik niet een uitgesproken Stef Bos fan ben. Want ik wil... Hij praat, zingt een beetje. Dat vind ik... Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Maar dit is gewoon heel mooi. Maar hoe kun je dat dan zingen? Ik heb het zo vaak gezongen dat de emotie er vanaf is. Anders kan het ook niet zingen. Dus ik heb het eigenlijk gewoon doodgezongen. En ik kan nu gewoon klakkig zingen zonder... maar nu merk ik nu weer, nu we het erover hadden. Dan beginnen de haartjes over.
1: Haartjes over, ja.
2: Ja, absoluut.
1: Dat is passie. Ik wil nog even met jou hebben over... plaatsmaken in ieder geval voor religieuze muziek. Want die staat ook in jouw lijst. Je noemde in het eerste uur al... je bent verbonden aan het Leger des Heils. Daar speel je ook je tuba. In het muziekkorps heet dat daar, ja, geloof ik. Hoe belangrijk is religieuze muziek voor jou?
2: Ja, dat heel persoonlijk raakt mij dat het diepst. En ja, dit is ook belangrijk. En ik ben blij dat het belangrijk voor me is, want er is heel veel muziek met de religieuze inhoud. Dus dat is een hele mooie manier om weer bij dat gevoel te komen, dichter bij God te komen, hoe je het wil noemen. Mens is geest, ziel en lichaam. Hè? Dus ja, de muziek is de taal van de ziel. En dit gaat dan over je geest, over het nog dieper. Dit kan dus echt heel, heel erg raken. Dus, ja. Net zoals Stef Bos dat raakt, maar religieuze muziek, ook op het goede moment, goede melodie, de juiste tekst, kan dat wel erg binnenkomen.
1: Ja. En is dat de muziek die je ook in de kerk zingt en speelt? Of is het, ik had hier eind april had ik hier de familie Krijgsman te gast in mijn uitzending. Die maken praise muziek, heet dat volgens mij is de juiste term. Is dat ook wat je aantrekt?
2: Luister er wel naar, maar het is dan net dat ene nummer wat het dan doet. Met die tekst of met dat notenbeeld. En je kan dat van tevoren vaak niet zeggen van dit is weer, deze komt binnen of niet.
1: Nummer wat wij gaan draaien van Donald Lawrence, dat was zo'n schot in de roos. Zeg
2: ja, ik weet het nog goed. Ik gaf toen op de Wilhelminaschool les.
1: Bennekom, hè? Of
2: Bennekom? Ja, Bennekom, ja. Wilhelminaschool, groep 6. En daar ging met de kinderen zingen. Elke ochtend of middag YouTube-filmpje aan. En dit was er een van. Dat hebben we toen nog in de kerk gezongen in Bennekom. Ik weet niet meer wat de gelegenheid was. Best een ingewikkeld nummer. Was gelukkig een hele handige vader die heel goed piano kon spelen. Dus die trok ons er wel doorheen. Dit moet je horen en eigenlijk ook gewoon zien. We doen een keertje een live uitzending op de tv, Harry. En dan kun je die filmpjes laten zien. Dit is echt, zie dat koor. En Donald Lawrence, ik heb niet zoveel mensen die door muziek heen praten. Maar hij doet het net op zo'n manier dat het net even lekker is.
1: Dat klopt. Als een soort dominee. Ik denk dat we maar eens even moeten gaan horen. Donald Lawrence, The Blessing of Abraham.

0: Donald Lawrence, The Blessing of Abraham. En op verzoek van Herman meld ik u even. Ga even op YouTube zoek naar de versie van ruim 6 minuten. Want dat was eigenlijk degene die is dan nog net iets mooier dan wat ik hier had uitgekozen. En die moet je eigenlijk horen.
1: Ja, die is ook meer upbeat. Er zit wat meer swingen. Maar hij duurt ook langer. Dus dat is eigenlijk weer onlogisch.
0: Ja, nou ja, hij zal er nog wel een coupletje bij aangemaakt hebben, denk
1: of
0: ik.
1: Of twee.
0: Lieve Herman, het is 9:30. En dat betekent...
2: Dit is de Appassionata Gastentrack.
0: Het is tijd voor de Appassionata Gastentrack. Het nummer speciaal door mij uitgezocht voor jou. Ga er even voor zitten. Beste Herman, jij bent niet alleen een gepassioneerd muziekliefhebber. Je bent ook een gepassioneerd mensenmens. Toen ik een paar jaar geleden aan mijn hernia geopereerd werd en daarna weer letterlijk stapje voor stapje het lopen op moest pakken, deed ik een oproep op de socials of er mensen waren die met mij mee wilden lopen. Jij was een van de eerste die zich aanbood en tevens ook de meest trouwe. Ik geloof dat je 3 keer, steeds een stukje verder, met me meegehobbeld bent. Die vriendelijke en behulpzame inborst, die onvoorwaardelijkheid waarmee je je medemens probeert te helpen, maken jou een prachtig mens. Een van die tippels deden we samen met onze gezamenlijke vriend Ilja Valster. Die is ook 2 koppen groter dan ik. En onder de foto van onze gezamenlijk tijdens onze wandeling, die ik op Instagram plaatste, zette ik een nummer wat een ode is aan lange mensen. Maar vanavond draai ik hem voor jou nog een keer, maar nu als ode aan jou alleen. Een prachtig mens. Hier is voor jou Maren Morris met Tall Guys.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: De lekkerste uitzendingen zijn als het muzikaal alle kanten op gaat. En het gaat vanavond alle kanten op. Dit is country.
2: Ja, toen jij het net zei, denk ik, oh ja, dat is waar ook. Maar ik vind het gewoon wel lekker nummer. Dit is een grappig verhaal. Cowboy-achtige setting. Vader die zijn zoon Sue noemt. Voor bepaalde redenen. Hij zoekt hem op. Ze hebben een gevecht. Gewoon mega leuk. En dat filmpje wat er dan op YouTube bij zit, dan zie je die jonge mannen te kijken, jongen. Die liggen allemaal, kijken elkaar aan van, joh, wat is het voor een liedje, jongen? Ik vind het geweldig.
1: Ja, ik weet dat er is een documentaire over dat al die bewakers in, dat hij doet dit in San Quentin, hele zware gevangenis, waar ook echt gewoon moordenaars zitten. En dan gaat hij een liedje zingen over je vader vermoord. En je ziet die bewakers echt denken van, wat gebeurt hier? Hè? Je moet het hebben over je moeder en over liefde en over dat soort zaken.
2: Papa.
1: Maar,
2: niet over papa. Nee.
1: Maar... En wat ik ook wel mooi vond is het verhaal. Shel Silverstein, die heeft het nummer geschreven. En die heeft, naar aanleiding van het succes van Johnny Cash, een vervolg erop geschreven. The Father of a Boy Named Sue.
2: Die ga ik opzoeken. Ja,
1: waar die antwoord geeft op precies dit verhaal. Dat is echt geniaal. Eén muziekstijl, Herman, waar jij echt een hele grote passie voor hebt, een voorliefde voor hebt, hebben we nog niet gehad. En dat is klassieke muziek.
2: Ja, wat 100% echt klassiek is, maar er komt wel een klassiek orkest aan te pas. Ik ben nog nooit naar een klassiek concert geweest van een groot orkest waar zo'n 100 man zit te spelen. Dat lijkt me wel eens geweldig.
1: Het is wel muziek, denk ik, die waar meer over nagedacht is dan misschien wel Van Halen of zo.
2: Dat denk ik wel. Maar je hebt ook, hoeveel verschillende partijen heb je daar wel niet? Dat is echt bizar.
1: Is dat complexe voor iemand die ook wiskunde doet? Is dat complexe in de muziek ook iets wat je aanspreekt? Dat er op heel veel plekken wat gebeurt?
2: Nou, ik vind het moet wel interessant zijn, ja. De muziek moet wel iets hebben. En dat kan soms in eenvoud zijn, maar waar veel partijen zitten, waar je even naar dat loopje luistert. De trompetten daar. En daar heb je dat. Dan kun je ook meerdere keren makkelijk naar luisteren. Maar als het geen pakkende muziek is, dan ben je er ook klaar mee. Ja.
1: Want ik zit me dat te bedenken, omdat ik weet dat jij ook van a cappella houdt. Hè? The Nylons bijvoorbeeld is ook een grote favoriet van jou.
2: Die had ik eigenlijk verwacht als act.
1: Ja, maar je moet wel terug blijven. Ik moet er iets hebben om je te teasen.
2: Ja, dat is waar, ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook hartstikke complex. Met die stemmen op elkaar aflaten.
2: Ja, maar dat zijn er vier partijen. En zo'n symfonieorkest. Ja, ik weet niet hoeveel soorten partijen strijkers je hebt. Blazers en koperblazers, houtblazers. Als je 50 verschillende partijen hebt. En dat dan nog tot één geheel weten te maken. En ook nog even gelijk spelen samen. Dus dat is wel... Ja, ik kan het niet goed waarderen, want ik speel niet in zo'n orkest en ik ben geen afgestudeerd muzikus. Maar daar zit heel veel in, denk ik.
1: Ja. En voordat we het gaan hebben over het volgende nummer en wat jou daarin aantrekt, ben ik heel benieuwd, hoe heb je dit eigenlijk ontdekt?
2: Puur toeval. Ik zat, ik ben van de oude garde, dus heb je nog een Facebook-account. En dan komen dat soort reels, dan af en toe langs. En ik zag daar zo'n plaatje van mensen in een oranje shirt. Ik denk, klinkt
1: Nederlands elftal misschien of zo. Nee. Ja, dat kunnen.
2: En als je er met je muis overheen gaat, dan begint het al te spelen, geloof ik. En ik denk, dat is wel leuk. En toen zag ik dat, ik wist niet wat ik zag. Echt, het is dus een voor een beeld voor de luisteraars. Er zit dus een Sydney Symphony Orkest. Zit daar met volgens mij 100 man. 60 strijkers, 10 houtblazers, koperblazers en een aantal drummers op de percussie. En dan komt daar een koor binnen. En dat is het Signature Choir. En dat heeft een Polynesische afkomst. En dat zijn dus allemaal mensen die dus de roots in Nieuw-Zeeland hebben. Dus de oorspronkelijke bewoners.
1: Aboriginals misschien. Ja,
2: maar dan in Nieuw-Zeeland, waar ook de Hakka van bekend is. Die zijn dus een koor gestart een jaar of 7 geleden. En dat komt dan op bezoek in de Sydney Opera House in... En die zingen dan met een klassiek orkest. Echt, het dak gaat eraf. Bij dit liedje... Enigszins, maar ook andere. Die mannen in dat koor, die trekken hun shirt uit en die staan te wapperen. Mensen in het publiek, die beginnen te gillen, te dansen in de gangen. Het is één grote opgewekte, blije massa. En En dan op dat filmpje. Mensen gaan echt even thuis kijken, dat filmpje. Je ziet het plezier wat die mensen in dat koor beleven. De uitstraling. En ik denk dat familieleden op de tribune zitten links en rechts. Want die zitten naar elkaar te zwaaien en te klappen. Naar de tent die breekt af. En dan die beroepsmuzici komen ook aan beeld. En die zie je met een big smile. Zie je die op de percussie staan te dansen. En de cello's met een bloemetje in de haren. Nou, het is één groot feest. Ik heb het net een maand geleden ontdekt. Ja, ik vind het geweldig.
1: Is het zien van de passie van anderen, maakt dat bij jou dan ook een stukje passie los?
2: Ja, ik spoel het filmpje terug om de uitdrukking van de gezicht te zien. Oh, kijk die vrouw reageert op die andere. Oh, kijk die mannen. Ja,
1: zou het een beetje vergelijkbaar zijn met de gospel in de oude Amerikaanse kerken, waar iedereen gaat staan en gaat dansen en klappen en er iets gebeurt met het publiek door de muziek?
2: Ja, maar hier, ik weet niet, hier die lijkt of die mensen van binnenuit iets stralen. En het is een liedje wat over, het heet De Dans vertaald. En het gaat over de liefde en de blijheid als je een ander ziet. Nou ja, dat knalt er even vanaf. Ik denk dat het ook een heel traditioneel lied is waar die mensen sowieso op aangaan. En ja, die hele zaal ontploft gewoon. Ja. En het is een encore, dus het is eigenlijk een toegift van. Dus einde van de avond, iedereen is al in de stemming. En dan krijg je dit er nog even overheen. Hè. Ja.
1: Ik denk dat we moeten gaan luisteren. Ja. Hier is Mana Manoa met Tehiva live.

0: En ook dit was volgens mij wel live. Maar het is een hele mond vol. Dus ik ga even beginnen. Christopher Tin. Waloyo Yamoni. Het is het part 4, is het. We Overcome the Wind, de reprise, zoals dat heet. En het hele stuk heet The Drop That Contained the Sea. Waloyo Yamoni komt uit 2023. Het hele stuk kent 4 secties, duurt een ruime 12 minuten. Jij koos voor het laatste stukje de reprise. Ook vanwege tijdsoverwegingen mag ik hopen. Maar ook hiervan circuleert een live opname op YouTube. Die heb ik ook gezien en daar spat een en al passie uit, hè?
1: Ja. Dit ontdekte ik ook toevallig. En toch wel blij dat we met dat Facebook toch wat doen. Ik zag die mooie donkere man daar staan in een net pak. En volgens mij gaan die reels al spelen als je er met je muis overheen hovert. Ik denk, hey, dat klinkt interessant. En daar hadden natuurlijk net dat meest spectaculaire stukje lieten ze zien. Ik denk, ja, dan wil ik wel alles zien.
0: Ja.
1: Vanwege de tijd is dat laatste stukje, dat is dan...
0: Waar alles nog even een reprise is volgens mij, waar alles nog even terugkomt een keertje.
1: Ja, maar dit is eigenlijk een herhaling van het laatste stuk volgens mij. Maar daar zit dus zo'n, ja, hoeveel man zit daar te spelen volgens mij? Ik had opgezocht 85 leden in het Royal Philharmonisch Orkest. En dan nog 180 zangers, dus ja, zo'n 330 mensen die één muziekstuk te horen brengen. En dat is allemaal, het orkest is in ieder geval allemaal vol met academici en mensen die goed kunnen spelen. Ja, en een koor wat ook lekker zingt. Dus ja, yeah. Dan krijg je zo'n lawine van muziek.
0: En je zei, je hebt mij tijdens het nummer uitgelegd, hè, de uitdrukkingen van de mensen op de gezichten, hoe een dirigent daar staat en te genieten, dat zie ik aan zijn gezicht.
1: Ja.
0: Al die passie die je dan ziet. Voor jou is volgens mij beeld en geluid bij elkaar wel een meerwaarde, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, nou, dat beeld werd getrokken door die man die daar... Ja, met zijn mond open, denk ik, oh, even kijken. Oh, dat klonk goed. Dat eerste nummer van dat Tehiva. Ja, dan moeten mensen echt thuis even opzoeken. Maar daar is het koor gaat uit zijn dak. Elk lid. Maar de mensen in de zaal ook. Die beginnen te gillen, te schreeuwen. Mannen gaan de overhemden uit. Zwaaiend boven hun hoofd. Mensen op op de trappen met vlaggen te zwaaien. En het is één groot feest. En dan zie je die witte mensen kijken van... wat gebeurt hier allemaal? Ja. Echt geweldig. En die mensen die maken er echt een feest van. Bizar gaaf om te zien.
0: En er gebeurde nog iets moois net. Want we luisteren naar dat laatste nummer. Hè, dat We Overcome the Wind nummer, zeg maar. En jij zegt ineens... schiet er jou een herinnering binnen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik weet niet wat ik hoorde net... En ik moest denken aan Tommy van The Who. Dat was een musical-achtig iets. Ja,
0: rock-opera wordt dat dan genoemd.
1: En die had mijn zusjes, die plaat van Tommy. En dat was ik een jaar of 8 of zo, denk ik. En dat heb ik vaak gehoord. En in één keer nu net, heb ik thuis niet gehad, nu net. Tommy, dat orkest. Dus dat is toch weer dat oude album van The Who. Toen ik een jaar of 8 was, denk ik. Denk, hey, dat is weer zo'n bouwsteen waar je dingen weer aan ophangt, aan refereert. En hey, dat herken ik, dat is daarvan.
0: Ja. Vooral de filmversie had volgens mij inderdaad een orkestraal gedeelte. Of werd heel veel door orkest ingevuld. Maar het laat ook dus gezien hoe mooi muziek verbonden is met gevoelens, met herinneringen. Ja, ja. Met,
1: ja, het is inderdaad een mix van één keer aangeraakt worden. De herinnering, het goede gevoel van toen. Wat het ook was. Dus zat ik op school, toen deed ik basketbal. Of toen deed ik dat, of toen deed ik dat. Dat goede gevoel komt weer terug. Dus dan is het nummer ook al blijkbaar leuk. Omdat dat gevoel... Bij Iron Maiden ben ik even bij een album gestopt. En die albums ervoor had ik wat mee. Maar daarna, ja, even goede muziek, maar daar heb ik niks mee. Als ik dat hoor, denk ik, ja, dat doet me helemaal niks. Omdat ik daar geen herinnering of associatie in heb. Dus dat is bizar.
0: Herman, het was een ongelooflijk fijn gesprek om te hebben. 2 uur lang met zo ongelooflijk veel passie voor zo'n breed scala aan muziek. Ik wil jou ontzettend bedanken voor de bijdrage van vanavond.
1: Heel graag gedaan. Ik vond de tijd vlieg voorbij.
0: Voorbij gevlogen. Ja. En ik heb jou al gezegd, als je 5 keer in dit programma verschijnt, ben je een vriend van het programma.
1: Ja,
0: je staat nou op 3.
1: Ja.
0: Dus ik verwacht nog wel weer eens een keer een idee van je.
1: Ik heb alweer een idee, denk ik.
0: Helemaal goed. Ik wil ook in het bijzonder, Evan, ontzettend bedanken.
2: Ja, geen dank.
0: Voor je enthousiaste voor het uit de brand helpen op de techniek. Het was briljant.
2: Nou, dat viel wel mee, hoor.
0: Nee, maar het heeft ons ontzettend geholpen. Dus ontzettend bedankt dat je wilde komen en de techniek wilde doen. We zijn er ontzettend dankbaar voor. En dan heb ik nog een aantal dienstmededelingen, lieve luisteraars. Want allereerst aankomende zaterdag is het weer tijd voor de DanceX Mix Marathon. Live vanuit onze studio. Vanaf 6 uur tot 1 uur 's nachts de beste DJ's met de beste dancemuziek. Vakkundig bij elkaar georganiseerd door de mannen van DanceX. Ik zeg ga luisteren en waar het kan kun je volgens mij zelfs ook kijken ernaar. Dus dat wordt warm aanbevolen. Volgende week voor ons programma, lieve luisteraars, dan gaat Appassionata de samenwerking aan met het programma Jazz Spectrum op de dinsdagavond van 7 tot 8 op Eenvallei. Dan gaat Bea Koops u meenemen in de jazzmuziek van Louisiana, de Mississippi Delta, het zuiden van Amerika. En een dag later duiken wij met Appassionata in de muzikale erfenis van de stad New Orleans. Dat wordt een prachtige uitzending. Dus ga luisteren 2 dagen lang op de dinsdag en op de woensdag weer naar ons. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een nummer van de lijst van Herman en dan toch weer een beetje de rockkant. Maar dit is ook een nummer waar je een Nederlandse tekst voor hebt gemaakt.
1: Voor mijn dochter vertrouwen. Het was wel een Engelse tekst, maar ik kon deze tekst niet zo toepasselijk voor mijn bruiloft. Dus ik heb er met dank aan Jessie de Pier wat moois van gemaakt.
0: Ja, het is ook een overkoepelend thema geweest, die dochters van jou.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. Het laatste nummer voor vanavond komt van de lijst van Herman. Hier is Journey met Open Arms.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je